Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. In Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. En Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van de Russische olie. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. En een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Praag is gisteravond uitgelopen op rellen. Slavia Praag was nog maar een paar seconden verwijderd van het kampioenschap toen hun fans het veld bestormden. Ze hadden fakkels bij zich die ze in het vak gooiden waar supporters van Sparta Praag zaten. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Duitsland en Canada willen nauwer samenwerken op gebied van energie, AI, grondstoffen en defensie. Politici uit beide landen hebben daarover gesproken in de Canadese stad Toronto. Het ging daarbij ook over de aanschaf van onderzeeërs. Duitsland wil dat Canada die bij hen koopt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hantavirus voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. En in delen van Den Haag en Amsterdam brak gisteravond een Turks voetbalfeest uit. Fans van Galatasaray gingen de straat op omdat hun club voor de 4e keer op rij kampioen werd in Turkije. In de Haagse Schilderswijk werden daarom straten afgesloten zodat er geen ongelukken konden gebeuren. In Amsterdam Slotermeer liep het verkeer vast. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

What?

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Nog een keer! Papa, slimmer!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
6: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
17: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op m-line.nl. M-Line. Get ready for greatness.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen.

0: Oké, tankvol?
1: Check.
0: Navigatie aan?
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
3: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sittmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
8: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat
10: gaan we vieren. Aldi.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozeloot bonbons voor maar €2,19.
9: Mama.

0: Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
6: Goedemorgen. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Er zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. Twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt. Die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel een paar flitsers gezien. Twee om precies te zijn. Eentje op de A7 van Den Oever naar Amsterdam bij 9.6. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg 15.8.
7: Q-Music. Jorien Renkema.
5: Goedemorgen op deze zondag. Sweet Dreams hoor je zo meteen van Jorien.

over 7, zondagochtend 10 mei 2026. You're the Sweet Dreams van Eurythmics. En ik weet niet of je die videoclip wel eens hebt gezien. Als je toevallig zit mee te kijken via Kijk Live, via de app van Q of via de site, dan heb je hem net voorbij zien komen. Het is echt een hele gekke videoclip. Het is een soort koortsdroom. Het is allemaal heel duister en zo. En er komen allemaal vreemde dingen in voorbij. Je ziet een roeiboot met een cello erin. Je ziet een geblinddoekt orkest. En er zit een koe in de clip. Ja, en dat heb ik ooit eens gelezen. Schijnt logistiek een behoorlijk ding te zijn geweest om die koe in die clip te krijgen. Want ze konden heel weinig opnamestudio's vinden die zo groot waren dat er daadwerkelijk een koe in kon rondlopen. Maar uiteindelijk hebben ze toch een studio gevonden. Het was ergens in een kelder in Londen. En er zat dus een lift in die zelfs groot genoeg was voor de koe. Mocht je ooit van plan zijn om een videoclip op te nemen met een stel koeien, weet dat dat logistiek best wel een ding kan zijn. Ik wens je een prachtige zondag toe vandaag. Het is natuurlijk moederdag. Misschien heb je moederdagactiviteiten op de planning staan, of misschien is het gewoon een werkdag voor jou. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het altijd leuk om van je te horen via de Q-app. Dus slinger die zeker even aan en laat me even weten hoe de vlag erbij hangt. Gezellig.

even weten hoe de vlag erbij hangt. Wat ben je aan het doen? Hoe ziet je zondag eruit? Vind ik altijd gezellig. Ik krijg een berichtje van Chantal, die zegt: goedemorgen Jorien. Ik ben onderweg naar het werk. Ik wens iedereen een fijne dag. Nou, dat wensen we jou ook allemaal, Chantal. Ineke is op weg naar Schiphol. Die gaat naar Kopenhagen voor het concert van Dermot Kennedy morgenavond. Wat een toewijding, Ineke. Hij begint daar zijn Europese tour, zegt ze nog. Nou, heel veel plezier. Doet Dermot de groeten. Joost is al vroeg in de keuken aan het werk, ontbijtje aan het maken voor Moederdag. Kijk, zo zien we het graag, Joost. Heel goed bezig. Jamie zegt: goedemorgen, het is Moederdag en ik vier mijn verjaardag vandaag. Zo bijzonder. Het is de eerste Moederdag en mijn eerste verjaardag met onze mooie zoon. Geniet ervan, Jamie. Daphne die gaat vandaag flyballen. Een flyballwedstrijd heeft ze. Ik heb geen idee wat dat is, flyball, maar het klinkt sportief. Lekker een dagje knallen buiten, we gaan ervoor. En Mia die is aan het werk. Die stuurt een foto van kalfjes die ze aan het voeren is. Werk ze, Mia.

0: Ik weet niet of dit zo'n knijter van een hit gaat worden als Wakka Wakka, maar het is wel goed. En de titel is trouwens ook weer soortgelijk, want van Wakka Wakka gaan we naar Die Die, zo heet het liedje.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Zometeen na 19:30 een nieuwe ronde van een liedje op de radio dat precies past bij wat jij aan het doen bent. Oftewel de soundtrack van je weekend. Je kan me via de Q-Music app zoveel mogelijk info sturen over hoe jouw zondagochtend eruit ziet. Misschien is het een doodnormale zondag, misschien is het een heel speciale zondag. Alles mag binnenkomen. En dan ga ik op zoek naar een liedje dat daarbij past. En om je een voorbeeld te geven, gisteren had ik Yamanda aan de telefoon. En Yamanda had een, ja, een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Zij appte dat ze aan de slag ging met lantaarnpalen en lederhozen. Nou, daar wilde ik meer over weten. En wat bleek nou, Yamanda die heeft een winkel waar ze zowel lantaarnpalen als lederhozen verkoopt. Dat was zo gelopen. En ik vond het grappig. Maar toen dacht ik, ja, wat kan ik daar nou voor draaien? Uiteindelijk kom ik uit.

0: lantaarnpalen klonk als een koordstroom. Nou, kom maar door. Dit is hoe het werkt. Wat doe jij deze zondag? Laat het me weten via de Q-app.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
19: Milner.
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de perfecte zonwering.
0: En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
20: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
22: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
23: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
22: Werken? In deze drukte?
23: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
22: Stap je ook in?
24: Deze dag begint op veel plekken zonnig. Later vanuit het zuiden bewolking met daarbij af en toe ook een bui. Temperaturen vandaag.

0: Engelsen schijnt The Morning Sun volop. Sarah Larsson hoorde je op Q met Midnight Sun.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Een blik in de Q Music app leert mij dat er van alles gebeurt op deze zondagochtend. Er worden bijvoorbeeld Highland Games gespeeld. Er worden triathlons gedaan. Er worden koeien gemolken. En daar was ook een berichtje van Charmaine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar je werk?
2: Ja, klopt.
0: Wat doe je voor werk?
2: Ik zit in de gehandicaptenzorg.
0: En wat houdt dat precies in de praktijk? Wat betekent dat je zo meteen gaat doen?
2: Wij zijn een woongroep. En ik ga zorgen dat de cliënten vandaag allemaal weer fris en fruitig in bed uitkomen. En een leuke dag hebben.
0: Oké, dat klinkt gezellig.
2: Ja.
0: En jouw berichtje viel mij op, want jij stuurde er een foto bij van jouw bijrijdersstoel. Met daarop een grote mand met allemaal croissantjes en lekkere broodjes.
2: Ja, klopt.
0: Vertel, wat is het verhaal?
2: Ik werk met 3 jonge moeders vandaag en ben zelf ook een jonge moeder. Dus ik dacht, geen ontbijt op bed. Dus ik neem lekker een ontbijtje voor ze mee.
0: Nou, dat vind ik zo lief.
2: Ja.
0: Jij dacht, het is moederdag. Wij arme moeders moeten gewoon werken. Dus laten we het dan gewoon gezellig voor elkaar maken.
2: Nou, dat dus, ja.
0: Nou, lief. Heb je dat ook echt afgesproken met je collega's of is dit helemaal jouw idee?
2: Nee, ze weten van niks. Dus ik ben ook iets eerder naar het werk gegaan, zodat ik even lekker wat voor ze neer kan zetten en ze een warm welkom hebben vandaag.
0: Nou, dat vind ik echt super lief, Charmaine.
2: Ja.
0: En toen zat ik te denken, wat zou ik dan voor jou op de radio kunnen draaien als soundtrack van jouw weekend?
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, ik dacht van, volgens mij als je een collega zoals jij hebt, dan kan je zeggen dat je niet zomaar een collega hebt, maar dat je ook echt een vriend hebt op de werkvloer.
2: Ja.
0: En toen kwam ik uit op deze. Ken je die toevallig van Toy Story?
2: Ja, zeker. Die heb ik van de week met mijn kinderen nog gekeken.
0: Nou,
2: dus dat is heel toevallig.
0: Kijk, het cirkeltje is rond. You Got a Friend in Me draai ik voor jou als de soundtrack voor jouw weekend. En werk ze, Charmaine?
2: Ja.

Randy Newman van de film Toy Story was de soundtrack van het weekend van Charmaine die ik aan de telefoon had. Want die maakt voor al haar collega-moeders op het werk een ontbijtje. Omdat ze allemaal op deze moederdagochtend niet thuis zijn. Nou, dan heb je echt een vriend als collega, toch? Vandaar You've Got a Friend in Me. Je luistert naar Q Music met zometeen Amy McDonald. Naar Bruno Mars en Risk It All.

0: meisje met gitaar, die Amy McDonald. Maar zij is ook groot autoliefhebber. En ze wil ze het liefst zo snel en zo duur mogelijk. Nou, inmiddels is de collectie een beetje uitgedund. Maar ze had ooit in hoogtijdagen 32 auto's in een garage staan. Deze Amy McDonald. Ze is zelfs een keer langs geweest bij dat tv-programma Top Gear. En toen sprak ze een stille wens uit wat betreft haar autocollectie.
1: The ultimate goal was the Bugatti Veyron. But I've got to get busy with old songwriting before I can go there.
0: Ja, het grote doel was dus de Bugatti Veyron. Ik heb het even opgezocht. Die heb je vandaag de dag vanaf zo'n 2 miljoen euro. Dus daar moet je inderdaad toch wel een paar liedjes voor schrijven in McDonald's, zoals ze zelf ook al zei. De Bugatti is er uiteindelijk nooit gekomen, maar dus wel 32 andere auto's. En over auto's gesproken, de artiest die je nu gaat horen op Q, die heeft ook iets met auto's. Als paard zei ze niet in haar eigen garage, maar geeft ze weg als verjaardagscadeau. Bibi Rexha heeft haar ex namelijk ooit een Ferrari cadeau gedaan. Maar ja, dat is blijkbaar nog steeds niet genoeg, want het is wel haar ex. Ongelooflijk. Bibi Rexha hoor je nu samen met Faithless.

0: don't put the blame on me.
1: Rag-and-Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: En Human. Ik draaide net You Got a Friend in Me van Randy Newman van Toy Story als soundtrack van je weekend. Ik krijg nu een berichtje van iemand die zegt: nou, ik stap net in de auto om richting Disneyland te rijden en ik hoor You Got a Friend in Me. Perfecter kan bijna niet, dankjewel. En Koert hebt ook nog zo lekker het laatste stukje naar huis in Bretagne, maar lekker met jou op de achtergrond, Jorien. Nou, dankjewel voor de complimenten. En zometeen na 7:30, of nee, na 8:00 moet ik zeggen, gaat de goede muziek verder, want dan hoor je Taylor Swift.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Mama, ik ben super blij met jou.
15: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
23: Goedemorgen. De cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het Hantavirus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in een hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd 1,5 week geleden door Israël onderschept bij Creta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. En 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Nou, er is eigenlijk maar 1 ding te melden, want files zijn er niet. Er is 1 flitser gezien op de A2. Van Weert naar Echt bij hectometerpaal 202.7.
24: Q-Music. Jorien Renkema.
22: Goedemorgen op deze moederdag. Ja, dat is vandaag.

0: Justin Timberlake, you're the Mirrors. En daarvoor nog Taylor Swift en Open Lights. Goedemorgen op deze zondagochtend 10 mei. Het is vandaag Nationale Molendag. Ik heb een molen bij mij in de straat. Die wordt beheerd door onze overbuurman, meneer Omvlee. Is een oude meneer en die molen die is al tientallen jaren van zijn familie. Ik vind dat echt een hele mooie traditie dat hij dat voortzet. Dus ik weet zeker dat buurman Omvlee ook vandaag de weekend laat draaien van zijn molen. En als je ergens de weekend ziet draaien, dan weet je dat hij open is. En dan kan je daar dus vandaag naar binnen. Ik kan ook precies die molen zien draaien vanuit mijn eetkamer. Vind ik mooi. Nou, dat is dus vandaag. Maar het is vandaag ook de verjaardag van de hoofdpersoon in de enige voetbal-viral video die ik ken.
1: Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden!
0: Nou, het mogen duidelijk zijn, die is dus jarig vandaag. Dennis Bergkamp! 57. Trap vooral een balletje op hem vandaag. Maar wat je ook doet deze zondag, besteed ook even wat aandacht aan je moeder of aan een moederfiguur in je leven. Want het is natuurlijk ook moederdag. Ik heb zelf donderdag al mijn beide eigen moederdagcadeaus in handen gehad. Ik haalde mijn dochter van 3 van de opvang en die kreeg een envelopje mee die ze heel graag wilde openmaken samen met mij. Maar het is me uiteindelijk met pijn en moeite gelukt om dat samen met haar in de kast te kunnen verstoppen en dus te bewaren voor vandaag. En toen ik diezelfde dag thuis kwam, toen had ik de brievenbus leeg. En toen zag ik daar ook nog eens een pakketje liggen van mijn favoriete sieradenmerk. Dus dat heb ik gewoon naastgelegd in de kast. En dan ga ik zo meteen bij thuiskomst gewoon doen alsof ik geen idee heb wat ik ga krijgen. Leuk toch? David Guetta en Kelly Rowland hoor je zo meteen op Q. When Love Takes Over naar Harry Styles.

Goedemorgen, dit is de ochtendshow van het weekend. En we moeten het even hebben over de alarmschijf van de aankomende week. Naast dat dat gewoon een heel goed liedje is, is er nog een factor die lijkt te betekenen dat deze alarmschijf wel een hele grote hit moet gaan worden. Want de alarmschijf van de aankomende week heeft iets gemeen met al deze gigantische hits.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo voor Almof.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
9: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Het is een zonnige dag vandaag. Later ontstaat er vanuit het zuiden wel wat bewolking met af en toe kans op een bui. Van noord naar zuid vandaag zo'n 13 tot 20 graden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Met slechts 1 melding over een flitser. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven kom je erin tegen bij hectometerpaal 124,9.

voordat ik eens goed naar de tekst van dit liedje ging luisteren. TLC zingen namelijk letterlijk: a scrub is a guy that thinks he's fly, always talking about what he wants and it just sits on his broke ass. Oftewel, een scrub, dat is een gast die doet alsof hij heel wat is en grote woorden heeft, maar eigenlijk is hij gewoon een arme sukkel. Je hoorde No Scrubs van TLC. Maar ik kan zelf bij het woord scrubs eigenlijk altijd maar aan één ding denken, dat is dit. I can't do this all on my own. No, I know, I'm no Superman. Ken je dit nog toevallig? Ik vond dit zo leuk. Superman. Dit was de tv-serie Scrubs uit de Zero's. Dat keek ik altijd bij mijn ex toen ik een jaar of 16 was. Maar je hoorde dus op Q Music No Scrubs van TLC. Waar je zo

voor het eerst in de kleine lettertjes van het liedje las dat ze deze samen met Ed Sheeran heeft geschreven. Toen was ik best wel een beetje verbaasd. Toen dacht ik, Ed Sheeran en Shakira, dat lijkt best wel een vreemde combinatie. Maar Ed Sheeran heeft in een interview verteld dat hij al heel vaak samen heeft gewerkt met Shakira. Alleen door de jaren heen is het nog nooit eerder gelukt dat een liedje van hun ook daadwerkelijk uitkwam als single. Al die liedjes die ze samen hebben gemaakt zijn allemaal in een kluis geëindigd tot nu toe. Nou ja, totdat ze dus Zoo schreven samen. En ja, dat is een hele dikke hit geworden. Mede doordat het de soundtrack is van de film Zootropolis. Shakira die heeft daar een rol in, die speelt Gazelle. Maar Ed Sheeran die heeft ook een piepklein rolletje. Die is namelijk de stem van een schaap in Zootropolis. Dus, maar goed, als je dat wil horen moet je natuurlijk wel de Engelse versie luisteren als je dat wil horen. Maar dan hoor je dus zowel Shakira als Ed Sheeran.

0: Bas van Nimwegen, goedemorgen.
1: Hey Jorien, goedemorgen.
0: Bas, jij bent sinds kort vader van 2.
1: Ja, klopt, sinds januari.
0: Dus ik moet het jou vragen.
1: Ja, de vraag die je wist dat zou komen.
0: Moederdag? Nou, wat heb je gedaan? Heb je iets gedaan überhaupt?
1: Ik kreeg net een appje van mijn vriendin dat er allemaal mieren in de keuken zitten. En dat de oudste van 2 zichzelf had ondergepoept. Dus dat het een hele lekkere moederochtend was. Moederdagochtend.
0: Happy moederdag.
1: Ja.
2: Met je foute been uit bed.
1: Maar ik heb wel een ontbijtje klaargezet in de keuken. Dus ik had
0: daar zijn die wieren op afgekomen natuurlijk.
1: Nee, die zaten er al. Oh. Die zaten er al. Nee, laten we dat uitsluiten. Nee, dus eitje gekookt, sapje.
0: En, oh, wat lief.
1: Okay. Maar goed, ja, dat werd dus een beetje afbraak aangedaan door
0: ja. Maar aan jou is het niet gelegen vandaag.
1: Precies, zo is het.
0: Nou, mag ik raden wat het thema is voor het foute been?
1: Ja, doe maar eens.
0: Moederdag?
1: Ja!
0: Ja! Natuurlijk! Hey,
1: ja, ja, we dachten, laten we niet te moeilijk doen. We zijn op zoek naar foute liedjes die je kan linken aan moeders. Dus,
0: even aan mijn moeder vragen.
1: Ja, goeie. Of Does Your Mother Know van ABBA.
0: Ja, goeie. Is ook niet zo'n Brabants carnavalsliedje met ons mam of zo, of ons moeder?
1: Ja, ja, ja. Jan Biggel, toch? Wat bedoel jij? Of ja, moeder zee ik, nog?
0: Jij bent hier de Brabant, hè?
1: Ja, tenminste, ik denk dat je
0: ja, ik denk dat ik het niet bedoel, ja.
1: Hea Mama kan natuurlijk ook van Kader. Oh, ja. Nou, genoeg opties.
0: Ja, zeker. Dus kom maar door met je foute moederdag anthem in de Q-app.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
15: Aldi, voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Even over later.
20: Psst, ik ben aan het streamen.
19: Oh, sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
21: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je...

0: Goedemorgen, het Kimi is het nieuws krijg je van Ronald Remmelsvaan.
1: Goedemorgen. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896... waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras. Het moet dan ook weg, anders is de dwangsom €10.000. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, dankjewel verkeer van Flitsmeister met geen files gemeld. Wel 1 controle, die vind je op de A50 Zwolle Apeldoorn. Opletten bij 227,7.
2: Bas van Nimwegen.
0: Yes, en we zijn op zoek naar foute moederdagliedjes. Dus kom maar op in een berichtje met de Kimi Music App. Draai ik hem zo.

0: van Bach bij Key Music and Miles Away.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Tatjana, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen op deze mooie zonnige dag.
0: En fijne moederdag.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, applausje voor jou, want jij bent ook moeder, hè?
2: Ja, zeker. Van één hele lieve mooie zoon.
0: Ach, wat leuk. Hoe heet hij?
2: Hij heet Noah.
0: Noah. En heeft Noah jou al verrast?
2: Ja, zeker. Ik heb echt heerlijke rituals gehad. En een hele grote zak met drop. En ontbijtje op bed natuurlijk.
0: Oh, nou, dit klinkt wel als een goede verrassing zo, moederdag, toch?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Ah, ik hoor het ook aan je. Je bent helemaal gelukkig begonnen aan deze zondag.
2: Ja, nou, ik kom ook echt net het bed uit. Tenminste, ik was al wakker al lang, hoor. Maar ik dacht, blijf nog even lekker liggen.
0: Oh, ja. Ik doe alsof ik niks door heb. Ondertussen hoor ik beneden de oven.
2: Ik hoor dat. Ik denk, hé.
0: Ja, ik hoor wat pannen rammelen beneden. Oh, de eitjes worden gekookt. Ja, zo gaat dat weer. Mooi, toch?
2: Ja, zeker.
0: En verder nog plannen vandaag?
2: Nou, eigenlijk niet. Gewoon lekker een hele chille dag. En vanavond nog lekker sushi eten met z'n allen.
0: Heerlijk. Nou, je wordt goed in de watten gelegd, hoor ik. Het enige wat we dan nog missen is eigenlijk een fout liedje dat iets te maken heeft met moederdag. Waarom deze?
2: Nou, ik hoorde het en ik dacht gelijk aan Bloem, even aan mijn moeder vragen. Dat is echt gewoon zo toepasselijk.
0: Ja, heerlijk fout moederdagliedje.
2: Ja.
0: We gaan als extra cadeautje nog de foute benen uit bedsokken naar je opsturen.
2: Oh, wat leuk. Zo leuk.
0: Hey, en Tatjana, wat voor kleur ogen heb jij? Wat voor kleur haar?
2: Bruin en eigenlijk ook bruin, maar wel met highlights.
0: Ah ja, toevallig niet...

0: Dark Before the Dawn van onze vrienden uit.
1: Den Haag.
0: Ja.
1: Mooie stad achter de Dani.
0: Haagse vrienden van Sommieu natuurlijk. Het had niet veel gescheeld of ze hadden de volgende wereldartiest als buurvrouw gehad. Ja, de one and only Anastasia, die heeft wel eens op het punt gestaan om serieus naar Den Haag te verhuizen.
2: My sister and I considered moving here if we were going to live in Europe. And this was somewhere that we felt we could move to. We enjoyed it. We, you know, there's a little bit of everything here.
0: Ja, samen met haar zus heeft ze dus overwogen om richting Den Haag te komen. Mede ook omdat ze hier in de musical We Will Rock You speelde. En daardoor ging ze eigenlijk denken, ja, wat nou als ik hier gewoon permanent zou gaan wonen? Waar ga ik dan naartoe? Nou, en Den Haag. Dacht ze, dat is de plek waar ik moet wezen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik van Europa zou mogen kiezen in welke stad ik zou kunnen gaan wonen, dan zou ik... Nou, ik weet niet of ik dan in Den Haag uit zou komen, maar goed. Anastasia ziet natuurlijk alles door een roze bril. Dat is zelfs Den Haag mooi. Je hoort er nu...

0: Ed bij Q-Music. Mocht je moeder nog niet verrast hebben vandaag op moederdag, zet even een stoel voor de radio. Zometeen dan een live draaiorgelconcert. Speciaal voor je moeder. Ja, kan je zeggen dat jij dat geregeld hebt voor haar. En Joris gaat weer een liedje draaien op zijn draaiorgel. En jou de taak om natuurlijk weer te raden welk liedje die draait. Weet je het, maak je ook nog eens kans op het Q-prijs bekend. En ook Just Day met Turn the Lights Off komt eraan.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Even pauze. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes. Dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Voordeel voor jou. Mooi voor mama. Bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij? Zij blij? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
13: Aldi.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hé, hey, bedankt.
10: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras...
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel, sterk werk.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel. Sterk werk.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Het is 9:30. Goedemorgen. Q Music weer van Weerplaza. Droog en zonnig. Het wordt max 20 graden. Dan Q Verkeer van Flitsmeister met geen files gemeld. Wel één controle. Die staat op de A50 Zwolle Apeldoorn. Opletten bij 227,7.

0: is hier een bam bam bij Q.
1: Joris.
0: Daar is Joris. Eén ding weet je altijd zeker op zondagochtend. Iets na 9:30, dan geeft hij er weer een slinger aan. Joris ten Haven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, heb jij al iemand verrast met een draaiorgel vanochtend op moederdag?
2: Nee, dat doe ik vanmiddag toevallig wel eventjes.
0: Oh ja?
2: Ergens voor iemand. Ja, die had gevraagd om haar moeder even te verrassen. Dus, maar ik ga eerst vanmorgen even naar mijn eigen moeder. Ja.
0: Heeft diegene ruzie met de moeder? Omdat ze...
2: Nee, dat had ik ook nog even gevraagd. Want dan had ik natuurlijk een andere groter meegenomen. Maar de familieband is nog goed. Dus ik neem een heel mooi klein, lief, schattig orgeltje voor haar mee.
0: Ach, wat leuk. Dat is wel heel origineel moederdag cadeau, toch?
2: Als je dan... Ja, nou ja, het is in een verzorgingstehuis. Dus alle moeders genieten gelijk mee daar.
0: Ja,
2: dus,
0: leuk.
2: Ja, dat is toch leuk.
0: En jij nog bij moeders langs?
2: Ja, ga ik zo meteen nog even heen. Ik heb er een bloemetje even gehaald bij de plaatselijke supermarkt. Heel
0: bij de pomp
2: natuurlijk hier. Ja, precies.
0: We waren nu wel in de uitverkoop, denk ik. Want dan ben je er wel heel last minute bij.
2: Hij moet op het laatste moment wachten. Daar zijn ze heel content natuurlijk. Dan moeten ze er vanaf.
0: Ja, en dan hangen ze ook al een beetje...
2: Ja, precies. Maar die pit ik een beetje op en dan zeg ik, nou alsjeblieft hoor. En met liefde gekocht, dus nee, komt
0: mooi.
2: Helemaal goed.
0: Nou, heel goed.
2: Ja, mooi, hè?
0: Voor nu ga je er weer een slinger aan geven aan het draaiorgel. Ja, weet jij wat Joris zometeen draait op zijn draaiorgel? Stuur deze kant via de Q-app. Levert het jou misschien het Kim in zijn prijspakket op? Ja, en nog

0: nog van Die on This Hill. En dit is haar nieuwste, Sienna Spyro, Material Lover, hoorde je bij Q.
1: Horis! Daar is Joris!
0: Hey Ilse, goedemorgen!
2: Goedemorgen!
0: Zo, wat brengt de zondag voor jou vandaag?
2: Heel veel zon.
0: Lekker.
2: En taart en koffie.
0: Zo!
2: Ja, ja, moederdag, hè?
0: Oh, ik dacht er is iemand jarig.
2: Nee, we gaan de moedertjes in het zonnetje zetten vandaag.
0: Kijk, wat leuk. En ben je zelf ook verrast? Of,
2: Nee, wij gaan dat 18 mei pas doen. Wij doen vandaag de omaatjes en 18 mei mag ik in het zonnetje gezet
0: dit
2: worden.
0: Dit is speciaal verschoven?
2: Ja, nou, mijn dochter die was een weekendje weg en het is handiger om het niet allemaal in één dag te proppen.
0: Oh, wat goed. Dus jullie splitsen het gewoon op?
2: Ja, vandaag doen we de 2 en 18 mei 1.
0: Ja, ik snap het wel. Ik bedoel, anders dan vergeten ze jou. Dan,
2: ja,
0: je moet ook een beetje aan jezelf denken natuurlijk, Ilse.
2: Ik wil gewoon alle aandacht voor mezelf.
0: Ja, precies. Nee, dan doen we een speciale Ilse-dag op 18 mei.
2: Ja, op 18 mei.
0: Nou, goed geregeld.
2: Ja.
0: Nou, wie weet scoor je alsnog een cadeautje zometeen. Als jij weet te raden wat Joris net op zijn draaiorgel heeft gedraaid natuurlijk.
2: Ja, nou, wat? Volgens mij was dat Asher met de DJ Got Us Falling In Love Again.
0: Zo.
3: Goeiedag.
0: Heb je dat even gegoogeld, Ilse?
2: Nee, ik heb geoefend daarnet.
0: Ah, heel goed.
3: Nou, maar dat is hem helemaal, hoor.
0: Ja, zeker weten. Hier, maar. Ja. Hartstikke goed, Ilse. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Met Moederdag en het Chemische Prijspakket gaan we je kant op sturen.
2: Super, dankjewel.
0: En de groeten aan de omaatjes, hè, zoals je zelf mooi zei.
2: Ja, dat gaan we doen.

0: eigenlijk gelijk herkent als je een van zijn liedjes hoort. Maar ik heb hier hoe die een jaartje of 6 geleden nog klonk. Ja, ik ben benieuwd of je hem herkent, luister even. Deze man ga je zo meteen horen. Ik ben benieuwd of je al weet om wie het gaat.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Are you drinking my Mullermilk protein?
12: Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
25: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
26: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
7: Tien uur geweest. Het Key Music nieuws krijgen van Ronald Remmelswaan.
27: Goedemorgen. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of 5 voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald, die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia, komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie en daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakte ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. Politie doet daar nog onderzoek naar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dankjewel, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met één file op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar kom je in 5 minuten. 1 controle, die is gezien op de A6 Emmeloord Lelystad. Opletten bij 102,7.
28: Bas van Nimwegen.
7: Met zometeen de artiest die je niet meer terug herkent als je zijn eerste liedje hoort. Ook Jonas Blue komt eraan en dit is Bruno Mars.

Q Music. Hij begon 13 jaar geleden bij muziek maken. Ik heb hier een van zijn eerste tracks die hij toen uitbracht. Dat deed hij toen nog onder zijn eigen naam, Guy Robin. Ja, moet je heel even luisteren. Ik weet niet of je buren al wakker zijn, maar... Lekker rustgevend, hè? Ik kijk dat je koffie niet van tafel trilt. Vrij heftig voor zondagochtend. Het is maar goed dat Teddy Swims ook een beetje is geswitcht qua genre. Hem herken je ook gewoon niet meer terug. Moet je heel even horen. Teddy Swims, 6 jaar geleden. Toen was hij nog onderdeel van de band Iris. Luister. Teddy Swims is jongere jaren. Hier had hij nog wilde haren op zijn hoofd. Dit heeft de top 40 nooit gehaald. Verrassend, hè? Waarschijnlijk dacht Teddy ook, als dat wil lukken, dan moet ik toch even een tandje terug doen. Nou, dat is hem geluk. Je herkent hem

En What I Want bij Q Music. Het is 17 over 10. Goedemorgen op zondagochtend. Een zonnige zondag ook weer. En misschien sta je net uit te sloven in de keuken, sinaasappels te persen of je gebarste eitjes af te gieten. Heerlijk druk met een moederdagontbijtje. Erik Kunder die stuurt vanmiddag heerlijk met de kinderen en mama natuurlijk naar een strandpaviljoen in Zoutelanden. Kijk, daar verzuipen we onszelf in de drank van je vader. Proost daar. En Kelsey Nunes, die stuurt: we gaan vandaag een potentiële trouwlocatie scouten. Wat leuk, spannend. En Jens van Horen, die zegt: relax, ochtendje vanmiddag eindelijk naar de Michael Jackson film. Oh ja, die draait natuurlijk in de bios, de film Michael. Ja, ik zag wel wat negatieve recensies voorbij komen van de filmkenners vooral. Die zeiden: ja, alles is een beetje te gelikt. Dus vooral de positieve dingen uit zijn leven worden belicht. Maar ja, is wel echt populair. Gaat in de bios echt lekker. En dat zie je ook terug in de streamingsdiensten trouwens. Want in de lijsten daar staat echt staat vol met Michael Jackson muziek. Veel mensen die zijn liedjes nu weer gaan luisteren daardoor natuurlijk. Beat It bijvoorbeeld staat hoog. Human Nature.

0: Q Music en Save My Love. Hey, er is niks rustgevender dan met je auto door de wasstraat, toch? Je hebt ook mensen die zijn er panisch bang voor. Maar zometeen jouw kans weer op vier van die heerlijke zen-momentjes. Even tot rust komen in je auto in de wasstraat. In Bas betaalt je car wash, gaan we zometeen weer doen. Ook deze van Sommer komt eraan. Homewrecker, hoor je zo.
1: Mei maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Even overlaat.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
16: Tango?
15: Huh?
16: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
19: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
24: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
25: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
26: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op coredate.nl.
22: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hé, hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Goedemorgen, Q Music weer van Weerplaza. Droog en zonnig vandaag. Vanmiddag wel kans op een buitje. Het is max 20 graden. Q verkeer van Flitsmeister met één file op de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Nieuwegein en Lunette kom je in 6 minuten. Controles op de A6 Emmeloord-Lelystad bij 102,6. Ook op de A27 Hilversum-Utrecht 87,9. En de A50 Apeldoorn-Arnhem opletten bij 196,8.
1: Bas van Nimwegen.
0: Met Calvin Harris zometeen. En eerst Wiz DMC.

0: IQ en Homewrecker. Heb je een vieze auto? Nou, zometeen spelen we weer Bas betaalt je carwash. Ik ga misschien wel jouw carwash betalen als je zometeen tenminste weet te raden welk liedje je hoort. Ja, je begint met bijvoorbeeld alleen de baslijn van een nummer. En naarmate je verder komt, dan ga je steeds meer van het liedje horen. En dan is het aan jou om te raden welk liedje het is. Gisteren deed Anna mee. Dat ging niet heel lekker.
1: Twee wasbeurten.
0: Kom op, Anne.
2: Oh, ik weet het niet. Oh, shit. Ik kom er gewoon niet op. Ik krijg een blackout.
0: Kom op.
2: Shit, ik weet het niet. Oh, ik kom er niet op.
0: Ja, was natuurlijk Ken Holders.

zometeen kan jij het beter doen. Tenminste, pak dan nu de Q-Music app erbij. Stuur daar het woord carwash. Dus heel simpel, het woord carwash in een berichtje met de Q-app deze kant op. Heb je vanaf nu 2 minuten de tijd voor. Wie weet win je dan zometeen 4 gratis wasbeurt. Eerst Calvin Harris en Ellie Goulding nu. Q-Music.

0: Zoe Levi, sluit me in je armen bij Q. Ja, we gaan weer.
1: Bas betaalt je car wash.
0: Ah, het weekend, dat is toch het ideale moment om even lekker je auto te gaan wassen natuurlijk. Ik heb Niels aan de telefoon, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen Bas.
0: Heb jij een vieze auto, Niels?
2: Ja, een enorm vieze auto.
0: Jo, hoe komt het?
2: Het Sahara-zand van een paar weken geleden zit er nog vol op.
0: Oh ja, ja, we hebben ook echt droge weken gehad, hè? Dat hielp ook allemaal niet mee.
2: Zeker, dus maar, dat ziet er niet uit.
0: Ben je iemand die vaak de auto door een wasstraat haalt?
2: Nou, valt wel mee, maar vaak op het verkeerde moment.
0: Oh, ja.
2: Ik had hem net voor de Sahara-zand er doorheen gehaald, maar dat was een beetje voor niets helaas.
0: Ja, precies. Nou, wie weet eindig jij vandaag met een shine in de auto, want ja, ik ga je car wash betalen als je zo meteen weet te raden welk liedje je hoort.
2: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: Je begint met bijvoorbeeld alleen de drums dadelijk en naarmate je verder komt ga je steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er ook een gitaartje bij of een piano. Hoe sneller je dan de titel en de artiest raadt, hoe meer wasbeurt je van me krijgt. Dus je begint op 4. Maar ja, ben je te laat, dan eindig je met lege handen. Dus helemaal aan jou.
2: Ja. Duidelijk.
0: Heel goed. Ben jij er klaar voor, beste Niels?
2: Zeker.
0: Dan gaan we de wasstraat in. Komt-ie.
1: 4 wasbeurten. Drie wasbeurten.
0: Welk liedje hoor je?
2: Ja, 2 wasbeurten. Even denken. Een Coldplay met
0: Niels, kom op.
2: 1 wasbeurt. Coldplay met iets van Coldplay.
0: Paradise.

0: kwam van ver, hè?
1: En ja, die moest ver komen.
0: Ik heb niks hoeven zeggen, ook dat nog. Nee, ja, het lag op het puntje van je tong, ik hoorde het. Maar het was ook een pittig, hoor.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk heb ik je toch nog blij kunnen maken met één wasbeurt. Dat is fijn. Hij komt die kant op. Lekker shine het weekend door.
1: Dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Ik wens je nog een mooie zondag. Later, Niels.
1: Dankjewel. Hetzelfde. Fijn uitzending.

0: Zometeen in de Top 40 Classic gaan we terug naar 2002. Ja, wat gebeurde hier? Ja! Zo, daar had hij diepe teug adem voor nodig. Maar wat was hier aan de hand? Je hoort het zometeen in de Top 40 Classic. Ook het laatste nieuws met Danny zo.
1: Ja, zometeen de laatste ontwikkelingen. Vanaf Tenerife, daar worden nu de eerste mensen van dat veelbesproken cruiseschip gehaald.
0: Stappen ze in de auto zeker? Oké, tank vol.
2: Check.
0: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
5: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
13: Hi, dag.
14: Hoi, hallo.
15: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
16: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
17: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
17: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
6: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou. M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op m-line.nl. M-Line. Get ready for greatness.
20: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
25: 11 uur geweest. Goedemorgen, het Key Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Op Tenerife worden op dit moment de eerste mensen van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat gehaald. Het schip kwam daar vanmorgen na dagen varen aan. Een kwartiertje geleden is de evacuatie begonnen. De Nederlandse ambassadeur in Spanje vertelt bij de NOS hoe het met de mensen op dat schip gaat.
26: Ik denk dat het heel belangrijk is om vast te stellen dat er niemand is met symptomen. Dat is denk ik nummer 1. Andere is dat de sfeer goed is aan boord. Dat is ook niet onbelangrijk. Iedereen kijkt er enorm naar uit om weer van boord te gaan.
1: Iedereen wordt zo met bussen naar vliegtuigen gebracht. Er staat ook een toestel klaar dat naar Nederland komt. 30 mensen vliegen straks naar Eindhoven. Politie onderzoekt een steekpartij in Oorschot. Op een camping daar zijn gisteravond een man en ook zijn hond neergestoken. Meldt Omroep Brabant. Er was een ruzie, waarover is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. In Oostenrijk is een sprong met een wingsuit helemaal misgegaan. Met zo'n wingsuit kan je zweven. Twee vrouwen die er een sprong mee deden zijn zwaar gewond geraakt. De twee botsten tegen elkaar. Daarna kwamen ze tegen een hoogspanningskabel aan. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Ja, en Dua Lipa heeft Samsung voor de rechter gesleept. De zangeres is boos. Samsung heeft haar gezicht namelijk gebruikt zonder daarvoor te betalen. Dua Lipa is te zien op de kartonnen verpakkingen van televisies. Ja, daar wist ze dus zelf niks van af. Ze eist een schadevergoeding. Ze wil dat Samsung haar dik 12 miljoen euro gaat betalen. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon is er. Maximaal 19 graden vandaag. Ja, morgen een vrij frisse dag. 8 tot 13 graden. 8 tot 13 graden. En ook flink wat regen dan.
25: Oké, dankjewel, Danny.
1: Graag gedaan.
25: Q-verkeer van Flitsmeister dan met het files langer dan 5 minuten... op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 7 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens... kom je ook in 7 minuten. Controles op de A27 Hilversum-Utrecht. Wat zit je boos te kijken?
1: Nee, ik zit te wachten tot jij je verspreekt.
25: Ja, dat gaat niet gebeuren. Hilversum-Utrecht staan ze bij Maartensdijk bij 87,8.
27: Bas van
25: Nimwegen. Zometeen een nieuwe alarmschijf. Lekker liedje van Stella Lefty. Boston hoor je zo. En dit is Alex Warren. Nummer 1 uit de top 40.

0: En Dora bij Q. Ja, daar gaan we vandaag terug naar 2002. Toen werd er een feestje gevierd in Rotterdam. Ja, dit weekend is het namelijk 24 jaar geleden dat Feyenoord de UEFA Cup won. Feyenoord speelde in de finale tegen Duitse Borussia Dortmund in de Kuip in Rotterdam. Ja, de ster van het veld, dat was toch wel...
1: Pierre van Hooijdonk, de topscorer van Nederland. Pierre van Hooijdonk, ja! Hij doet het weer! Hij doet het weer!
0: Nou, mooi, hij scoorde twee keer, Pierre van Hooijdonk. Uiteindelijk won Feyenoord die spannende finale met 3-2. En toen werd er afgefloten, ja.
1: Hij kijkt op zijn loze...
0: Toch? Zelfs ik als Ajax-supporter kan hiervan genieten, hoor. En ja, nog altijd ook de laatste Europese prijs die een Nederlandse club ooit heeft gewonnen. Dus het schijnt trouwens dat die commentator ook nog steeds aan het juichen is. Ja, wat stond er in de top 40? Terwijl de Feyenoord-fans in de Hofpleinfontein lagen. Ik heb hier weer drie liedjes van toen waar je uit mag kiezen. Welke wil je horen? Laat het weten via een berichtje met de Q Music App. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Ga je voor de nummer 1 van toen? Was Billy Crawford. Met Tracking, keuze 1. Of ga je voor Sophie Ellis-Bextor? Stond op 9.

0: terug naar 24 jaar geleden. Het moment dat Feyenoord de UEFA Cup won. In 2002 was dat. Toen in de top 40 Billy Crawford met Trekken kon je uitkiezen vandaag. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. En Celine Dion, A New Day Has Come.
1: Ja, ik herinner mij die avond van de UEFA Cup als de dag van gisteren. Als Feyenoord supporter natuurlijk. 3 moeilijke keuzes. Jemig, wat gaan we doen? Ik ga toch voor Sophie Ellis Bextor.
2: Sophie Ellis Bextor. Onderweg naar mama in Honk.
3: Oh, doe mij alsjeblieft Billy Crawford. Toen of dat ik een jaar of 12, 13 was, toen heb ik ooit een prijsvraag gewonnen. En toen mocht ik in de Melkweg in Amsterdam samen met Billy Crawford dansen. Dus ik ken het dansje nog steeds uit mijn hoofd. Alsjeblieft die.
0: Jasper Wal die zegt ja, makkelijke keuze. Murder on the Dance Floor natuurlijk. Nicole de Jong die zegt dit moet Sophie Ellis Bextor worden. Linda Beekveld die zegt ik ga voor Celine Dion. Lang niet gehoord. 28% van de stemmen voor Billy Crawford. 31% voor Celine Dion. En gewonnen met 41% van de stemmen. Murder on

bij Q Music. Ik ga zo meteen het liedje draaien waarvan ik online deze week nog een Nederlandstalige versie tegenkwam. Toen dacht ik, ja, dit is echt wel goed gedaan. Moet je horen, dit is door Mathilde Bloem.

0: kent al gelijk welke het is, toch? Make it so easy. Olivia Dean. Gisteren nog in de Ziggo Dome. Je hoort er zo met So Easy.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk

0: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
4: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
14: Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Yo, Chris van Amsterdam hier.
17: We hebben een nieuwe single.
18: Met mij, Jan Smit.
19: En met mij, Frans Bauer.
20: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
21: zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
22: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Goedemorgen, Kim is ik weer van Weerplaza.
23: Hey Bas, hier is de koud erboven.
9: Ja, bij mij is het iets cooler hier natuurlijk met die 2,2 meter. Maar alsnog prima te doen hoor. Max 20 graden vandaag, veel zon. Morgen wel ietsjes frisser, 8 tot 13 graden dan. Nou, ook kans op regen. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 5 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Dus de Ouddijk en de Duitse grens kom je in 13 minuten. Controles op de A6, Emmeloord Lelystad bij 102,3. Op de A27 Hilversum-Utrecht bij 87,9. En ook op de A50 staan ze Zwolle-Apeldoorn, opletten daar bij 227,8.

0: eigenlijk in de Ziggo Dome willen zijn gisteravond. Olivia Dean, hoorde er zojuist, gaf daar een concert. Ik zie net ook een appje binnenkomen van Sylvie.
1: Gisteravond was ik bij Olivia Dean in de Ziggo Dome. En deze show was wel een van de beste shows die ik denk ik gezien heb. Van intieme settings naar de zaal helemaal meekrijgen. Mijn favoriete optreden was zeker de hardest part.
0: Kijk, deze recensie zou zo in de Volkskrant kunnen, toch? Recensent, ja. Sylvie, hoorde je zojuist bij Olivia Dean gisteravond. Ja, ik zag ook beelden voorbij komen van collega's die erbij waren. Het klonk ook echt loopzuiver. Moet je even horen. Echt gewoon het sfeertje daar ook. Echt wel een van de sterren van dit moment. Olivia Dean, je hoorde er met die nummer 1 hit, So Easy, bij Q Music.

0: Smit, Nel Horan en Drive Safe bij Q. Nou, ik hoop dat ze een beetje veilig rijden inderdaad. Die enorme bus. Q Music. Mattie versus Marieke. Over 8 dagen dan gaat de strijd los tussen Mattie en Marieke. Een week lang strijden ze tegen elkaar. Rijden ze in een grote bus kriskras door Nederland. Ze moeten allerlei challenges doen. Zoals bijvoorbeeld wie kan de meeste Zeeuwse bolussen eten in een uur. Of ga op de foto met mensen die op dezelfde dag jarig zijn. Het kan eigenlijk van alles zijn. En wie de challenge dan wint, die krijgt steeds een vlag. En degene die uiteindelijk als eerste 10 vlaggen heeft gehesen, die wint. Ja, en Bas, jij hebt al een kamp gekozen, hè?
1: Ja, wij gaan 100% voor Mattie. Het is een beetje de underdog.
0: Ah ja, dus jij ziet Marieke ook wel echt als favoriet dan?
1: Nou ja, weet je, Rotterdammers moeten bij elkaar blijven. We all stick together. Maar ja, ik zie het fanatisme van Marieke. En ik denk echt wel dat ze gaat winnen.
0: Oh ja, jij zegt hij is niet tegenop te boksen.
1: Nee, ik heb dat toen met Wanted gezien. Dat gaat niet gebeuren, joh.
0: Ja,
1: dat
0: niet gaat, te doen, hè? Nee.
1: Oh. Wat een strijdertje is dat.
0: Als die vrouw in een spelelement zit, daar is geen hou meer aan.
1: Dat is niet oké. Maar ja, weet je, we blijven duimen.
0: Nou, dat is mooi. Er is nog een sprankje hoop voor de toch iets wat chaotische Mattie Valk.
1: Ja, dat is een beetje alsof je Feyenoord supporter bent. Dan ben je ook niet voor je lol, zeg maar.
0: Oh ja. Nou, mooie vergelijking, Bas.
1: Is gewoon zwoegen. Ja, maar het is niet anders.
0: Zwaar leven voor de supporters van Feyenoord en Mattie Valk.
1: 100%.
0: Nou, ik vind het wel mooi om te zien dat je volledig achter Mattie staat.
1: 100%, absoluut.
0: Over 8 dagen dan barst de strijd los. Mattie versus Marieke op Q.

zes uur luier verschonen. Daarna de fles van 180 milliliter. Even laten boeren. En daarna zijn slaapzak aan en naar bed. En ze zijn nog even de briefing voor de oppas aan het opstellen, denk ik, Suzanne en Freek. Moeten natuurlijk oppas hebben voor kleine Sef. Komende vrijdag starten ze met hun shows in de Gelredome. 10 stuks gaan ze doen door de Suzanne en Freek bij Q.

0: Ook hij is in Nederland deze week trouwens. Samen met Aiken is hij op tour. Nio hoorde je met Mr. Independent. Ja, vrijdag en zaterdag staan ze samen in de Ziggo Dome. Leuk. Ondertussen bijna 12 uur zometeen ook een duo op je radio. Het zijn niet Aiken en Nio. Nee, deze twee. Tom en Judith hoor je zo. En ook Sarah Larsson, Midnight Sun. Komt eraan.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
11: Hi, dag.
12: Hoi, hallo.
13: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
14: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
15: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
17: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
18: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
19: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: De jacht is weer geopend.
23: Stuk, waar ben je dan?
22: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
24: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
25: We kunnen dus de avondklok verlengen.
22: Het jachtseizoen Most Wanted.
25: Wow, daar in die Mercedes!
22: Stream je nu alleen bij Videoland.
21: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
27: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
28: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: 12 uur, goedemiddag. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
5: Ja, goedemiddag. Ze zijn van boord. De eerste mensen die op het cruiseschip zaten waar het Hanta-virus rondgaat. Het schip kwam vanmorgen na dagen varen aan bij Tenerife. Daarna werd iedereen getest. Dat is een flinke operatie, vertelt de Wereldgezondheidsorganisatie.
11: There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
5: En Spaanse passagiers mochten net als eerste van boord. Zij vliegen zometeen naar Madrid. Politie onderzoekt een vechtpartij vannacht in Noordwijk. Een jongen is daar met een glas op zijn hoofd geslagen en raakte gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een andere jongen raakte gewond. Er zou ook een verdachte zijn opgepakt. Heftig nieuws dan uit België. In Hamme, dat ligt tussen Antwerpen en Gent, is een jongen van 7 overleden toen hij aan het spelen was op een springkasteel, meldt de Belgische politie. Een windvlaag zou dat kasteel de lucht in hebben geblazen. 3 andere kinderen raakten gewond. En voetbal, maar weer eens een record voor stervoetballer Lionel Messi. Vannacht maakte hij een goal en gaf hij 2 assists. En daarmee is hij nu bij 100 goals voor zijn club Inter Miami betrokken.
12: Another day, another blockbuster crowd, another major Messi moment.
5: Messi had er 64 wedstrijden voor nodig. En niet eerder was een speler in de Amerikaanse competitie zo snel bij 100 goals betrokken. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, wordt maximaal 19 graden. Morgen vrij fris, dan 8 tot 13 graden. Ook flink wat regen dan.
4: Flitsmeister dan, er zijn geen files.
18: Wel flitsers gemeld op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staan ze bij 102.4. A27 Hilversum richting Utrecht bij 88.1. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227.8.
29: Music. Tom en Judith.
4: Nou, dan zijn we weer los, hè. De weekendshow op zondagmiddag. Hallo.
18: Hallo, goedemiddag.
4: Zometeen El Perdón en nu Zara Larsson, Midnight Sun. Q.

0: En heel pardon bij Q-Music. Het is 11:08. Nogmaals, welkom. De weekendshow op een zondagmiddag. We zijn er tot 3:00 vanmiddag met daar Judith, hier Tom. Hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is leven? Hey,
1: ja, goed. Ja. Ik zit er lekker in en jij ook?
0: Ja, best wel.
1: Jij was gisteren draaien. Ik kreeg nog een appje van jou.
0: Ja, was leuk. Ja. Ik was in Harderwijk. Daar hebben ze een hele mooie boulevard. Het weer was fantastisch. Het zonnetje ging daar mooi onder in het water. Het was Boulevard op Stelten, zo heet het feest. Een mini-festival, 2 stages. Hartstikke leuk.
1: Sfeer zat er goed in.
0: Sfeer zat er goed in. Leuk publiek. Veel Q-luisteraars die er even vooraan gek kwamen doen.
1: Kijk.
0: De YMCA en de Cheerio hebben we natuurlijk gedaan. En,
1: oh ja.
0: Het was heerlijk.
1: Ja, draai je dan ook andere muziek, zeg maar? Want hoe laat moest je draaien? Je moest niet zo heel laat draaien, toch?
0: Van 7 tot 8 heb ik.
1: Ja. Draai je dan andere muziek dan bijvoorbeeld 11, 12?
0: Nee, hey joh, gewoon feest. Gas erop.
1: Het is feest.
0: Ja, natuurlijk. Gas erop. We gaan alle kanten op.
1: Nee, okay.
0: Happy Hardcore hebben we gedaan. We hebben Nederlandse meesters gedaan.
1: Lekker.
0: Ja, het zat er allemaal in, hoor.
1: Heerlijk.
0: Wat heb jij gedaan? Gewoon op de bankie?
1: Nee, ik heb even lekker drankjes gedaan. Het was lekker weer, dus ik lekker aan het water.
0: Nou,
1: dat was top.
0: Dan gaan we nu lekker de zondagmiddag tegemoet. Bak je koffie erbij en we zijn benieuwd. Hoe is jouw weekend? Wat heb je bijvoorbeeld gisteravond gedaan? Misschien ook wel ergens in de lampen gehangen. Moet je er nu nog van bij komen? Meld je in de Q-Music app. Vinden we alleen maar leuk om te lezen. Wij fixen de muziek. Avril Lavigne komt eraan en dit is Sneller bij Q. En laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Complicated op Q-Music. Zo direct muziek van Afrojack.
1: Maar het is wel erg gezellig in de Q-app. Ik zie allemaal berichtjes binnenkomen. Je kan lekker appen, want dan kunnen we gewoon zien wat je allemaal lekker aan doet.
0: Hebben wij wat te bladeren hier.
1: Inderdaad.
0: Hè? Lekker.
1: Gerrit die zegt, dat was gisteren supergezellig in Harderwijk. Die was waarschijnlijk bij jou.
0: Nee, dat is leuk om te horen, Gerrit. Femke roept hier, gisteren heb ik mijn moeder mee uit eten genomen voor schnitzels. Tante geworden voor de tweede keer en vandaag naar beste zangers. Prima weekend heb ik.
1: Roxanna zegt, ik heb gisteren verbouwd, net verhuisd, dus druk.
0: Bij Elja zijn de kinderen op handbalkamp dit weekend. Mijn man is gisteren met een vriend naar het dikste café in Ahoy. En ik zat lekker op de bank.
1: Heerlijk is dat. Ina zegt, wat ik gisteren heb gedaan, ik heb gezellig naar onze crow zitten kijken. 4 egeltjes die elke avond nacht lekker komen eten.
0: Deze is ook leuk van Marije. Ik ga zo werken bij FC Groningen in de Euroborg. Waar ze de laatste thuiswedstrijd van het seizoen hebben. Op naar een mooie voetbalmiddag. Ik wens jullie een fijne show. Ja. Dit is een prachtige voetbaldag. Daar weet jij natuurlijk ook alles van.
1: Ik weet daar als geen ander alles.
0: Heerlijke voetbaldag. En die sluiten we vanavond om 9 uur af met El Clasico. Dat is natuurlijk...
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk de one and only.
0: Ja, want welke clubs spelen dan tegen elkaar?
1: Schat, als sla je me dood. Ik zou het niet weten. Wie zegt het maar?
0: El Clasico is Real Madrid FC Barcelona.
1: Oh, schat.
0: In Barcelona. Barcelona kan kampioen worden tegen Real Madrid. Dat is smullen.
1: Het is spannend.
0: Ja.
1: Jij zit lekker vanavond met bier op de bank en een lekker zakje.
0: Zeker weten, ja hoor. Voordat we te lang over voetbal gaan hebben, gaan we naar Kirsten. Kirsten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat was jouw dag gisteren? Dat is een hele speciale dag.
2: Ja, wij hadden de open dag van de reddingbotendag. En dat is een landelijk evenement. En ik ben EHBO-instructeur en redder aan de wal op station Dordrecht.
0: Hey, wat goed. Jij werkt voor de KNRM.
2: Dat klopt.
0: En dat is, ja, die dag is toch om alle donateurs te bedanken. Die worden dan uitgenodigd, toch, bij jullie op het station?
2: Ja, klopt. En als je ook donateur wordt, dan kan je een rondje meevaren. En dan kan je een beetje proeven wat we doen.
0: Leuk, leuk. En druk bezocht bij jullie?
2: Zeker, absoluut.
0: Wat hebben jullie allemaal gedaan?
2: Vooral rondjes gevaren, kinderen gesmeed, geknutseld met de kinderen. De brandweer en de Marge, politie en ambulance hebben laten zien wat ze doen. Mm. Om hopelijk meer mensen te trekken. Ja,
1: ja. Goeie dagen dit zijn dit.
0: Ik werk dan bij de brandweer. Daar, dat is ook vrijwilliger ben je. Je hebt wel een contract, ja. Je krijgt ervoor betaald. Wij lopen op zich best wel lekker qua mensen die bij ons willen komen. Hoe zit dat bij de KNRM?
2: We hebben wel aanloop. Alleen, wij worden helemaal niet betaald. Dus het is echt 24/7 vrijwillig.
0: Ja.
2: Dus, het is misschien iets minder aan brandweer. Maar het loopt goed en het is vooral heel gezellig.
1: En hoe lang doe je dit al, Kirsten?
2: Nu bijna 2 jaar.
1: Oh, en hoe ben jij er dan terechtgekomen? Ook door zo'n open dag?
2: Doordat ik EHBO-instructeur ben. Zo ben ik bij de groep terechtgekomen om ze les te geven. Ja.
1: Ja, ik snap.
0: En al, dan ga ik even in brandweertermen praten. Heb je al mooie incidenten gehad?
2: Nee, want ik zit niet in de uitdruk.
0: Oké. Echt op het oefening gedeeld en zo.
2: Ja.
0: Alright. Nou, goed om te horen dat het een geslaagde dag was gisteren.
2: Zeker.
1: En vandaag lekker een beetje bijkomen.
2: Ja, een beetje bijkomen en een beetje ontspannen.
1: Heel goed.
0: Daar is de zondag voor. Leuk je te spreken, Kirsten. En een mooi weekend nog.
2: Hetzelfde.
0: Doei.

0: Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water bij Q Music. Zometeen een classic van Seal en ook Alesso komt eraan.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Alveen, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Dan de A12, Lunette Oude Rijn, bij de Galenkopperbrug. 3 kilometer en een kwartier. En op de A27, Gorkum Utrecht, bij Hagestein. Kom je in 6 kilometer vertraging, 20 minuutjes. Judith, geen idee waar ze is. Denk even naar het toilet of zo. Oh, daar ben je. Ja, we waren er alweer, joh. Rustig een theetje aan het halen. Ik wil het ook wel doen, hoor. Helemaal niet erg.
19: Ik doe het doen?
0: Of wil jij dat doen?
19: Ik doe de flitsers. Ik vind de flitsers altijd leuk. Oké, flitsers gemeld op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij 102.5. De A27 Hilversum richting Utrecht. Daar staan ze bij 88.0. A50 oppassen. Zwolle richting Apeldoorn bij 227.8. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196.8.
0: Tom en Judith. Zometeen Seal, Kiss from a Rose. En nu Alesso, hier is Test.

0: Seal bij Q Music en Kiss from a Rose.
1: 10 Tom versus Team Judith.
0: Spelen wij in teamverband de laatste keer dit weekend. We hebben alleen nog geen teamgenoot.
2: Nee, klopt. Ik ben op zoek naar iemand die een ontbijtje op bed heeft gekregen of heeft gemaakt.
0: Oh, vanwege moederdag.
2: Vanwege moederdag, ja. Natuurlijk. Dus is dat bij jou het geval dat je er eentje gemaakt hebt of hebt ontvangen? Stuur dan even Team Judith met een bericht in de Q Music app. Dan sluit je aan bij mijn team. En op wie ben jij naar op zoek?
0: Ik zoek voor Team Tom. Ja, kijk, de meivakanties hebben natuurlijk achter de rug. Maar het kan maar zo zijn dat je nog wel in vakantiesferen zit. Ik ga morgen even midweekje naar Texel.
2: Oh, lekker.
0: Ja, dus ik zoek voor Team Tom. Ook iemand die nu gewoon lekker in de vakantiesferen zit. Misschien heb je ook net buiten de meivakantie om vakantie gekregen. Nou, dan ben je welkom in Team Tom. Meld je in de Q Music app.
2: Ja, maar dan nog even de vraag. Welk spelletje gaan we dan spelen?

0: Music, Nathan Dow, Joe Corey en Heaven.
1: 10 Tom versus Team Judith.
0: Vertel, wie heb je gevonden?
2: Ja, ik was op zoek naar iemand die een ontbijtje op bed heeft gekregen of heeft gemaakt voor iemand. Nou, Demi heeft ontbijt op bed gekregen. Goedemorgen, Demi. Middag.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag. Ik sta helemaal met ontbijt weer in mijn hoofd. Demi, van wie heb jij ontbijt gekregen en wat zat er allemaal bij?
3: Ik heb van mijn zoon ontbijt gekregen. Ik had een kopje koffie met 2 crackertjes met kaas. En een heel mooi cadeautje.
2: Ach, wat lief, wat schattig. Lekker van genoten in bed ook?
3: Ja, heerlijk.
2: Heel goed.
0: Allemaal kruimels in bed.
3: Ja, ook heerlijk.
2: Nou, Demi, ik ben hartstikke blij dat jij bij mij in mijn team zit, want we gaan ervoor. Tom, naar wie ben jij op zich geweest?
0: Ja, ik was op zoek naar iemand die lekker in de vakantiesfeer zit. Morgen vertrekken wij richting Texel voor een klein midweekje. En Daphne, hallo.
4: Hallo.
0: Of moet ik zeggen ciao?
4: Ciao, ja. Ik ga lekker naar Rome voor
0: ciao,
4: maandag.
0: Ciao, kom eens staan.
4: Ja.
0: Morgen naar Rome dus.
4: Ja, klopt.
0: Met wie?
4: Met mijn moeder.
0: Hé, wat leuk. En gewoon lekker,
4: ja, inderdaad.
0: Lekker citytrippen, alles bekijken, lekker pizzaatje eten.
4: Oh ja, eigenlijk wel.
0: Nou, goed voor elkaar zeg. En wat hebben jullie, een hotelkamer of een...
4: Een Airbnb naar buiten het centrum.
0: Oh, leuk zeg.
2: Is het ook een beetje voor moederdag, Daphne?
4: Eigenlijk niet, maar het was toevallig wel net na moederdag.
2: Oh,
4: dus,
2: nou, wel leuk, toch?
0: Ja, gewoon zeker doen. Ja hoor, lekker genieten. Hey, welkom in Team Tom. We spelen 30 seconds bij de teams. 30 seconden de tijd. Er worden dingen omschreven vanaf het kaartje. Team met de meeste woorden goed wint het spel en pakt het Q-prijzenpakket. Ik heb gisteren... begon ik toch? Ja. Wil jij beginnen?
2: Ja, is goed. Demi, gaan wij beginnen?
3: Mm-hmm.
2: Oké. Ik ben nou weer helemaal zenuwachtig. Ben je er klaar voor, Demi?
3: Ik denk het wel.
2: Oké.
0: Okay. Komt-ie.
2: Ik denk het ook. Oké, okay, een fastfoodketen met een hele grote gele letter.
3: McDonald's.
2: Ja. Dit is een Nederlandse schilder, bekend van de zonnebloem. Zijn oor was afgescheiden. Ja, wel voornaam moet ik er nog bij hebben.
3: Vincent van Gogh.
2: Ja, top. Dit is een programma met koffertjes met Linda de Mol.
3: Staatsloterij.
2: Nee.
3: Nationale staatsloterij.
2: Nee, geen 1000.
3: Postcode-loterij.
2: Nee, geen loterij. Ja. Dit is een meidengroep uit de, met Wannabe en zo uit de 90s.
3: Destiny Child.
2: Nee, die andere.
3: Pussycat
2: Dolls. Spice Girls was het. Ja, ik moest ook even... Goh, ik ben al zo blij dat dit erop zit, hè. Hoeveel hebben we er 3? Nou, Demi, hebben we echt wel goed gedaan.
0: Al redelijk, hoor. Ja.
3: Oh, dat is
2: redelijk.
3: Snel.
2: Redelijk?
0: Ja, Daphne, ik moet erop, hè. Wij gaan voor 5 uit 5.
2: Oh, nou, ga maar
3: zeker,
2: naar me zien dan.
3: Zeker.
0: Daphne, komt-ie aan. Ben je klaar voor? Ben je klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, daar gaan we. We gaan op zoek naar, social media. Blauw icoontje, Mark Zuckerberg, weet je wel.
3: Twitter.
0: Nee, die andere.
3: De X.
0: Nee, die andere.
3: Facebook.
0: Ja, oké, dit is de provincie onder Overijssel, die van Arnhem en zo.
3: Gelderland.
0: Dit is, volgende maand start het. Oranje doet eraan mee.
3: WK-voetbal.
0: Dan heb je Psy, die had zo'n dansje met zo'n heel leuk liedje.
3: Gangnam Style.
0: En dan zoeken we nog... Ja, dit zal een film zijn. Nou, als je vaker luistert, ik ben niet zo van de films. Dus ja, we kunnen het gewoon lekker rustig afwachten tot de tijd klaar is.
2: Welke film was dit dan?
0: The Rock.
3: Nee, zeg maar helemaal niks.
2: Nee, mij eigenlijk ook niet.
0: Film?
2: Ik weet wel dat het een restaurant is volgens mij, maar verder weet ik het ook niet.
0: Oh, The Rock is Dwayne Johnson.
2: Natuurlijk.
0: Dat is dus een acteur. Nou, dat had ik natuurlijk nooit geweten. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, want Daphne hebben we gewoon gewonnen.
3: Nou, wat leuk! Yes!
0: Van harte. Ik stuur het Q-prijspakket naar je toe. Ik weet niet of het op tijd is voordat je naar Rome gaat morgen. Dat denk ik niet. Dat gaat niet lukken. Maar dan is het daarna bij je thuis, hè.
3: Nou, inderdaad.
0: Hey, veel plezier in Rome.
3: Dankjewel,
0: Jens. Doei.
2: Demi, dankjewel dat je bij mij in het team zat.
3: Ja, alsjeblieft hoor.
2: En geniet verder nog lekker van moederdag. Laat je lekker verwennen.
3: Dankjewel, fijne uitzending.
2: Thanks.
0: 2 uit 2 dit weekend.

0: Taylor Swift op Q-Music, Open Light. Bijna 1 uur, het nieuws komt eraan. Danny, hallo.
1: Ja, hallo. We hebben misschien allemaal wel wat geld in huis leggen. Hè? Contant geld. Nou, politie heeft in een slaapkamer nu zoveel geld gevonden dat ze die man die daar slaapt toch maar even hebben meegenomen.
0: En muziek zometeen. David Guetta komt eraan met Gone, Gone, Gone.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stihl. Sterk werk.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
11: Stihl, sterk werk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
16: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
18: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof!
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee.
8: Plus. Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Hey, goedemiddag. Het is 1 uur. Dit is het Kim Music Nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Het is nog even wachten tot de Nederlanders van boord mogen die op het cruiseschip zitten waar het Hanta-virus rondgaat. Dat schip kwam vanmorgen na dagen varen aan bij Tenerife. En een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van het schip af. En zometeen zijn dan de Nederlanders aan de beurt. En ze kunnen niet wachten, zegt de Nederlandse ambassadeur in Spanje bij de NOS.
23: Iedereen kijkt er enorm naar uit om weer van boord te gaan. Om zo snel mogelijk hier op de kade te komen met de bus naar het vliegveld en weer naar huis.
1: 30 mensen vliegen straks vanaf Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn dus Nederlanders, maar ook Duitsers en Belgen. De schrik zit er goed in het Belgische Hamme tussen Antwerpen en Gent. Er is een heftig ongeluk gebeurd. Een jongen van 7 is er overleden toen hij aan het spelen was op een springkasteel. Een windvlaag heeft dat opblaaskasteel mogelijk de lucht ingeblazen. En volgens de burgemeester zagen veel mensen het gebeuren.
24: Vandaar dat wij vanmiddag ook ervoor zullen zorgen met lokaal bestuur dat iedereen die op gelijk welke manier betrokken was bij dat verschrikkelijk tragische ongeval, dat die ook de nodige ondersteuning kreeg.
1: En er zijn ook 3 andere kinderen gewond geraakt. In Zutphen in Gelderland heeft de politie in een huis 340.000 euro cash gevonden. Het geld lag in de slaapkamer van een man van 23. Er lag ook een wapen. Nou, die man is opgepakt en in het onderzoek is ook nog een andere man van 19 gearresteerd. Ja, Dua Lipa is boos. Ze heeft Samsung voor de rechter gesleept. Die hebben namelijk haar gezicht gebruikt zonder haar ervoor te betalen.
0: Ai.
1: Dua Lipa is te zien op de kartonnen verpakkingen van televisies. En ze eist nu een schadevergoeding. Ze wil dat Samsung haar dik 12 miljoen euro betaalt.
0: Dat is toch ook wel een beetje dom. Heeft daar niet gewoon een marketingmanager zitten slapen? Dat kan toch niet zomaar?
1: Dat lijkt me wel, ja.
25: Maar waarom is het altijd zo'n hoog bedrag? Vraag ik me altijd af.
0: Ja.
1: Nou, er zou ook flink wat winst mee zijn gehaald met die...
25: Ja, oké, dat is waar. Maar gelijk 12 miljoen euro, vind ik echt wel een veel.
0: Dus nagaan als ze dat bij Bram Krikke doen.
25: Ja, zo nou inderdaad.
1: Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, maximaal 19 graden. Morgen een vrij frisse dag, 8 tot 13 graden. En ook flink wat regen dan.
0: Flitsmeister meldt file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Everdingen is de weg dicht. 5 kilometer en 3 kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum Utrecht bij Everdingen. Ook daar de weg dicht. 5 kilometer, 20 minuten.
25: Flitsers gemeld op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staan ze bij 102.1. De A27...
0: Wat is er?
25: Nee, die ging even
0: gaat
25: niet
0: gewoon goed.
25: Ja, gaat goed. A27 Hilversum richting Utrecht bij 88.0. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227.9.
0: Het is ook jouw zondag.
25: Zo, ik weet niet mijn woorden uit hoor.
0: Rustig aan.
25: Oh,
0: Getta is hier met Teddy Swims en Tones and I.

0: Fortje bij Q-Music, Somebody That I Used To Know. Het is 1:08, Tom en Judith hier, de weekendshow op zondag. Hey, morgen de grote dag.
1: Morgen is de grote, ik kijk er echt naar uit.
0: Ja, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En morgen moet je erbij zijn, Mattie en Marieke die zitten hier dan natuurlijk. En dan hebben ze bezoek, want K3 en Donnie komen langs voor de primeur van het Foute Anthem 2026.
1: Ja, dat zijn toch altijd een beetje de eerste stappen richting de Foute Maand. Hè? Dat is natuurlijk juni hier, Foute Maand bij Q-Music.
0: Ja.
1: Dus ik kijk er echt naar uit.
0: We kunnen even kijken naar bijvoorbeeld de vorige Foute Anthems die we gehad hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van Schultenbrouw?
1: Ja. Zo lekker ook.
0: Maar we hadden ook Engelengezang.

0: Ja, en morgen dus K3 en Donnie. Ik zit me net te bedenken, ik ben gisteravond zo dom geweest.
1: Wat dan?
0: Ja, ik mocht draaien met het Fout Uur Live in Harderwijk. Ik heb gewoon niks van K3 gedraaid daar.
1: Ja, dat kan niet. Hoe kan dat nou?
0: Dat is voor een dom iets.
1: Ja, dat is, nou, je moet weer terug.
0: Van een waardeloze DJ.
1: Ja, ja, als je geen K3 hebt, dan vind ik dan wel echt schokkend.
0: K3, in het weekend dat we voor het Fout Anthem zitten.
1: Ja, ja. Nou. Trouwens, want morgen komt hij uit.
0: Ja.
1: Toch een klein stukje laten horen. Toch om weer een beetje in die sfeer te komen van de
0: Zeker,
1: Fout
0: Anthem. Zeker, zeker. Dus dat is Schaduw. Ja. En meer hebben we niet.
1: K3 en Donnie.
0: Morgenochtend bij Mattie en Marieke, de primeur van Schaduw. Zorg ervoor dat je het niet mist.

0: Lost Frequencies op Q-Music. Where are you now? Nou, inderdaad, Mark. Waar zit je?
1: Ik zit nu in Huizen, in de auto.
0: In Huizen, in de buurt van Hilversum en zo is dat, in het midden van het land.
1: Ja, klopt.
0: Ja, jij bent deze moederdag druk aan het werk, laat je net weten in de Q-app.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben lekker aan het bezorgen, allemaal mooie bloemen.
2: Maak je nou ook zelf de boeketten dan ook?
1: Ja, ook.
2: Oh, wauw.
0: Niet te gek, je hebt gewoon je eigen bloemenzaak, heb je.
1: Nee, dat niet. Ik werk wel voor iemand.
2: Oké, en zijn er ook veel, want het is natuurlijk moederdag, zijn er dan ook veel last-minute bestellingen?
0: 100%.
1: Ja, dat sowieso, maar wij zitten aangesloten aan, ik weet niet of ik dat mag zeggen.
0: Omdat jij het bent.
1: Ja, aan de Fleur op, zeg maar.
0: Oh ja, ja.
1: En dan kunnen mensen dat allemaal online bestellen. En dan komen ze bij ons, komen ze binnen en dan gaan wij ze uitvoeren.
0: En wat is deze moederdag de meest populaire bloem?
1: Het zijn gewoon welgemengde boeketten, dat wel. Maar toch een beetje roze en roze-rood.
0: Ja.
2: Roze-rood, ja. En je bent al druk aan de slag. Hoeveel boeketten heb je ongeveer al bezorgd vandaag?
1: Ik denk dat ik nu... ik heb er 36 mee. En ik heb nu nog 60 aan ongeveer. Dus, we rijden met 7 man rijden we rond. Want we hebben er 159.
2: Wow.
0: Dat is aanpoten vandaag. Mark, er zullen vast en zeker nu moeders zijn die dit ook horen. En die al bloemen hebben gekregen. Even jij als expert. Hoe houden we het boeket het allermooist de komende tijd?
1: Goed schuin afsnijden.
0: Ja.
1: Mag gewoon blauw, warm water, koud water mag ook. En adviseren we het altijd om na 2-3 dagen het water weer om te verversen en indien mogelijk weer opnieuw schuin af te snijden.
2: Oh,
0: nog een keer schuin afsnijden en het water verversen na 2-3 dagen. Ja. Kijk.
1: Want het is een letterlijk product, net zoals wij houden ook niet van vies water.
2: Nee
0: hoor.
2: Het wordt ook altijd een beetje bruinig als je dat lang laat staan in water.
1: Ja. Klopt.
2: Niet dat ik vaak bloemen krijg, maar als ik ze een keer krijg.
1: Ja.
2: Nee, leuk Mark. En je bent dan hier nog 6 boeketten te gaan, dus je bent al bijna klaar?
1: Ja, bijna klaar. Okay. Ja. Ik denk dat het nog een uurtje werk is.
0: Lekker man. En daarna pootjes omhoog, wat ga je doen?
1: Pootjes omhoog, biertje in de hand.
0: Groot gelijk.
2: Lekker van de zon mag genieten.
0: Nou, werk je nog even, Mark. Leuk je te spreken.
1: Dankjewel.
0: En tot een volgende keer.
1: Ja, is goed.
0: Yo, de groeten. Dit is Q-Music, Direct en Won't Fall.

0: Direct op Kim Music, Won't Fall. Zometeen het rode kleedje. Judith, jij hebt een prijs.
1: Ik heb een prijs.
0: Ja, ik weet nog niet wat het is.
1: Ja, het is heel leuk.
0: Ja?
1: Dat kan ik wel zeggen. Maar, ik moet wel zeggen, kanttekening is wel, als het niet goed gaat, wil het ook nog wel door de woonkamer heen vliegen.
0: Oké, okay. Wat het is, hoe je het kunt winnen, vertellen we zometeen. En ook Offenbach komt eraan. Oké, tankvol.
2: Check.
0: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
0: Mooi, want wij gaan
2: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
13: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Nu bij Dirk, Konimex Groepboek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
14: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
16: De jacht is weer geopend.
17: Stuk, waar ben je dan?
16: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
18: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
19: We kunnen dus de avondklok verlengen.
16: Het jachtseizoen Most Wanted.
20: Wow, daar in die Mercedes!
16: Stream je nu alleen bij Videoland.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: 1:30, goedemiddag. Flitsmeister meldt viel op de A12 Lunetten richting Oude Rijn. Bij de Galenkoppenbrug is de weg dicht. 3 kilometer, 20 minuten. En op de A59 Os richting Zonzeel. Bij Raamsdonksveer, daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, 20 minuten.
9: Dan de flitsers gemeld op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij 102.3. Oppassen bij de A27 Hilversum richting Utrecht. Daar staan ze bij 87.8. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227.9.

0: Justin Bieber op Q-Music en Ghost. Zo direct, ja, toch wel een van de leukste liedjes van dit moment van Chris Cross Amsterdam.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: But first.
2: But first, very importante.
0: Jij hebt een prijs meegenomen voor onder het rode kleedje. Je gaat het zo meteen onthullen. Je gaat vertellen wat het is. En denk je dan daarna bij het horen van... hey, dit is een prijs, die moet naar mij toe komen. Dan stuur je via de Q-Music app het volgende zinnetje. Dat mot ik hebben. Dan mag je daarna strijden hier op de radio. Je moet een pitch gaan houden. Je moet mensen ervan overtuigen dat ze op jou gaan stemmen in de Q-Music app. En wie weet win je dan wel.
2: Ja. Jij zei prijs. Nou, ik kan je alvast verklappen. Het zijn eigenlijk prijzen.
0: Reizen.
2: Reizen.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Kom met het muziekje erin en dan het gampje op de stem van Judith.
2: Ja, ja, ja. Wat ligt er onder het rode kleedje? Nou, het wordt heel gezellig in huis. Als je wint, want als je niet tegen je verlies kan... nou, dan kunnen er nog wel eens wat dingen door het huis gaan vliegen. Ja, onder het kleedje ligt namelijk een spellenpakket.
0: Een pakket nog wel.
2: Een pakket met daarin het spel, onder andere Sky Team. Dit is een spel waarin je niet tegen elkaar speelt, maar met elkaar speelt. Codenames, dat zijn twee teams proberen... Ja, moet ik het allemaal uitleggen eigenlijk, die spellen? Is dat handig?
0: Ja, ja, ja.
2: Oh, wel, oké.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Codenames, twee teams proberen met één woordige hint... zo snel mogelijk hun eigen geheime woorden te raden... zonder per ongeluk die van de tegenstander aan te wijzen. Exploding Kittens, dit is een combinatie van Russisch roulette en schaken... En dan heb je ook nog Perudo. Dat is een eenvoudig en snel dobbelspel vol bluff en spanning.
0: Kortom, een avondvullend programma.
2: Absoluut. En dat je kapot bent daarna. Maar wel waanzinnig leuk.
0: Nou, klinkt het jou als muziek in de oren? Stuur dan nu dat mot ik hebben via de Q-Music app onze kant op. Mag je zo meteen meestrijden. En nu, zoals gezegd, wat een heerlijk liedje. Chris Cross.

0: Pink op Q-Music en Try.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, wat hebben we ook alweer? Een heel pakket, hè?
2: En een heel spellenpakket. Zal ik nog even de spel alleen even benoemen?
0: Ja, zonder uitleg.
2: Ja, ja, ja. Ja. daaronder zit Skyteam, Codenames, Exploding Kittens en Perudo.
0: Kortom, een avondvullend programma. Lekker spelletje doen met de hele familie. En wie gaan er dan om strijden? Het zijn Tirza en Bram. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey Tirza, hoe is je weekend? Wat maak je allemaal mee?
4: Ik heb een hartstikke tof weekend. Gisteren nog naar de kermis geweest in Groningen. Een paar boeken gekocht en vandaag ga ik werken.
0: Nou, klinkt goed. En Bram, hoe zit het bij jou?
3: Ja, goed weekend. We zijn voor het eerst over in het huis van mijn vriendin. Ik heb gisteren met de auto lekker op de circuit gereden. Ik ben nu onderweg naar het Decathlon.
0: Oh, wordt nog iemand gebeld?
3: Hallo. Ja,
0: geweldig. Chaos bij jou, Bram. Waar heb je gereden? Welk circuit?
3: Meppen in Duitsland, met mijn 107.
2: Ben je er ook geweest, Tom?
0: Dat is wel heel toevallig. Dat was ik donderdag.
3: Echt zo?
0: Hoe verzin je het?
3: Ook op een circuit gereden?
0: Ook op een circuit gereden in Meppen, ja, ja, ja.
3: En wat voor rondetijd had jij?
0: Nou, dat werd volgens mij niet gemeten, dus ik zou het niet weten. Jij?
3: Oh. 1,28.
0: Dan zal ik wel langzamer zijn geweest. Hey, we gaan strijden. Jullie mogen allebei een pitch gaan houden aan heel Nederland. Probeer zieltjes te winnen, want zometeen opent er een poll in de Q-Music app. En dan mag heel Nederland stemmen. Ja, wie gun je de prijs het meest? Dat is eigenlijk waar het om draait. Zullen we vrouwen eerst doen?
2: Laat vrouw eerst. Tirza, jij mag beginnen.
4: Oh, dat vind ik niet.
0: Waarom wil je winnen, Tirza? Vertel.
4: Nou, ik ben een grootste spellender die er is. Ik kan soms al 7 uur lang aan hetzelfde bordspel zitten. De spellen die erin zitten ken ik ook heel goed. Alleen ik vind het net te duur om zelf te kopen. En ik ga sowieso te laat komen voor me. Dus ik hoop dat deze pitch het waard was. Ja, en ik zit achter in de kofferbak bij de want er zit een spin voor in.
2: Wacht even.
0: Het ging heel snel.
2: Zit je nou in de achterbak, zeg je?
4: Ja, ik zit in de kofferbak van mijn moeders auto.
0: Waarom?
4: Omdat er een spin voor in zit en we moesten stoppen van jullie.
0: Er zit een spin.
2: Wat zeg je nou? Er zit een spin in de auto.
0: Er zit een spin in de auto, daarom zit je in de kofferbak.
2: Nee, ze moest stoppen voor, omdat ze natuurlijk veilig.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus daarom is ze de kofferbak in gegaan.
0: Oké, nou, duidelijk verhaal. Bram, waarom wil jij winnen? Jij zit niet in de kofferbak trouwens, hè? Nee.
3: Nee, ik zit gewoon lekker voorin.
0: Oké, vertel, waarom wil je winnen?
3: Nou, heel leuk, dus net als zei, ik ben net over in het huis van mijn vriendin. En onze kast moet nog goed gevuld worden om leuke spelletjes te gaan spelen. Met vrienden en familie die langs mogen komen. En ik hou niet zo van verliezen. En de spelletjes die voorbij kwamen, heb ik al een paar keer gespeeld, sommige. Dus ik heb er goed vertrouwen in dat ik die heel vaak kan gaan spelen. En dat ik die ook zeker kan gaan winnen. En ja, overgaan naar een ander huis is natuurlijk hartstikke duur. Dus er is geen geld meer om spelletjes te kopen. Dus daarom zou ik het heel graag willen winnen.
0: Duidelijk verhaal. We hebben 2 pitches gehoord. En dan zit je nu te luisteren en denk je, ik gun het Tirza het meest of ik gun het Bram het meest. Laat dan van je horen in de Q-Music app. Daar is nu een poll gestart. We draaien even 1 liedje.

0: Guetta en Jennifer Lopez en Save Me Tonight op Q-Music. Zo, we hebben net twee pitches gehoord. Eentje van Tirza en eentje van Bram. Hallo, zijn jullie er nog?
1: Jazeker.
2: Hallo?
0: Ja, Tirza, zit je nog steeds in de kofferbak?
2: Nee, inmiddels voorin.
0: Oh, gelukkig.
3: Zo. De spin is weg.
1: Gelukkig maar.
2: Nee.
3: Oh, dat niet. Oké. Okay. Nou,
0: de spin is weg. Nee, die is niet weg, maar we hebben wel een uitslag.
3: We hebben een uitslag. Namelijk 57% van de stemmen heeft gestemd op... Bram!
1: Yes, let's go! Super!
0: Sorry Tirza, we sturen jou wel even het Q-prijspakket op. Heb je toch iets gewonnen deze zondag?
2: Oh, dankjewel!
0: Fijn weekend, hè?
3: Fijn weekend!
2: Fijn weekend!
0: Doei. Ja, Bram, het hele spellenpakket komt jouw kant op. En natuurlijk ook de kant van je vriendin. Dus heel veel plezier daarmee. Heel veel mensen hebben dus op jou / jullie gestemd. Wat zou je tegen al die mensen willen zeggen?
1: Ontzettend bedankt. Kom allemaal een keer langs om spelletje te spelen.
0: Weet wat je zegt.
4: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: Glass Animals bij Q-Music en Heat Waves. Bijna 2 uur, het laatste nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, de Nederlanders die op dat veelbesproken cruiseschip zitten kunnen eindelijk naar huis.
0: Verder zometeen, klassieketje van Phil Collins en ook Afrojack zo direct.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
6: Ja, zo lastig.
5: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
9: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
15: Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
19: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
24: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
27: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
28: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
27: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
0: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
2: We hebben een nieuwe single.
1: Met mij, Jan Smit.
2: En met mij, Frans Bauer.

0: Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: 2 uur, goedemiddag. Het Q Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny.
3: Ja, goedemiddag. De Nederlanders die op het cruiseschip zitten waar het Hanta-virus rondgaat, kunnen naar huis. Dat schip ligt sinds vanmorgen bij Tenerife en de Nederlanders zijn net allemaal getest. De Nederlandse ambassadeur in Spanje vertelt bij de NOS wat er nu gebeurt.
4: Kunnen de passagiers zo snel mogelijk van boord. De papieren worden gecheckt en die gaan dan met de bus zo snel mogelijk naar het vliegtuig.
3: Ja, en dat vliegtuig vliegt zo meteen al naar Eindhoven. Daarna wordt iedereen thuisgebracht. Er vliegen ook een paar mensen uit andere landen mee. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie. Veel vragen zijn er in België. In Hamme is een heftig ongeluk gebeurd. Een jongen van 7 is er overleden toen hij aan het spelen was op een springkasteel. En wat er nou precies is misgegaan, dat is nog niet helemaal duidelijk, zegt de burgemeester.
5: Volgens de ene is het springkasteel omgekanteld omwille van het feit dat er te veel kindjes op de ene plek zaten. Volgens de andere is er inderdaad wind onder terechtgekomen.
3: En er zijn ook 3 kinderen gewond geraakt. Politie onderzoekt een vechtpartij vannacht in Noordwijk. Een jongen is daar met een glas op zijn hoofd geslagen en raakte gewond, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een andere jongen raakte er gewond. Er zou ook een verdachte zijn opgepakt. En voetbalsterspeler Kylian Mbappé doet vanavond toch niet mee aan El Clasico. De wedstrijd tussen rivalen FC Barcelona en Real Madrid. Mbappé is toch niet fit genoeg. Die wedstrijd met Frenkie de Jong bij Barcelona is vandaag extra speciaal. Want wint Barcelona of wordt het gelijk, dan zijn ze landskampioen. Nou, Frenkie kan niet wachten, zegt hij bij Ziggo.
6: Kan natuurlijk in principe niet mooier voor ons. Natuurlijk het ideale scenario, de ideale kans. Als je het zou mogen uittekenen, dan zou je het misschien wel zo doen. Dus we kijken er heel erg naar uit.
3: De wedstrijd begint om 9 uur.
7: Laat het alsjeblieft gauw 9 uur worden.
3: Eerst nog even het weer. Palmeer Plaza. Zon en wolken, maximaal 19 graden. Morgen vrij fris, 8 tot 13 graden dan. En dan ook veel regen.
2: Flitsmeister meldt viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. 4 kilometer en 20 minuten vertraging. Dan de A12 nu net Oude Rijn bij de Galenkopperbrug. 4 kilometer en een half uur. En op de A12 Arnhem richting Oude Rijn bij Hoge Raven. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, kwartiertje.
8: Ook flitsers gemeld op de A27 Hilversum richting Utrecht. Daar staan ze bij 87,9. Oppassen bij de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 227,9. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,5.
2: Music. Tom en Judith. Nee, het moet niet gauw 9 uur worden, hè, want we zitten hier nog gezellig een uurtje.
8: En zo is het.
2: Dan meteen een klassieketje van Phil Collins en nu Never Forget You van Afrojack.

0: Phil Collins bij Q-Music. Something happened on the way to heaven. Het is 2:10, de gezellige zondagmiddageditie van de weekendshow. Tom en Judith hier.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zijn er nog een kleine 3 kwartier. Ik zag Stefan Bouwman hier al lekker rondlopen op kantoor. Dus die is er ook helemaal klaar voor zometeen.
1: Ja.
0: Ook een hoop vragen in de Q-Music app. Want het is allemaal wel heel gezellig dat jij er zit. Maar waar is toch die Bram? Heel veel mensen die vragen zich dat af. Bram heeft ontslag genomen.
1: Nee,
0: God,
1: joh.
0: Nee, zeker niet. Nee, volgens mij heeft hij ergens weer opnames al een paar dagen. Dus vandaar dat hij er niet is.
1: Ja, okay.
0: Dus dat zullen we binnenkort ergens wel weer een keer zien. Hè, op een of andere Amazon of Netflix. Iets, of weet je, waar zit hij allemaal op? YouTube, TikTok, de hele meuk. Hey, Jut, jij kan wegsmelten als ik dingen laat zien of laat horen van mijn dochtertje Isa.
1: Ja, ook als wij samen zitten, dan vraag ik altijd, heb je weer nog iets van foto's of video's?
0: Eigenlijk is altijd vraag 1 ook 's ochtends als ik hier binnenkom, is niet hoe het met mij gaat, is hoe is het met Isa?
1: Ja, klopt. Dat is helemaal vriendinnetje. Ik ben helemaal, ik zie er niet eens vaak, maar ik voel het helemaal
0: Je hebt haar toch wel een keer hier gezien?
1: Ja, zeker.
0: Toen ik hem meegenomen.
1: Ja, ze is zo lief. Echt gewoon, ja, het is gewoon zo'n lief schattig kind. Ik ken echt geen lief schattig kind als die van jou.
0: Ja. Kind van de vader, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Ik heb een primeurtje voor je.
1: Oh?
0: Ja, ik heb ook even de audio ervan meegenomen. Ze is nu ruim 1,5 is ze.
1: Ja.
0: Zij riep al een tijdje half haar eigen naam. Dus ze kon wel Is zeggen. Maar de stap naar Isa, dat lukte nog niet. Maar sinds vanochtend...
1: Nee, hou op.
0: Is het zover? Ja, en ook op commando. Dat is ook leuk. Dus als je als je dus vraagt hoe heet jij, dan komt het...
1: Nee.
0: Ja. Wil je het horen?
1: Ja.
0: Niet huilen, hè?
1: Nee, ik ga niet huilen.
0: Komt ja.
2: Hoe heet jij?
3: Isa.
2: Ja.
3: Isa.
1: Oh, ik nog even één keer. Nog één keer. Één keer.
2: Hoe heet jij?
3: Isa.
2: Ja.
3: Isa.
1: Ja, ik vind dit zo schattig.
0: Ja, is leuk, hè?
1: Zo lief dit. Ja, dit was echt een meldpaal weer.
0: Zeker. Ja, dit was vanochtend rond 1:08. Nou, een kwartiertje later waren we beneden en was het niet meer lief, hoor. Dan was het papa, ei! Ei! En dan was het weer een boze mevrouw.
1: Ja, dan wil ze weer ei hebben.
0: Wil ze ei en wil ze aardbeien en een broodje. Nou, leuk toch, een primeurtje?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Zo schattig. Als je weer een update hebt, dan hoor ik het wel graag, hè?
0: Ja, nou ja, je vraagt de meestal zelf al om, dus dan zul je het wel krijgen.
1: Ja, en ik niet alleen, want dan krijgen we ook allemaal leuke appjes binnen. Dus...
0: Oh, leuk.
1: Kom maar door met Isa-content.
0: Ariana Grande komt eraan, One Last Time, en dit is Harry Styles. American Girls bij Q Music.

0: Ariana Grande op Q-Music en One Last Time.
1: Hey Tom, ik ben even benieuwd. Hoe hoog is jouw schermtijd?
0: Wat is dit?
1: Ja, het ga maar eens even checken. Bij instellingen.
0: Moet ik dat nou op de radio gaan vertellen?
1: En scherm. Ja, ik ben toch even benieuwd.
0: Zit je me... Even kijken hoor. Instellingen, schermtijd, intypen.
1: Gemiddelde per week.
0: Oh, dat is echt erg.
1: Echt? Ja. Kijk, wat is het?
0: Gemiddelde per dag over de afgelopen week. 6,5
1: uur. Oh. 6,5 uur. Hoeveel uur ben je wakker? 14 of zo, wat zal zijn?
0: Ja.
1: Oh, wat erg.
0: Echt vreselijk, die telefoons.
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Echt vreselijk.
1: Ja, dan is het...
0: Nou, ik wou net, doe jij eens dan.
1: Hoezo?
0: Jij zit er vaker op dan ik.
1: Nee, dat valt echt.
0: Echt wel. Echt. Als ik jou een berichtje stuur, heb ik binnen een minuut heb ik antwoord.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Inclusief spraakbericht.
1: Ik heb zelfs mijn meldingen uitgeschakeld, hè, omdat ik dacht, het is te erg.
0: Ja, nou ja. Het is echt zo. Als ik jou een berichtje stuur, heb ik direct een...
1: Oh.
0: Ja, is meer, hè?
1: Nee, dat is vreselijk. Het is 8:30.
0: Ja, ja zeg.
1: Ja, ik wil zeggen, dan is het concert van Bruno Mars, dat is eigenlijk niks voor ons van.
0: Hoezo? Wat doet hij?
1: Nou, dat is no phone policy.
0: Moet je de telefoon nou inleveren? Mag je niet,
1: zoals een speciaal zakje moet je dat doen.
0: Echt waar?
1: Ja, want Bruno Mars wil dus dat je niet inderdaad mobiel zit de hele tijd. En gewoon echt genieten van.
0: Ja, daar komen wij er niet in.
1: Nee, wordt afkicken voor ons
0: bij Bruno. Aan de andere kant, zou wel een keer goed zijn voor ons.
1: Absoluut.
0: Bruno Mars, je hoort hem nu op je music. En I just might. Ah, je bent niet goed hoor, 8 uur.

0: Armin van Buuren en Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like bij Q-Music. Op zondagmiddag genieten we lekker van het weekend dat we hebben. Maar we kunnen ook even lekker vooruitblikken op de week die gaat komen. Danny Vos van het nieuws heeft zometeen het overzicht.
1: Zeker weten, daarin onder meer na Enschede is morgen plek nummer 2 aan de beurt... waar je niet meer met je fatbike mag komen.
0: En muziek zometeen, somber komt er.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
19: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: 2:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. 24 files in ons land. Je krijgt ze vanaf 20 minuten of langer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen. 4 kilometer, 1/2 uur vertraging. A12 Lunette Oude Rijn bij de Galenkopperbrug. 4 kilometer en 1/2 uur. En op de A12 Arnhem Oude Rijn bij de Galenkopperbrug. Door een defect voertuig, 7 kilometer, 20 minuten.
23: Ja, ook snelheidscontroles gemeld op onder andere de A20 Rotterdam richting Gouda bij 31,3. De A27 Hilversum richting Utrecht bij 88,2 staan ze. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,5.
22: Tom en Judith. Met muziek van Avicii na Somber. Hier is Homewrecker.

0: Ik denk dat mijn meest bekeken video op YouTube is de Making of Without You van Avicii.
1: Ja?
0: Ja, ja, dat is zo'n geweldige video. Daar zie je dus Avicii in de studio zitten met Sandro Cavazza. En dan, ja, dan gaan ze dit opnemen in de studio. Ik denk dat ik die video niet geloof 100 keer heb gekeken.
1: Ik heb hem nooit gezien.
0: Ga dat vanavond eens even doen?
1: Ja, ga ik even doen.
0: Dat is een aanrader. 3:09 op zondagmiddag. Een mooi moment om vooruit te blikken op de week die gaat komen. Danny Vos van het Nieuws vertelt.
2: Ja, het gaat allereerst maar weer eens over fatbikes. Want na Enschede gaat er weer eens een fatbikeverbod ergens in. Vanaf morgen mag je niet meer met je fatbike door het Vondelpark in Amsterdam. Dat is een van de drukste parken van de stad. Fatbikebestuurders krijgen eerst nog 2 weken om even te wennen aan die nieuwe regels. Daarna wordt er ook echt gehandhaafd. Kun je een boete krijgen als je toch door het Vondelpark gaat met dus een fatbike. Al denkt deze vrouw bij AT5 dat het niet makkelijk wordt om zo'n boete uit te delen.
3: Dat denk ik niet. Ze schieten zo voorbij, dus ze gaan het dan maar achteraan.
2: Ja, een boete kost je trouwens €115.
0: Dat is jouw Amsterdam, hè?
1: Ja, Vondelpark zit echt naast mijn huis. Maar dan ben ik even benieuwd, want ik heb een Van Moof. Mag ik daar dan wel nog doorheen fietsen? Of?
0: Nee, dat heeft een Van Moof.
2: Nee, mag ook niet meer. Boete daarvoor is €940. Nee, het gaat echt alleen om fatbikes, Judith.

Songfestival. Dat begint dinsdag, dan de eerste halve finale. Ja, wij doen natuurlijk niet mee hè, dit jaar, omdat Israël wel meedoet, zijn wij er niet bij. Het lijkt erom ook wat minder te leven. Bij de boekmakers is Finland de grote favoriet. Even een heel klein stukje van

0: Er gebeurt heel veel.
1: Ja, en dit is dus de favoriet om het Songfestival te winnen. Donderdag dan de tweede halve finale. Zaterdag dan de finale. Het Songfestival is trouwens in Wenen.
0: Nou, het is inderdaad dat jij het zegt. Ik had het helemaal niet geweten dat het de komende week is.
2: Nee, het is echt aan me voorbij gegaan. Het heeft dan minder, ja.
1: Dat komt inderdaad, omdat wij er dus niet bij zijn, hè. Ja, dan volgend weekend voetbal, de laatste speelronde van de Eredivisie. Alle clubs spelen dan tegelijk om 14:30. Er staan nog wat dingen op het spel ook. Wie degradeert er bijvoorbeeld? Wie moet er na competitie spelen? Wie gaat er Europees voetbal spelen? Kampioen is natuurlijk al bekend, hè? Dat is PSV. We weten ook al dat in ieder geval Heracles is gedegradeerd en een niveautje lager gaat voetballen. Ja, over voetbal gesproken, vanavond eerst nog...
0: Vanavond nog. Vanavond nog.
1: Barcelona tegen Real Madrid. Dat is de belangrijkste wedstrijd die er is. Wint Barça of wordt het gelijk, dan zijn ze landskampioen.
0: Ja.
1: Kunnen dus tegen de grote rivaal kampioen worden. Frenkie de Jong speelt natuurlijk bij Barça. Hij kan niet wachten.
3: Kan natuurlijk in principe niet mooier voor ons. Natuurlijk het ideale scenario, de ideale kans. We kijken er heel erg naar uit.
1: Nou, Pastore bij Ziggo. Die wedstrijd begint om 9:00 vanavond.
0: Ja, en Real Madrid staat natuurlijk in brand. Dus FC Barcelona gaat het natuurlijk gewoon winnen met 5-0. Denk je niet, Judith?
2: Maar voor wie ben je echt voor iemand?
0: Ik ben voor Barcelona.
2: Oh, ja, hoezo dan?
0: Ja, vind ik gewoon een prachtige club.
2: Oh, okay.
0: Gewoon door de jaren heen en de Nederlandse geschiedenis die we daar hebben. En dat stadion. Ik ben er ooit ook geweest, Camp Nou. Het is echt...
2: Heerlijk.
0: Jong.
2: Ja.
0: Ja, wat een pot. 9:00 vanavond.
2: Gaat nou, we zitten klaar.
1: Dan tot slot. Volgende week zondag. Feest dan in het Koningshuis. Want koningin Maxima is jarig over een week. Ze wordt 55. Hoe ze het gaat vieren, dat weten we niet.
2: Ze ziet er toch geen 55 uit?
0: Nee.
1: Ja, nee, klopt. Nee,
0: inderdaad. Als je zou zeggen eind 40, 47, 48, zou ik het ook geloven.
2: Precies, ja.
0: Ja. Nou, een flesje wijn, denk ik. Toch?
2: Ja.
0: Ja, gaat er vast wel in daar.
2: En 55 kaarsjes.
0: En een goede pot voetbal op televisie.
2: Goh, houd toch op met voetbal, joh.

0: We gaan de alarmschijf draaien. Stella Lefty. Oh, wat is dat een goed liedje.
1: Die staat maar bij mij op repeat.
0: Ja, is echt heerlijk. Daar ben ik dit weekend bij jou begonnen. Hier en daar met een grapje over Stella Lefty. Omdat het gewoon een hele leuke naam ook is.
1: Ja.
0: Gisteren zat Stella Lefty op een Stella e-bike. Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Wil je er nog eentje?
1: Ja, kom maar.
0: Wat is Stella Lefty die PVV stemt?
1: Weet ik veel.
0: Stella Righty.
1: Jeetje. Ah, verschrikkelijk dit.

0: Ongelooflijk goed liedje.
1: Helemaal.
0: Alarmschijf, Boston, Stella Lefty op Q Music. Tot zover, tot hier en niet verder. We gaan plaatsmaken. Onze vriend Stefan Bouwman.
2: Goedemiddag.
0: Wat is hier nou allemaal aan de hand?
2: Ja, het is vorige week zondag hebben wij een eenmalige editie van Repeat of Niet gedaan. Het was Happy Birthday of toch nee. Voor Joop Kolsen. En Joop is 80 geworden.
0: Ja.
2: En zijn kleinzoon had op TikTok opgeroepen, want hij had 6 maandelijkse luisteraars op Spotify. Alsjeblieft, ga allemaal luisteren als cadeau. Nou, van de week, ik weet niet of ik mag zeggen waar hij nu op staat, maar hij stond van de week al op 17.000.
0: Oh.
2: En mensen vonden het zo leuk in de app dat ik hem dus uitgenodigd heb als cadeau voor zijn verjaardag. Gaan we samen zijn liedje spelen.
1: Ja, super. Oh, wow.
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat je bent hier de hele tijd al met kabels in de weer.
2: Sorry, ja,
0: en er worden dingen opgebouwd.
1: Is het leuk?
0: Het is hartstikke leuk.
2: Het is helemaal hobbyproject op de zondag.
0: Ja, leuk man.
2: Ja, dus dat. Nou, dat is het verhaal.
1: Nee, ja, is toch juist leuk. Ga je ook nog een dingetje?
2: Ik ga meespelen, ja. En opa Joop noemen hem. Die gaat gitaar spelen en zingen. Ik ga lekker piano mee pingen.
1: Dus ik vind het echt leuk. Ja,
2: het is wel pas ergens rond 4:30 vanmiddag hoor. Maar goed, al die kabels, dingen moet ik allemaal klaar mee.
0: Ja. En verder, het...
2: Ik heb Kees Casio bij me, ja.
0: Oh, ja.
2: Kan je hem horen?
0: Ik kan hem horen, ja.
2: Ja, oké, super.
0: Oké, meegokken in de Q-Music app. Wat gaat Stefan zo meteen na 3 uur draaien?
2: Dit weten jullie.
1: Ja, ik weet het al.
0: Oh, ja.
2: Oh, was het zo snel?
0: Ja.
2: Tering, dat was echt heel snel.
0: Wel mooi.
1: Ja, we komen eigenlijk al door dat effect.
2: Het geluidje. Oh, ja, nou, en voor de mensen...
0: Amen.
2: Ja. Oh.
0: Oh, bijna net zo goed als het origineel,
1: ja,
0: hoor.
2: Toch? 1 op 1.
0: Wat gaat Stefan zo meteen draaien? Laat het weten in de Q-app en winnen maar.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido.
8: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
12: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Mama, ik ben super blij met jou.
19: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Drie uur, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
11: Ja, goedemiddag, we beginnen met heftig nieuws uit Leiden. Daar is tijdens de marathon daar een meisje van 15 overleden, meldt RTL Nieuws. Het meisje deed mee aan een van de afstanden, maar ze werd onwel. Ze is ter plekke nog behandeld, maar dat heeft niet geholpen. Andere afstanden van de marathon in Leiden zijn afgelast. De Nederlanders die op het cruiseschip zaten waar het Hanta-virus rondgaat, zijn bijna onderweg naar huis. Dat schip ligt sinds vanmorgen bij Tenerife. De Nederlanders die aan boord waren zijn getest. Zometeen vliegen ze naar Eindhoven. Nou, ze kunnen niet wachten, zegt de Nederlandse ambassadeur in Spanje bij de NOS.
16: Iedereen kijkt er enorm naar uit om weer van boord te gaan. Om zo snel mogelijk hier op de kade te komen met de bus naar het vliegveld en weer naar huis.
11: En er zullen ook mensen uit andere landen meevliegen naar ons land. Gaat dan onder meer om mensen uit België en Duitsland. In Zutphen in Gelderland heeft de politie in een huis €340.000 aan contanten gevonden. Het geld lag in de slaapkamer van een man van 23. Er lag ook een wapen. Nou, die man is opgepakt. In het onderzoek is ook een man van 19 gearresteerd. En Air France KLM krijgt een andere naam, meldt de Telegraaf. Komt doordat het Scandinavische SAS Airlines erbij komt. En dan is een nieuwe naam logischer, zegt de topman. Wat die nieuwe naam dan wordt, dat is nog niet bekend. De naam KLM blijft wel gewoon bestaan. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon, 13 tot 19 graden. Morgen een frisse dag, dan een graad of 11 en ook kans op regen dan.
2: Danny, dank jou wel.
11: Graag gedaan.
2: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 41 filets op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen kom je in 4 kilometer met een half uur. En de A12 Lunetten-Oude Rijn. Tussen Lunetten en de Galenkopperbrug 4 kilometer, 3 kwartier vertraging. Ja, verder zou je nergens langer dan 20 minuten stil moeten staan. Controles zijn er wel heel veel. De A2 naar Amsterdam, 38,9. De A6 ter hoogte van Muidenberg bij de meterpaal 42,9. A16 naar Breda, 58,6. A20 naar Rotterdam, 31,4. A27 naar Utrecht, 87,2. En nog de A58 naar Tilburg, bij hectometerpaal 57,3.
21: Music.
22: Stefan Bouwman.
2: Wat speelde ik op mijn kinderpiano? Hey, het antwoord op Kees Casio hoor je zo.

0: Simple Minds op Q en Don't You Forget About Me. Zometeen muziek van Taylor Swift, maar dat is niet het goede antwoord, hè? Maar wat dan wel? Monique?
1: Ja,
0: hoi. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Nou, wat fijn. Goed. Wat was je allemaal doen deze zondag?
1: Nou, ik lekker genieten van moederdag en lekker bouwen met de Lego met de jongens. Dus
0: wat leuk.
1: Met de kids.
0: Heb je Lego gekregen voor moederdag of heb je iets anders gehad?
1: Nee, mijn kinderen, ik heb gewoon lekker ontbijtje op bed gehad. En mijn oudste zoon is Lego fanaat, dus die koopt alle Lego wat hij maar leuk vindt. En dan is het bouwen.
0: Leuk. En wat ben je nu aan het bouwen?
1: Van Marvel, een of andere hele grote toren. Dus,
0: helemaal top. Ik ken het niet, jij waarschijnlijk ook niet, maar hij is er blij mee.
1: Precies, dat dus.
0: Ik speel iets op mijn kinderpianootje, dat klonk ongeveer zo. Komt-ie. Nou, zoiets. Ik was hem vergeten net uit de computer te halen. Welk liedje was dat volgens jou?
1: Nou, volgens mij was het Survivor van Destiny's Child.
0: Volgens mij heb jij dat helemaal goed. Die ga ik zo meteen ook draaien. Dat betekent dat jij sowieso een Key Music prijspakket krijgt.
1: Ja,
0: als
1: leuk.
0: Tom en Judith het goed hebben, krijg je extra prijs. Even luisteren.
2: Jutje, wat doe jij nou?
3: Even een lipglossje op mijn lip.
2: Een lipglossje, ja, maar het is radio, hè? Niemand ziet het.
3: Nee, ik ga toch nu de deur uit? Ik ga toch naar buiten?
2: Stevie, lieve vriend, wij denken.
3: Zeg jij het eerste deel?
2: Destiny's Child.
3: Met Survivor.
2: Oké.
3: Joehoe.
2: We zetten hem aan. We hebben je al aan.
0: Doei. Oh, nou, doei. Dat was goed.
1: Yay!
0: Dat betekent dat jij een gesigneerde en ingelijste foto krijgt van Tom Bram, Kees Casio en mijzelf.
1: Leuk.
0: Waar ga je hem hangen?
1: Nou, ik doe nog allemaal dingen aan de muur. Dus ik denk ergens mooi in de woonkamer, want ik ben verhuisd. En de muren zijn nog leeg.
0: Nou,
1: dus
0: gefeliciteerd met het nieuwe stekkie.
1: Dankjewel.
0: Maar prominent in de huiskamer, vind ik wel spannend eigenlijk.

Slims en Bad Dreams op Q-Music. Nou, het is op zich nog wel een mooi dagje, toch? Morgen blijkbaar een beetje regen. Ik dacht dat het vandaag al helemaal druk werd. Maar vrouwtje, die is lekker met de camper onderweg naar Spanje. Heel erg veel plezier. Geniet van je vakantie. En bij vakantie hoort zomerse muziek. Een van de meest zomerse tracks van dit jaar. Another 54 Ultra. Dit is Talk to You, Q-Music.

0: net zo zomers. Nieuwe muziek van Calvin Harris strakjes in Repeat of Niet. Zorg dat je je mening alvast klaar hebt staan. Ook deze hoor je zo.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
4: Q-Music.
1: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per streep.
12: Mei maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De jacht is weer geopend.
2: Stuk, waar ben je dan?
1: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
3: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
4: We kunnen dus de avondklok verlengen.
1: Het jachtseizoen Most Wanted.
5: Wow, daar in die Mercedes!
1: Stream je nu alleen bij Videoland.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
12: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Alfie, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 41 files, langste vind je onder andere op de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen, 4 kilometer en een half uur. In de A12, Lunetten-Oude Rijn, tussen Lunetten en de Galenkoppenbrug. 4 kilometer, daar 3 kwartier vertraging. Dan 1 controle gemeld langs de A20 naar Rotterdam, hectometerpaal 31,4. En er komt gewoon als bonus speciaal voor jou een vertraging bij. Op de A15, Nijmegen-Ridderkerk, tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 11 kilometer, ruim een half uur vertraging.
14: Q-Music. Stefan Bouwman.
13: Met zometeen repeat of niet, dus zet je dikke duim.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ik heb het net al beloofd, nieuwe muziek van Calvin Harris. Hij heeft dit keer met iemand anders samengewerkt. Vorig jaar, toen had hij een van de grootste zomerhits van 2025. Die klonk zo. Toen met de Engelse Clementine Douglas was goed voor een nummer 1 hit in de top 40. Het zou zomaar kunnen dat hij dat dit jaar dunnetjes over gaat doen. Alleen dit keer is hij ietsje opgeschoven naar links op de landkaart. Samen met de Ierse singer-songwriter Jazzy heeft hij Satisfy gemaakt. Ja, het is echt ronde 1. Het liedje is ook echt pas net uit. Vrijdag is hij uitgekomen. En de vraag is aan jou in de Q Music app. Repeat of niet? Je kan een audioberichtje inspreken. Je kan het typen en je dikke duimpjes aan het werk zetten. Jij bent de baas, zolang je maar laat weten wat je ervan vindt.

Repeat van Robin. Meh, ik vind het een beetje saai. Geen repeat van Ingrid. Laura zegt, dit is hoe we Calvin Harris kennen. Altijd goede muziek. Heerlijk genieten in de auto met mijn schatje Edo. Oh. Shout-out Edo. Ook Adrie zegt, lekker nummer hoor. Laat de zomer maar komen. I'll be satisfied. Repeat van mij. Heerlijk nummer. Summer vibes. Love it van Francis. Met elke emoji die er bestaat rondom de zomer erachter. Het mogen duidelijk zijn, ronde 1 is een succes. Vanavond ronde 2 bij Vincent Pronk. Ook Lady Gaga hoor je zo. Eerst Jason Mraz en I'm Yours op Q.

0: Q-Music.
1: Zometeen het nieuws van 4 uur met Danny Vos.
2: Ja, voetbalfans, je hebt niet 1, niet 2, niet 3, maar 9 schermen nodig om alle wedstrijden zo een beetje te volgen. Nou, heb je nou maar 1 scherm? Ik vertel je zo welke wedstrijd vooral belangrijk is.
1: Het is wel jammer dat je niet gewoon doorging. Niet 4, niet 5, niet 6.
2: Ja, dat blijf ik even vertellen.
1: Ook Sarah Larsson hoor je zo op Q-Music.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Social deal, restaurantdeals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
17: Aldi.
18: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
19: We hebben een nieuwe single.
20: Met mij, Jan Smit.
21: En met mij, Frans Bauer.
22: Want zij hoort bij mij.
23: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
24: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
25: Mamma mia, dat is goedkoop.
26: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi.
27: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
28: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
30: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
31: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
0: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
1: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
2: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: 2:04. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
6: Ja, goedemiddag. In Leiden is tijdens de marathon daar een meisje van 15 overleden, meldt de organisatie. Meisje deed mee aan de halve marathon. De organisatie vertelt bij de lokale omroep Sleutelstad wat er is gebeurd.
7: Een meisje op de halve marathon is onwel geworden. Op de hoek van de Lage Rijndijk Herensingel. Zij is gereanimeerd en heeft het niet gehaald.
6: De andere afstanden van die marathon in Leiden zijn afgelast. De burgemeester van Leiden noemt het ontzettend verdrietig. Ze zijn bijna onderweg. De eerste Nederlanders die op het cruiseschip zaten waar het Hanta-virus rondgaat, zijn van boord. Het schip ligt sinds vanmorgen bij Tenerife. De Nederlanders die aan boord waren zijn er getest. Zometeen vliegen ze naar Eindhoven. Vliegen ook een paar mensen uit andere landen mee. Studenten van de Universiteit Utrecht die kunnen morgen gewoon weer naar college toe. Afgelopen dagen bleven de gebouwen er dicht. Had te maken met een brand in een datacenter in Almere. Daardoor werkten onder meer de toegangspassen in Utrecht niet. Maar deze studenten die RTL sprak, ja, die baalden er toch wel van.
15: Ja, best wel, want ik heb de hele week best wel goed voorbereid voor de toets.
17: Ik had nog een presentatie helemaal voorbereid en nu gaat het niet door.
6: De studenten moeten er ook morgen nog wel rekening mee houden dat nog niet alles het helemaal goed doet. En een spannend middagje voetbal begint bijna. In de Eredivisie zijn zometeen 9 wedstrijden tegelijk. Het is
17: normaal.
6: De 1 na laatste speelronde, jazeker. En de ogen zijn al vooral gericht op NAC Breda. Die club speelt zo tegen Heerenveen en moet winnen om niet te degraderen. Nou, de trainer van NAC die gelooft er nog in, zegt hij bij de NOS.
19: Wij weten dat we 5 punten achter staan op Telstar. En er zijn 6 punten verdiend. Dus zolang dat mogelijk is, zullen wij er 100% voor blijven gaan. En ook als wij al gedegradeerd zouden zijn, dan gaan we er 100%
17: voor. Goed, maar dit is de mentaliteit. Dit is goed, toch?
6: Ja, zeker.
17: Niet met een pakken neerzitten.
6: Nee, zo is het ook. Wordt wel een heel lastig verhaal, maar het kan nog wel op papier. Alle wedstrijden beginnen zo meteen om 4:45.
17: Ja, lastig verhaal of niet? Je moet toch gewoon 110% dat veld op? Oorlog, hup.
6: Mooi gezegd. Voor iemand die niks van voetbal weet, vind ik het mooie woorden. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon, 13 tot 19 graden. Morgen een frisse dag, een graadje of 11. En ook kans op regen dan.
17: Ja, nee, want jij bent meteoroloog. Splits mij eens de verkeersinformatie bij Q. 36 files, de langste vind je op de A2, Den Bosch-Utrecht. Jij kijkt ook gewoon die glazen bol. Dus even dingen, 4 kilometer, een half uur. De A12, Lunette, Oude Rijn, tussen Lunette en de Galenkoppenbrug. 4 kilometer, daar ook een half uur. A15, Gorkum-Ridderkerk, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 11 kilometer, een half uur. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 9 kilometer met ook een half uur. En je zou nergens langer dan 20 minuten stil moeten staan. Wel controles nog langs de A2 naar Utrecht. Hectometerpaal 39,0. En de A20 naar Rotterdam bij 31,4.
20: Music. Stefan Bouwman.
17: Eens even kijken hoe de sfeer in de Q-app is zometeen. Waar iedereen zich uit.

Lucas en Steve Oaks, James, ik wilde Jim Gardner zeggen. Ja, het is dezelfde persoon namelijk, maar dan een andere artiestennaam. Love on Hold, net op Q. Redon, die is lekker aan het chillen met Q-Music op de achtergrond. En dat vindt hij heerlijk, laat hij weten in de Q-app. Tijn, die komt terug van vakantie naar Zweden. Net is Q weer binnen het bereik gekomen, dus wij checken hier in. Gezellig, ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad, Tijn. En je weet het, je kan altijd de Q-app meenemen. Dus als je dan je databundel even flikkert. Wat zeg ik nou allemaal? Wat ben ik allemaal aan het roepen, man? Mijn hersenen werken niet vandaag. Ken je dat? Dat je soms gewoon woorden uitert en dan... Hier, weer, uitert. Woorden uitert. Nou, ik hou ermee op. Michel, die is gezellig net van de camping terug aan het rijden. Lang leven de A1, we zijn file aan het rijden. Nou, dan heb ik een cadeautje voor je. In mijn optiek, een van de mooiste duetten ooit. Staat in mijn top 10 favorieten. James Morrison, Nelly Furtado en Broken Strings op Q.

0: Zara Larsson en Midnight Sun op Q.
1: Stefan's Piano Bar.
2: Piano Bar.
0: Ja, morgenochtend hoor je voor het eerst het foute anthem van 2026... bij Mattie en Marieke in de show. K3 en Donnie, die hebben de track gemaakt, dat weten we inmiddels. En in 2018, toen was het Helene Fischer. Echt een wereldster uit Duitsland. Toevallig was ze afgelopen vrijdag te gast in Stefan's Piano Bar. Daar kruip ik samen met artiesten van over de hele wereld achter de piano. Gaan we gewoon samen muziek maken. Ja, wel leuk. Ik vroeg tijdens het spelen van... joh, had jij niet ook een Duitse vertaling van Hoe het danst gemaakt... van Armin, Davina en Marco? Nou, hadden we niet afgesproken. Ook niet geoefend bij de soundcheck of zo. Maar gewoon even lekker gespeeld. Want ik...

0: Jelly Roll en I'm Good. Zometeen een Haagse held in de studio. Joop Koolsen, a.k.a. Opa Joop, die komt langs. Ik ga je zo alles uitleggen. Ook deze van Maals en Naal. Drive safe, hoor je zo.
1: Oké, tank vol.
2: Check.
1: Navigatie aan.
3: Navigatie gestart.
2: Check.
1: Mooi, want wij gaan...
2: dwars door heel Nederland.
1: Mattie versus Marieke.
2: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
1: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
2: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
1: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke. Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
4: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
5: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
11: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
16: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
18: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
20: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
21: Tango?
20: Huh?
0: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
25: Half 5, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 21 files, de langste vind je onder andere op de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Everdingen en Everdingen nog altijd 4 kilometer en een half uur. En de A12, Lunette-Oude Rijn, tussen Lunette en de Galenkoppenbrug, 4 kilometer en een half uur vertraging. Eén controle langs de A20 naar Rotterdam, hectometerpaal 31,4.
26: Q-Music, Stefan Bouwman.
25: Ja, we hebben zo Haagse royalty in de studio.

0: Q Music met Eminem en Rihanna. Ja, dit gebeurde er vorige week zondag op Q.
1: Dit is toch geweldig. Veel passie, dat hoor je gewoon.
2: Van harte gefeliciteerd, Joop. Maak er een geweldige dag van.
3: Wat heerlijk om gewoon weer zoiets te horen.
4: Lekker plaatje hoor, Joop. Van harte dat we snel weer het strand op mogen.
0: Ja, dit moet ik uitleggen. Meneer Colson, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Oftewel Joop, oftewel opa Joop.
5: Ja. Ik vind Joop, opa Joop ook prima. En uiteindelijk ben ik opa Joop.
0: Uiteindelijk ben je opa Joop, ja. Jazeker. Ik mag je zeggen inmiddels, hè?
5: Absoluut.
0: Ja, precies. Ja. Tutoyeren is inmiddels, we zijn vrienden.
5: Ja, ja, we zijn vrienden.
0: Hey, het begon allemaal bij uw kleinzoon, of jouw kleinzoon dan. Ja. Desley die deed op TikTok een oproep.
6: Als mijn opa één ding graag doet in het leven, dan is het muziek maken. Dat doet hij al zijn hele leven. Op dit moment luisteren er per maand 6 mensen naar zijn Spotify. Dat zijn denk ik alle kleinkinderen.
0: Ja, toen ik dat tegenkwam op TikTok, moest ik al heel hard lachen. Ik dacht, alle kleinkinderen zijn fan, maar de rest van de wereld nog niet.
5: Nee. Nee, dat klopt.
0: Vorige week was de verjaardag.
5: Ja, en dat was een ommekeer in het gebeuren.
0: Wat is er toen gebeurd?
5: Nou ja, toen kwam Desley ook met dat verhaal wat hij had uitgezonden. En toen bleek dus dat daar heel veel mensen hadden gereageerd. Ja, en dan was ik totaal afgeblust. Ik denk, wat is dit? He, op Mouwendag, met 80 jaar geleefd en dat nog meemaken. Ja, ik vind het fantastisch. En toen is er iets geëxplodeerd kennelijk overal. En we zijn overal al geweest. En ja, geweldig. Geweldig. Ja,
0: ook bij allemaal andere radiozenders. Ook andere bij Radio Den Haag zag ik. Den Haag FM.
7: Thuiswedstrijd, hè, opa?
0: Ja. Ja, want iedereen is er ook bij. Kleinkinderen zijn erbij. Ja. Kinderen zijn erbij. Uw vrouw is erbij. Desley.
7: Ja.
0: De boosdoener is er ook bij.
7: Ja, ja, ja. Nou ja, dat was de vraag. Was ik de boosdoener of niet? Maar gelukkig vond hij het hartstikke leuk.
0: Ja, in eerste instantie dacht hij dat hij in de zeik werd genomen.
7: Ja, 100%.
0: Ja.
7: Maar ja, ja, is een goed recht, want dat doen we ook wel eens.
0: Oh, oké, okay, ja, precies.
5: Nou ja, er kwam op een gegeven moment een mededeling van duizenden hebben naar je geluid. Ik dacht, oh, nou wordt het even te gek, hè?
0: Ja.
5: Eerst 6 en nou duizenden en zo. Maar kennelijk is de muziek toch wel aardig en klinkt het goed. Dus mensen hebben erop gereageerd. En, fantastisch.
0: Gunfactor. Ja, ja, want hoeveel zitten we inmiddels, Desley?
7: Ja, het is net geüpdate. Hij zit nu officieel over de 25.000 luisteraars heen.
0: Ja, normaal.
5: Man, ja.
0: Je zou ze maar om op de koffie krijgen, dan word je gek hoor.
5: Ja, ja, dat ga ik ook niet doen.
0: Hoe voelt het zich?
5: Ja, ik voel me geweldig.
0: Ja?
5: Ja, natuurlijk. Dat is fantastisch. Dat is een van mijn dromen die uitkomt. Om eindelijk eens een keer aandacht te krijgen voor een bepaald lied of wat dan ook voor mezelf. En liedjes zingen. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Hoe oud begon je met muziek maken?
5: Ja, ik was 16. Zo. Toen ik mijn eerste gitaartje kocht. En maar ja, dan was het. Ik was niet in zo'n rijke situatie dat ik van alles kon doen. Dus ik was al blij dat ik een beetje gitaar kon spelen. Ja, en daarna krijg ik verkering, word je serieus. En in onze tijd namen we al vroeg verkering. Hè. Tegenwoordig gaan ze 30, 35, beginnen ze pas. Maar wij begonnen met 18 en 19. En ook vroeg getrouwd, ja, dan krijg je kinderen en dan ga je carrière maken. En, dat, en na de hand. En toen

0: hele goede nummers op. Shout-out opa Joop. Ja, als er één iemand op deze wereld in je moet geloven, dan ben je het zelf, toch?
1: Daarom is dat vertrouwen er ook.
0: We kregen heel veel leuke reacties op uw strandlied. Die hebben we vorige keer gedraaid. Ja. Ook wat andere stukjes trouwens van andere nummers. Staat allemaal op Spotify. Ja, Joop Coulson. Dus je moet niet zoeken op opa Joop, dan ga je niet vinden.
1: Nee, Joop Coulson. Joop
0: Coulson. Met een C. En daarom bent u hier vanmiddag om samen, dan ga ik zo achter de piano ook, u op de gitaar, dan gaan we het strandlied spelen.
1: Geweldig.
0: Ben je helemaal klaar voor?
1: Helemaal klaar
0: voor. Nou, super. Draaien we nog even een liedje, gaan we de gitaar pakken.
1: Ja.
0: Even een slokje water.
1: En een slokje water. Nee, helemaal goed.

0: mijn moeder vindt het leuk, zie ik in de Q-Music app. Die is al blij met uw komst. Ja, ik moet het even uitleggen. Joop Koolsen, oftewel opa Joop, in de studio van Q-Music vanmiddag. Uw kleinzoon die heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels 25.000 mensen naar uw muziek luisteren op Spotify.
1: Zeker.
0: Zeker. En vorige week hadden we ook heel veel leuke berichtjes in de Q-app aan de hand van uw 80ste verjaardag. Want daar begon het allemaal mee.
1: Ja, zo jong nog.
0: Jonge Blom.
1: Jonge Blom.
0: En we gaan nu even een liedje doen. Strandlied. Ik pingel lekker mee.
1: Ja.
0: Ik laat er nu, bent u er helemaal klaar voor?
1: Jazeker.
0: Ja, oké. Nou, dan ga ik mijn bek houden. Mag u hem intellen wanneer u er klaar voor bent? Ja.
2: 1, 2, 3, 4.

0: van alle kleinkinderen en uw kinderen en uw vrouw. Dat is toch ontzettend leuk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, ontzettend. Ja, mensen in de Q-app hebben natuurlijk ook gezellig meegeluisterd net. Er komen een hoop leuke berichtjes binnen. Opa klinkt heel erg gezellig, zegt Suzanne. Renate zegt, wat ontwijs leuk. Ik vind het beter dan Madonna. Ja. Ik verzin het niet. Er komen ook een paar audioberichtjes binnen.
2: Wat ontzettend gezellig zo op de zondagmiddag. Ik krijg meteen helemaal zin om naar het strand te gaan. Ja. Ik ga hem zeker streamen, Joop. Dank je wel voor het mooie optreden.
3: Ah, ja. Wat een lekker nummertje, hoor.
0: Dat is toch ontzettend leuk om te horen.
1: Jazeker. Ja. Ik ben er heel blij mee. Absoluut heel blij mee.
0: Is dit de allereerste keer live ooit op de radio?
1: Ja, op de radio wel, ja.
0: Mijn hemel, zeg. Nou, over 80 jaar weer, goed?
1: Ja, leuk wel.
0: Gefeliciteerd, Joop, nog met je 80ste.
1: Hartstikke bedankt, jongen.
0: En als je het leuk vindt, Spotify Joop Coolsen, Coolsen.
1: Ja.

0: Nee, je armen gaan niet weg.
1: En de berichtjes blijven binnenkomen, hoor. Genoten van opa Joop. Wat gezellig, opa Joop. Hij kan zo bij de Amazing Stroopwafel. Zometeen op Q-Music, David Guetta. En natuurlijk... het nieuws van 5 uur met Danny Vos.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, de uitslagen zijn binnen... want alle mensen die op het veelbesproken cruiseschip... met het Hanta-virus zaten, zijn getest.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
7: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
6: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout... plus extra scherpe aanbiedingen.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Are you drinking my moelenmilk protein?
14: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Lieve mama... Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
18: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
19: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
19: Ja, zo goedkoop. Aldi.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: Even overlaten.
2: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan... wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis...
4: dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdag cadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: 5 uur geweest. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. Reacties uit Leiden nadat er tijdens de marathon een meisje van 15 is overleden. Meisje liep de halve marathon, raakte onwel. De burgemeester van Leiden noemt het ontzettend verdrietig. De organisatie van de marathon heeft alle andere afstanden geschrapt.
21: Ja man, uit respect zeggen wij dan kappen ermee. Dus 10 kilometer hebben we gestopt, die moest nog gaan starten. En de kidsrun, die moest nog gaan starten. Doen we ook niet.
2: Was te horen bij de lokale omroep Sleutelstad. Het meisje werd nog gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Alle mensen die op het cruiseschip zaten waar het Hanta-virus rondgaat zijn getest en er is niemand besmet. Dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt sinds vanmorgen na dagen varen bij Tenerife. Aan boord waren ook meerdere Nederlanders. En zij zijn nu onderweg naar Eindhoven. Een paar minuten geleden is hun vliegtuig vanaf Tenerife opgestegen. In Apeldoorn zijn zeker 26 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang, meldt de politie. Het protest was gisteravond, het liep uit de hand. De politie werd bekogeld met vuurwerk en ook werd er een boa mishandeld. Ja, een drukke middag is het in de Eredivisie. Op dit moment wordt er op 9 velden tegelijk gevoetbald. Het is de 1 na laatste speelronde, dan zijn altijd alle wedstrijden tegelijk. Ogen zijn dan vooral gericht op Feyenoord. De club speelt de topper tegen AZ en wint Feyenoord. Dan zijn ze zeker van de tweede plek en mogen ze volgend jaar naar de Champions League. Is belangrijk, zegt trainer Van Persie.
22: Als je kijkt naar het hele seizoen, als je kijkt naar hoe dat verlopen is, dan is onze ambitie kampioen worden. Nou, dat hebben we niet gehaald. Maar uiteindelijk is het denk ik fantastisch als we wel de Champions League halen.
2: Ja, alleen Feyenoord stond net na een minuut voetballen al met 1-0 achter. Verder is ook NAC tegen Heerenveen een belangrijk potje, want NAC kan vandaag officieel degraderen.
1: Maar waarom is dan alles tegelijk, zodat ze niet aan competitievervalsing kunnen doen of zo?
2: Nou, dan weet je inderdaad, kan je niet zien waar je afhankelijk van bent. Even heel simpel uitgelegd. Dus dan is gewoon iedereen tegelijk, de laatste twee speelrondes. En dat vindt de KNVB dan eerlijker. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon. Vooral in het zuidoosten vanavond kans op regen. Morgen een frisse dag, graadje of 11.
1: Oh, Danny, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: De korte broek die kan weer uit. Moet je daar dan wel lange broek aan doen, anders heb je het nog kouder.
2: Ja, precies, ja.
1: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 21 files, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen, 4 kilometer en een half uur. En de A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en de Galenkopperbrug, 4 kilometer, ook een half uur daar. Verder zou je nergens langer dan een kwartier stil moeten staan. 1 controle langs de A20 naar Rotterdam, hectometerpaal 31,4.
23: Music. Stefan Bouwman.
1: Yo! Zometeen gaan we het even over sport hebben, want er is meer dan alleen voetbal. Ook Michael Jackson hoor je. Nou, David Guetta, Alphaville en

Ik moest zo lachen. Ik zag een filmpje van iemand die helemaal vooraan zat in de bios bij de film Michael. En die filmde dus hoe dat daar eruit zag. En je hebt sommige bioscopen zit je praktisch in het scherm. Dus het leek wel een cartoon, omdat dat hele beeld dus werd vervormd. Dus Michael had in één keer een heel groot ballonhoofd. Het zag er niet uit. Ik zou echt mijn geld terugvragen, maar goed. En zometeen gaan we vol de sport in. Luc van de sportredactie van Mattie en Marieke heeft me weer een berichtje gestuurd om jou en mij helemaal bij te praten. Maar

0: reactie van Mattie en Marieke. Ik weet namelijk heel weinig van sport. En zondag is bij uitstek sportdag. Nou, hij praat jou en mij weer helemaal bij.
1: Yo, Stefan. Yo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht, ik app je even.
0: Ja, thanks.
1: Met het laatste sportnieuws, zoals ik eigenlijk bijna elk weekend jou even een appie stuur.
0: Nou, dat zeg ik.
1: Begin even bij mezelf. Ik ga het één keer zeggen en daarna wil ik eigenlijk geen woorden meer fel aanmaken.
0: VV Voorwaarts.
1: Maar natuurlijk heb ik deze zondagmiddag ook gevoetbald in mijn eigen voetbalclubje.
0: Ja.
1: VV Voorwaarts, zondag 3 uit Utrecht. Ja, ik weet niet wat het was. Zelf had ik een hele leuke, gezellige zaterdagnacht. Misschien iets te diep in het glaasje gekeken. En toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik, nou, ik weet niet of voetballen een goed idee is. Ik denk dat de hele selectie dat een beetje had. Want uiteindelijk hebben wij met 1-8 verloren.
0: Eetje. Oh
1: echt,
0: my god.
1: Heel erg. Op een gegeven moment was het doel niet meer om te winnen. Of om überhaupt zelf te scoren. Het doel was vooral om niet 10 doelpunten tegen te krijgen.
0: Nou, dat is
1: het aantal is bij 8 gebleven dus. En dat is schaamrood op de kaken.
0: Zo.
1: Ben ik van het veld afgestapt. Heb ik heel snel gedoucht. Ben ik naar huis gefietst. Toen ben ik lekker op het bankje gaan liggen bij mij thuis. Want de Giro d'Italia is begonnen. Afgelopen vrijdag al. De komende 3 weken zal het profpeloton fietsen door Italië. Er zullen hele mooie etappes voorbij komen. En vandaag was bijna een hele mooie etappe geweest. De Nederlander Dylan Groenewegen. Sprinter die al veel wedstrijden op zijn naam heeft geschreven. Die leek even te gaan winnen, maar hij werd uiteindelijk derde in de sprint. Dus die is in vorm en ik verwacht zeker minstens 1 etappe-overwinning van hem ergens de komende 3 weken in Italië. Dat ga ik sowieso nauwlettend in de gaten houden. Sowieso lekker, hè? Heel lekker op de bankje liggen. En dan gewoon een beetje sport kijken. Dat is ook wat ik nu aan het doen ben, want in de Eredivisie wordt gevoetbald. Alle wedstrijden zijn op dit moment. Dus normaal heb je wel eens wedstrijden op de vrijdagavond, de zaterdagavond en dan nog een paar op de zondag. Maar alle wedstrijden zijn zojuist eigenlijk begonnen. Rond een uurtje of 4:45 was dat. Feyenoord kwam meteen op 1-0 achterstand tegen AZ. Dus die moeten dat om gaan zien te buigen naar een overwinning. En verder, ja, ik zou eigenlijk willen blijven liggen met mijn tv aan. Met nog een laptop open. Met op mijn telefoon nog een wedstrijdje kijken.
0: Probeer het maar.
1: Maar goed, Stefan. Ook voor mij is het vandaag moederdag.
0: Ja.
1: Dus ik stap zo in de trein om uit eten te gaan met mijn lieve moedertje.
0: Ach.
1: Maar misschien dat ik tijdens het avondeten dan toch ook mijn telefoon zo schuin onder tafel hou.
0: Nee,
1: om
0: niet
1: de laatste tussenstanden binnen te krijgen.
0: Zo kan je niet zijn.
1: Het gaat je goed. Fijne moederdag. Geniet van de zon. Geniet van het sporten. En ik spreek je morgenochtend misschien wel weer. Op morgenochtend vanaf een uurtje of 5. Zit ik gewoon weer in de studio bij Mattie en Marieke.
0: Gezellig.
1: Later.
0: Yo. Fijne moederdag en dankjewel, Luc. 8 doelpunten tegen, jeetje.

0: vijfde bepaald.
1: Yes, doen we elke zondag om eeuwige discussies te voorkomen. En die kunnen we zeker op moederdag niet gebruiken. Doe even normaal. Ja, je kan dus een stelling opgooien in de Q-Music app. Daarna mag iedereen er wat van vinden. Maar ja, soms zijn we nou eenmaal hard tegen hard en worden we het niet over dingen eens. Maar wat de vijfde zegt, dat is daarna de regel in de kroeg van oudsher. Hij komt van Tamara. En Tamara zegt, komt-ie? De marsepeinen merci, dat chocolaatje met marsepein erin, is de enige lekkere merci. Eens of oneens? Oeh, ik vind het echt een hot take. Je kan een audioberichtje inspreken in de Q-Music app. Zometeen geeft de vijfde dus de doorslag. De marsepeinen merci is de enige lekkere merci. Eens of oneens?
2: Je hoeft niet alles zelf te geven.
1: Halverwege.
2: Ik ontmoet je halverwege.
1: Suzanne en Freek hoor je ook zo op Q.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers. 4 of 500 gram. 1+1 gratis. En alle caféshuizen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
0: Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
21: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Hallo, 5:30, flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ik zit verkeerd te kijken. Ik zit op een half uur. Even kijken. De A12 Lunetten Oude Rijn tussen Lunetten en de Galenkoppenbrug. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel één controle langs de A20 naar Rotterdam. Hectometerpaal 31,4.
26: Q-Music, Stefan Bouwman.
1: De Marsepein de Merci is de enige lekkere. Eén

0: It is beautiful, things that I've got.
1: Ben Sonboen, strakjes Overbach. Bij eerste vijf... Waarom doet hij nou dat dingetje er niet bij? Hij hoort ook dat vijfde pas laten horen. Waarom doet hij dat niet? Even kijken hoor, 2 seconden. Soms heb ik ruzie met de computers hier. Het ligt aan mij hoor, het ligt niet aan de computers.
2: De vijfde bepaald.
1: Ja, en dan doet hij het muziekje niet. Nou, wat is dit nou van onzin? Nee, we gaan het helemaal uitzoeken met z'n allen. IT-bouwman. Weer last van elkaar. Nou, maakt ook niet uit. Goed, de vijfde bepaald. Elke zondag doen we dat. Ik gooi een stelling op en daarna mag je daar allemaal wat van vinden. Maar wat de vijfde zegt, dat is daarna de regel. Hij komt van Tamara. En Tamara zegt, de marsepeinen merci is de enige lekkere merci. Eens of oneens? 5 mensen willekeurig op volgorde.
3: 1.
4: Oh jee, de marsepeinen merci is echt de enige die niet te hachelen is in het hele setje. Gewoon, zelfs de pure chocola is nog lekkerder. En die is ook niet echt lekker. Dus ja, ik zou sowieso niet zo'n ding kopen. Maar ja, die marsepeinen, die mogen ze er wel uithalen voor mij.
3: 2.
5: 100% eens. Marsepein is sowieso echt geweldig.
3: 3.
6: Ja, helemaal mee oneens. Ik moet zeggen, het chocolaatje met de stukjes noten erin. Met weer groene bandjes, zeg maar.
1: Ja.
6: Die zijn nog veel lekkerder.
1: Jouw favoriet.
6: Maar succes. Maar voor mij is die oneens.
3: 4.
7: Dat is letterlijk de enige merci die bij ons in de prullenbak belandt. Gadverdamme. Die marsepein en die koffie, die is ook echt heel ranzig.
2: Nummer
3: 5.
1: Ja, maar Loet, is jouw mede. Ik vind die koffie dus een van de lekkerste. Maar goed, de vijfde bepaalt. Anja, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: De marsepein en merci is de enige lekkere merci. Merci, eens of oneens?
8: Helemaal oneens.
1: Zo. Die kwam vanuit je tenen.
8: Ja, die vind ik echt smerig.
1: Ik merk het. Wat heeft dat ding je aangedaan, joh?
8: Ja, dat weet ik niet. Dat zo'n ranzige, korrelige smaak in je mond. En dan denk ik al, nou, dat is voor de gelukkige vinden die dan de doos open doet, weet je wel. Dat er nog eentje in zit. Met marsepein.
1: Oh, wat grappig. Ja, wat doe jij ermee? Gooi je ze dan weg? Want ik heb bijvoorbeeld een vriend van me, die geeft dan af en toe een zakje aan me. En daar zitten dan die koffie in en die marsepein, omdat hij die niet lekker vindt.
8: Nee, ik gooi ze gewoon echt weg. Ik hoef ze gewoon echt niet. Het is echt niet lekker.
1: Zonde. Wanneer heb je voor het laatst een doosje merci gehad?
8: Nou, denk een maand of 2 geleden.
1: Ja.
8: Ik zorg vaak voor de katten van mijn zoon. En toen kreeg ik gezellig een doosje merci van hem.
1: Dat wordt gedeeltelijk in dank afgenomen.
8: Nou ja, op die marsepein dan, zeg maar. Hè. Die doet even niet mee dan.
1: Nou Anja, ik weet wat ik jou in ieder geval nooit ga geven als we elkaar ooit tegenkomen.
8: Nee, doe dat maar niet dan.

23 lentes jong, langzaam Amerika aan het veroveren, zou ik maar zeggen. Niet op politiek vlak, maar muzikaal vlak. En deze week de alarmschijf op Q Music. Stella Lefty en Boston. Zometeen Nobody to Love. Eerst Cameron Whitcomb, dit is Medusa op Q.

0: Tom en Joe.
1: Hey.
0: Hallo, hoe is het met jullie?
1: Ja, lekker.
0: Ja, wat fijn.
1: Wist jij dat we nu met een crimineel in de studio zitten, Stefan?
0: Ik heb zoveel filmpjes voorbij zien komen van dat Joe iets van jou heeft gejat. Ook lang geleden al.
1: Ja.
0: Een jaar terug.
1: Een jaar geleden.
0: Maar je hebt ook gezegd dat het iets best wel groots is.
2: Ja, het is groter dan je hand. Dus het weegt wel minder dan een kilo. Dat zijn allemaal hints die ik gegeven heb. Maar laten we even teruggaan ook naar het feit dat Tom het ook een jaar niet gemist heeft.
0: Ik heb
2: gestolen uit zijn huis. En je mist het niet. Ja, hoe erg is het dan, hè?
1: Nou ja, ik wil het wel graag terug. Ik heb niet gevraagd of je het mee zou nemen.
0: Weet je helemaal niet of je terug wil? Je weet helemaal niet wat het is?
1: Nee, dat klopt. Maar ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Want hij is al weken bezig met... Je weet niet wat het is, je weet niet wat het is.
2: Zal ik dan zeggen dat... Vanavond gaan we het echt afronden. Dat beloof ik je.
1: Vanavond dan weet ik wat het is.
2: Ja, vanavond heb jij... Nou ja, of iemand anders het wel in zijn handen. Vanavond weet je in ieder geval wat het is. Van jou is het nog een beetje de vraag dan.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nee hoor. Talk to me. Ook muziek van Olivia Dean, Man I Need, hoor je zo bij Tom & Joe, Q-Music.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line, get ready for greatness.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou. NVM.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau... of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
18: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
20: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
21: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
20: Werken? In deze drukte?
21: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
20: Stap je ook in?
22: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
23: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
24: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
27: 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
28: Goedenavond. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Daphne, dankjewel. Q-Muse verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A12, Lunetten richting Oude Rijn. Tussen Lunetten en de Gale Kopperbrug, 20 minuutjes vertraging. Ook nog een flitser gemeld op de A20 richting Rotterdam bij 31.4. Tom en Joe wens je veel veilig kilometers.
29: Q-Music. Tom en Joe.
1: Ja, wat heeft Joe nou een jaar geleden uit mijn huis gestolen? We gaan er vanavond achterkomen.
2: Absoluut.
1: Ik hoop het zo. Eerst Olivia Dean.

0: Kygo en Khalid, Save My Love op Q-Music.
1: Tom en Joe.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Zeg ook nog even fijne moederdag allemaal natuurlijk.
2: Ja, het is het staartje van moederdag. Als je nou nog geen bloemetje hebt gebracht, dan...
0: Ben je laat. Het kan nog op de valreep, maar dan moet je nu echt snel zijn, vind ik.
2: Het zou verbaasd zijn als er nog wat ligt. Als je nu een willekeurige supermarkt in Nederland inloopt, denk ik dat eigenlijk alle bloemen wel zijn uitverkocht, toch?
0: Ja, nou heb jij een bloemetje gegeven, Joe, aan je moeder?
2: Absoluut. Aan mijn eigen moeder heb ik een bloemetje gegeven. Ik heb gezorgd dat mijn vriendin, moeder van mijn zoon, ook een bloemetje heeft gekregen.
0: Kijk, ja,
2: het is allemaal goed geregeld.
0: Punten gescoord.
2: Heb jij nog wat getekend voor je moeder? Geknutseld?
0: Nee, ik heb mijn moeder wel iets gegeven, maar die was niet thuis. Oh. Dus die zei, ja, jij moest werken. Ik dacht dat je niet zou komen. Dus dat heb ik hem maar op tafel gezet. Maar ik heb zeker wat gegeven.
2: Ah, lief. Ja.
0: De grote vraag is, ga jij mij vandaag teruggeven wat je gestolen hebt een jaar geleden?
2: Ja, even los van moederdag. Ik heb een jaar geleden iets uit jouw huis gestolen, Tom. Ja, jij mist het niet. Jij kwam niet na een week bij mij terug met, hey, geef eens terug. Al een jaar lang heb je geen idee dat het mist uit jouw huis. Ja, ik ben een beetje met je aan het spelen.
0: Nou,
2: ik geef af en toe een hint, maar je raadt het ook niet. Ik heb ook gezegd, zodra je raadt wat het is, krijg je het meteen van me terug. Dat gebeurt niet. Dus wat hebben we gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb een veiling geopend. Ja, je kan het item terugkopen. Maar niet alleen jij, Tom. Iedereen die nu luistert in de Q-Music app. De veiling is nog steeds een paar minuten geopend. En ja, doe een bot. Ja, je weet niet precies waar je op biedt, maar doe een bot. En dan, wie weet, is het item van jou.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Jij hebt die veiling gisteren iets na 7:30 geopend. En gezegd, die is 24 uur open. Dus ja, iets na 7:30 sluit die veiling ook.
2: Ja, klopt.
0: Ik heb natuurlijk de Q-app in de gaten zitten houden of de biedingen binnen zijn gekomen. Ik heb inderdaad gezien dat er luisteraars zijn die er geld voor over hebben, waarvan ik denk, ja, waarom zou je in godsnaam bieden? Want je weet ook niet wat het is en het is van mij, doe eens normaal. Maar blijkbaar is er interesse.
2: Ja, echt. En ik bel ook mensen terug. Hè. Kijk, iemand kan natuurlijk nu opeens wel 100.000 euro sturen, maar ik ga echt even verifiëren of het allemaal goed gaat. En ik heb mensen al gesproken, geverifieerd, die zijn bereid echt keiharde knaken te betalen.
0: Nou, ik vind het krankzinnig.
2: Hé, hey, maar het staat nog steeds voor jou open, Tom. Ook jij kan het kopen. Aan iedereen.
0: Ja, nou, misschien
2: de Q-Music app.
0: Misschien zeg ik wel van, geef het maar aan iemand anders, hoor. Als die bedragen echt op gaan lopen, misschien heb je gewoon... Ja, want ik weet niet wat je gestolen.
2: Dat is goed. Dan verkoop ik het voor een mooi bedrag aan iemand anders. Maar dan heb jij het niet meer.
0: Oké, dus je kan nog bieden. En dan iets na 7:30 dan sluiten we de veiling.
2: Check de Q-Music app. Je kan nog steeds bieden.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

0: Black, hey, I love it, I love it, I love it op Q.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, nog iets meer dan een week en dan barst de strijd los tussen Mattie en Marieke. Deze keer niet tegen elkaar, of wel tegen elkaar, maar niet met elkaar wil ik zeggen. Ze ruilen de Q Music Studio in namelijk voor een enorme bus waarmee ze door het hele land rijden naar verschillende challenges. En bij elke challenge is een vlag te winnen. Wie als eerste 10 vlaggen wint, die wint. En ja, wat zouden die challenges dan kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld fiets zo snel als je kan over een dijk met windkracht 10.
2: Zo, dat is een taai hoor, dat is lastig.
0: Regel dat je vanavond aanwezig bent bij een talkshow. Organiseer de langste polonaise met luisteraars. Dat soort challenges moet je aan denken. Die krijgen ze de hele week te horen. En ja, degene die dus de eerste 10 vlaggen heeft, die wint.
2: Ja, echt benieuwd wie er gaat winnen. Als je zo een beetje in de Q-Music app kijkt, dan zie je dat veel luisteraars, maar ook hier op de redactie, zeggen veel mensen, ja, ik denk dat Marieke toch met de winst ervan doorgaat. Die meid is bloekfanatiek. Ja, dat klopt, dat klopt. Wij hebben natuurlijk ook Tom lang met ze gewerkt toen het voor de ochtendshow werkte. Ja, ik moet ook zeggen, ik weet toch dat wij een keer een dropping hebben gedaan met ze. Mattie en Marieke werden toen gedropt. Nou, wie was hier als eerst? Mattie Valk. Heeft Marieke hartstikke erg verloren. We hebben toen, jaren geleden, de eerste keer was dat we die wedstrijd tegen de wekker deden. Kijken of we konden winnen van de wekker. Als we geen klokken zouden zien, geen wekker zouden zetten, of we hier op tijd in de studio zouden zijn.
0: Ja.
2: Marieke was hier toen als laatst. Dus ik wil maar wel zeggen, ja, ze is bloedfanatiek, maar ze is niet altijd maar de gedoodverfde winnaar.
0: Nou, daar zeg jij wat inderdaad. Had ik helemaal niet over nagedacht. Zij was toen echt veel te laat ook.
2: Ze was ook zo grijnig daarop, dat weet ik echt.
0: Ja, ze kon slecht tegen de verlies. Kijk, ze is fanatiek. Als ze verliest, dan kan ze er ook slecht tegen.
2: Ja, en misschien heeft dat dan weer invloed op al die andere challenges. En dan gaat ze helemaal niet neerwaarts spiraal.
0: We gaan het zien. Niet aanstaande, maar volgende week maandag gaat het los. Mattie versus Marieke dus.

0: Shakira en Zoo Oe Oe op Q Music.
1: Ja, we hebben al best wel wat plekken gehad hoor. Die we hebben proberen te bellen voor een kinderfeestje. En het zijn random plekken. De bakker, een fietsenmaker, Paleis Soestdijk, de tandarts, een beddenzaak. Elke keer bellen we ze op met de vraag, hey, doen jullie ook kinderfeestjes? En dan proberen we ze te overtuigen. Wij zijn benieuwd, ja, naar een nieuwe plek eigenlijk. Heb jij een nieuwe plek dat je zegt, oh, maar die moet je even proberen. Dat is grappig. Een autowasstraat hebben we al gehad. Tattoozaak hebben we ook al gehad.
2: Ja.
1: Dus kom met iets origineels in de Q-Music app. Wat moeten we bellen om een kinderfeestje te regelen?
2: Wie weet bellen we het dan zo.
0: Ook Bruno Mars is zometeen voor je onderweg met I Just Might.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren.
18: Aldi. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
21: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje.
17: Neo en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
21: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
22: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
23: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
24: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
25: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
26: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow!
26: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
29: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op m-line.nl. M-Line, get ready for greatness.
1: Goedenavond, Key Music Verkeer krijgen van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A4, kwartiertje. Den Haag richting Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Doe je dus een kwartier langer over je reis.
2: Joey, jij vroeg net aan onze luisteraars. Stuur even iets door wat wij kunnen bellen. Een plek waar het niet gebruikelijk is met de vraag... doen jullie ook kinderfeestjes? Komt een leuke suggestie binnen van Dennis. Die zegt een kinderfeestje in een elektronica of witgoedzaak.
1: Oh, vind ik grappig. Kijken of we dat voor elkaar krijgen.
2: Zullen we die zo meteen eens even bellen?
1: Goed idee.
2: Zoe Lee.

0: Zoe Levi en Snelle, ik zing bij Q Music zondagavondshow met Tom en Joe. We gaan kijken of we een kinderfeestje kunnen organiseren.
1: En Joe's kinderfeestje.
2: Ja, kijk, kinderen zijn ook snel tevreden, hè? Als je met een ballon gewoon een willekeurig bedrijf binnenloopt, dan is het al gauw voor hen een kinderfeestje. Ja. Zo is het wel. En dat is eigenlijk een beetje wat we proberen. Gewoon willekeurige bedrijven bellen met de vraag: hey, doen jullie ook kinderfeestjes? En dan doen we dat dus niet bij de plaatselijke bowlingbaan of het zwembad. Nee, juist die bedrijven waar het gewoon echt niet de bedoeling is.
0: We hebben al heel veel plekken gehad. We waren namelijk al van harte welkom bij een fietsenmaker. De bouwmarkt zei ook, kom gezellig langs. Paleis Soestdijk heeft akkoord gegeven.
2: Visa.
0: En de carwash zei ook, ja, hartstikke leuk. Er waren ook genoeg plekken de afgelopen weken die zeiden, nou, doe maar niet. Bijvoorbeeld de tandarts, tuincentrum, autoshowroom en de tattoo shop zeiden, gaan we niet doen.
2: Nee.
0: Vandaag, op verzoek van luisteraar Dennis, bellen we met een witgoedzaak.
2: Tom, volgens mij is het jouw beurt. Ik ben al benieuwd, als jij ze gaat bellen, of je het voor elkaar krijgt dus, om een kinderfeestje te regelen bij een witgoedzaak.
0: Ik kan alvast de eerste 30 seconden van het telefoongesprek laten horen.
2: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Zal ik het even doen?
2: Ja.
3: Firma van Kuik, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ik spreek met Tom. Spreek ik met de witgoedspecialist?
3: Jawel.
0: Ah, kijk aan. Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Oh.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er overal klaar voor.
0: Dan ben ik benieuwd. Er komt ie.
3: Nou. Dit maakt je wel heel spannend.
0: Ja. Doen jullie ook kinderfeestjes, is de vraag.
3: Kinderfeestjes in de zin van?
0: Kinderen die feest vieren bij jullie in de witgoed speciaalzaak. Kijk, de sfeer is goed.
2: Ja, die man is vriendelijk. Ik ben heel benieuwd. Je kan nu inzetten in de Q Music app. Denk je dat Tom gaat lukken om een kinderfeest te regelen in een witgoed elektronicazaak? Ja, of niet? En laat vooral even weten waarom je denkt of het wel of niet gaat lukken.
0: Je kan nu inzetten in de Q app de komende 6 minuten. Gaan we de tussentijd even reven op Darude en Sandstorm.

0: De nieuwste van Teddy Swims, Mr. Know-It-All op Q-Music. Je luistert naar de zondagavondshow van Tom en Joe.
1: Tom en Joe's kinderfeestje. Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Ja, we zitten er middenin. Een kind kan de was doen, zou je zeggen. We gaan het in ieder geval wel proberen. We bellen namelijk elke week met een random plek. En daar stellen wij de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? En vandaag bellen we met een witgoedzaak.
2: Ja, je kon het inzetten in de Q-Music app. Of je denkt dat het Tom gaat lukken om een witgoedzaak te overtuigen voor een kinderfeestje. Chantal die kwam meteen binnen en die zegt ja, wij denken dat het wel gaat lukken. Omdat de man nu al gezellig klinkt. De man die net al even liet horen, die aan de lijn had. Ik denk dat hij helemaal klaar staat met kleurpotloden en kleurplaten en snoepzakjes. Dit moet helemaal goed komen. Aan de andere kant heb je Radboud. Die zegt nee. Nee, dit gaat niet lukken. De man, die man heeft er gewoon geen zin in. Die heeft te weinig met wasmachines en koelkasten waar de kinderen in passen. Dit gaat gewoon niet lukken. Ja, we komen er maar op één manier achter, Tom.
0: We toch proberen. Bellen met een witgoedzaak, daar gaan we.
3: Firma van Kuik, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ik spreek met Tom. Spreek ik met de witgoedspecialist?
3: Jawel.
0: Ah, kijk aan. Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Oh-oh.
0: Oh-oh. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er overal klaar voor.

0: Dan ben ik benieuwd. Daar komt hij.
1: Nou. Dit maakt je wel heel spannend.
0: Ja. Doen jullie? Ja, oké. Okay. Doen jullie ook kinderfeestjes, is de vraag.
1: Kinderfeestjes in de zin van?
0: Kinderen die feest vieren bij jullie in de witgoed speciaalzaak.
1: Nee, waarom zouden we dat willen?
0: Omdat mijn dochter enorm fan is. En die wordt 7. Ja. En ik dacht, nou, laat ik even een creatieve papa zijn. Die is namelijk echt gek van de schermen. We hebben zelf ook, al zeg ik het zelf, een leuk OLED-schermpje staan thuis. En zij vindt gewoon alles met een stekker interessant. Dus ik dacht, nou, als ze nou een rondleiding bij jullie kan krijgen of zo. En dat we een mooie dag van maken. Het hoeft niet lang te duren hoor, we zijn zo weer weg. Maar dat is wel een verjaardag die ze nooit meer vergeet.
1: Maar wat bedoel je met schermen? Wij doen niks met schermen, hè?
0: Oh, jullie doen toch ook... ik dacht dat jullie deden wasmachines en koffiezetapparaten.
1: Ja, dat doen we, maar ja, daar zit geen scherm op. Ik bedoel, we hebben hier wasautomaten staan en dat is het, ja.
0: Oh, en wat nog meer?
1: Koelkastjes en al dat soort dingen.
0: Oh, ik dacht ook tv's.
1: Nee. Witgoedspecialist doet alleen witgoed. Nee, dan zul je naar een expert of iets dergelijks moeten. Die doen televisies. Nou, die hebben wanden vol met televisies.
0: Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben al best lang aan het bellen. Ik vind wasmachines ook goed. Dus ja, als jij nu zegt, kom maar langs, dan zijn we er.
1: En met hoeveel mensen komen jullie dan?
0: Ik ben er sowieso bij. De moeder zal erbij zijn. En dan nog mijn dochter met een paar vriendinnetjes. Laat zeggen, max 4.
1: Nee, ik ga het niet doen. Nee, sorry. Weet je, kijk, als je hier komt... en ja, op zich heb ik daar niet zoveel moeite mee. Maar als ik klanten heb, dan vind ik het gewoon heel lastig. Want het is natuurlijk wel mijn core business, hè?
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nee, dan houdt het op, helaas. Maar dan weet ik genoeg.
1: Heel graag gedaan en een fijn weekend gewenst. Dag.
2: Helaas niet gelukt, maar daardoor, Radboud, win jij het Q Music prijzenpakket.
0: Oh, ik had het gevoel dat ik echt dichtbij was deze keer.
2: Heel dichtbij.

0: Lipa en Dance the Night op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Zij, er komt gewoon weer een bot binnen. Oh, zo!
0: Echt niet?
1: Het loopt echt op. Ja, wel. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed, jongens. Blijf bieden in de veiling.
0: Nee, niet bieden.
1: Jawel, dat kan nog steeds. Het kan gewoon in de Q-Music app. Het is niet ingewikkeld. Open de Q-Music app. Ik, even voor iedereen die net inschakelt. Een jaar geleden heb ik iets uit jouw huis gestolen, Tom. Jij mist het niet. Jij weet ook helemaal niet wat ik gestolen heb. Ik heb je ook nog niet verteld wat het is.
0: Nee.
1: Maar ja, omdat jij het ook niet mist, denk ik, ja, wat moet ik ermee? Ik hoef het zelf niet te houden. Dus ik heb het nu te koop aangeboden. Ja. Tegen de hoogste bieder. Dus...
0: Oude handelaar.
1: Ja, je mag een blind bot doen. Je weet niet waar je op biedt, maar doe een bot in de Q-Music app en het gaat naar de hoogste bieder.
0: Pas op, hè? Misschien ook wel aangifte, jongens. Iedereen die is al medeplichtig die nu aan het bieden is. Het is gewoon heling, hè?
1: Au, ja, noem het heling, noem het creatief verkopen. ja, stel
0: hoe lang is die veiling nog open? Wanneer ga ik nou eindelijk zien wat het is? Want
1: kom eens op. Half uurtje.
0: Oké, dus na 19:30
1: ja,
0: sluit de veiling. En
1: iets na 19:30 sluiten we hem en dan gaan we het echt afronden.
0: Goed, hey, over geld gesproken. Belangrijke zaken, altijd net na 7 uur. 100 euro ticket te goed, hè?
1: Klopt, heb ik ook hier liggen. Heb ik ook hier liggen, ga ik ook weggeven.
0: Die gaat er gegarandeerd uit. En de nieuwe Somber Homewrecker. Gaan we zo voor je draaien.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan...
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie helpt jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
6: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl.
7: Corendon. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout... plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
15: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
14: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
18: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
19: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders.
9: Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
23: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
27: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing.
27: Ah.
26: Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
28: Goedenavond. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden... en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad op 15 en er stond een windje. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Music. Tom en Joe.
0: Als je deze zomer nog naar een vet festival of concert wil, blijf dan luisteren, want dat gaan we voor je regelen. Na Sam.

0: Ja, god. Je zit er een beetje met een sikkeneurig kopje bij, Tom.
1: Ja, moeten we erover beginnen?
0: Nou ja, zeg gewoon wat er op je hart ligt. Laten we altijd eerlijk zijn naar elkaar en naar de luisteraar. Hey, hup, NAC, ga jij vanavond niet meer zingen?
1: Mijn clubje is gedegradeerd. Het zat al aan te komen, hoor, want het was gewoon echt een scheidseizoen.
0: Jij komt uit Breda, je bent van NAC Breda en die hebben we vandaag gewonnen, verloren.
1: Het is nog gestaakt volgens mij ook, ellende. Ja, dat zijn ook de taferelen die je niet wil zien, maar niet goed genoeg dit jaar. Dus volgend jaar lekker de KKD en ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. We hebben al een slecht imago dit seizoen, dus het is super. Wel gefeliciteerd iedereen in Rotterdam trouwens, want die zijn zeker van Champions League volgend jaar, zie ik. En in Amsterdam, die hebben verloren nog van Utrecht. Ai. Nou, goed. Laten we het er niet meer over hebben.
0: Jij wil het niet meer over voetbal hebben vanavond. Ik vind het prima. Ik hoef het nooit over voetbal te hebben. Ik vind het een saai spelletje. Maar
1: ik wil het hebben over de ticket battle. Want er ligt die 100 euro ticket te goed klaar. En dat kan gewonnen worden. Gisteren is dat namelijk gewonnen door Rianne. En die was er heel blij mee.
2: Hoi, ik ben Rianne. En ik heb de ticket battle gewonnen. Ik ga het uitgeven aan Harry Styles.
0: Oh, vet. Ja, Harry Styles staat komende maand 10 keer in de Amsterdam Arena. Nou, Rianne, genoeg plek. Je kan nog echt wel een stoeltje vinden daarvoor. Ja, wil je er ook heen of liever iets anders, het maakt ons niet uit. Een hardcore festival, disco zwemmen, klassiek concert. 100 euro ticket te goed kan je winnen. Het enige wat je moet doen is meespelen en vooral winnen met de ticket battle. Nou, hoe werkt het dan? Je hoort een fragment van een liedje en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Ja, en dan kan jij dus net als Rianne misschien wel deze maand naar je lievelingsartiest.
1: Ja. Wil je meespelen? Dat is heel simpel. App dan nu Ticket Battle naar de Q-app. Dus app dan nu Ticket Battle naar de Q-music-app. En wie weet speel jij wel mee zometeen.

0: Joe's Ticket Battle.
1: Ticket Battle.
2: Het is zover. 100 euro tickettegoed ligt hier klaar. Maar voor wie is het? Dat is altijd de vraag. In de linkerhoek hebben wij Jesse staan. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
2: 28 jaar, komt uit Leeuwarden en mega fan van Noah Kahan.
3: Zeker, ja.
2: Hoe dat zo?
3: Ja, dat is een goede vraag. We luisteren op Spotify vaak playlists met liedjes die we nog niet kenden. En die is er destijds is hij er een keer ingekomen. En sindsdien zijn we eigenlijk wel fan.
2: Oké, dus dan kan ik me voorstellen dat het 100 euro tickettegoed naar Noah Kahan toe gaat, mocht jij winnen.
3: Zeker, die komt in de Ziggo, dus dat zou tof zijn.
2: Hey, dat zou helemaal tof zijn. De vraag is of dat lukt, want je neemt het op tegen Bente in de andere hoek. 27 jaar, komt uit Oosterhout. En zit eigenlijk in een hele andere hoek qua muziek. Want jij zou graag naar Doja Cat willen, Bente.
4: Ja, goedenavond, zeker.
2: En waarom Doja Cat?
4: Nou, als je kijkt naar vanaf waar zij is begonnen tot aan waar ze nu is, ja, chapeau petje af.
2: Chapeau petje af, kijk aan. En de shows die zijn volgens mij ook wel heel dik hoor, die zij geeft, toch?
4: Ja, nou dat dacht ik ook, ja.
5: Chapeau petje af, zeggen we ook straks tegen de winnaar van de Ticket Battle. Maar ja, dan moet je eerst dus gaan winnen. Hoe werkt het spel? Nou jongens, jullie horen zometeen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jesse, Bente, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ja, die ligt eruit. En dan wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Bente, geboren in 1998. Jesse, jij bent geboren in 1997. Daarmee iets ouder. Jij gaat dus beginnen. En Jesse, jouw geboortejaar 1997, dat is ook je startjaar.
3: Ah, oké.
2: All right. Ben jij er klaar voor? Dan gaan we nu beginnen.
5: Ja, Jesse, is het eerder of later uitgekomen dan 1997?
3: Nou, dat is sowieso later.
5: En dat heb jij sowieso goed. Sheryl Cole, Fight for This Love uit 2009.
2: Bente, de beurt is nu aan jou.
5: Is dit eerder of later uitgekomen dan 2009?
4: Later.
5: Later is goed. Imagine Dragons Radioactive uit 2012.
2: De beurt gaat weer naar Jesse.
5: Ja, Jesse, is dit al eerder of later uitgekomen dan 2012?
3: Later.
5: Later is hartstikke goed. Louis Fonsi, Echa Mella Culpa uit 2017. Ja, Bente, zeg het maar. Eerder of later dan 2017?
4: Eerder.
5: Eerder is hartstikke goed. Zara Larsson, Lush Life uit 2015. Jesse, eerder of later uitgekomen dan 2015?
3: Eerder, denk ik.
5: En dan denk je goed. Coldplay, A Sky Full of Stars uit 2014.
2: Jullie gaan allebei hartstikke goed.
5: Ja, Bente, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2014? Nu zeggen.
4: Later.
5: Later is goed. Bastille, Good Grief uit 2016. Sunny day. Jesse, deze is weer voor jou. Eerder of later dan 2016?
3: Later.
5: En dat is goed. Armin van Buuren, Sunny Days uit 2017. Bente, is dit eerder of later uitgekomen dan 2017?
4: Eerder.

0: Nee, ja, kan gebeuren. Je ging hartstikke goed, maar het was niet genoeg.
1: Nee, jammer.
0: Jesse, 100...
1: Ja,
0: Jesse, je hebt gewonnen. 100 euro ticketgoed is voor jou.
2: Ja, superleuk. Dankjewel.
0: Hartstikke goed gespeeld. En ja, de groeten aan Noah Kahn.
2: Gaan we doen. Dankjewel.

0: Shaboozie en Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Blink Twice op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Nou, ouwe kleptomaan, ouwe dief.
2: Nou, ja, ik kan het ook niet ontkennen. Nee. Een jaar geleden heb ik iets uit jouw huis gestolen, Tom.
0: Ja.
2: Ik was even koffie bij je doen, jij liep even naar boven. Ik zag mijn kans schoon. En ik wil ook benadrukken, ik verwachtte dat jij binnen een week bij mij aan zou kloppen met...
0: Joh, ja, leuk verhaal.
2: Geef het item terug.
0: Maar vertel, wat is het? Want we zitten nu echt al weken te wachten.
2: Nee, ja, ik heb nu gezegd, we gaan het vanavond veilen. Ik geef het aan de hoogste bieder. Die mag het gestolen item van me kopen. Ja, de Q-app stroomt over met mensen die een bod doen. Ze weten ook niet waar ze op bieden, dat is ook bijzonder. Maar...
0: Ja, maar hoe weet je dat die mensen over de brug komen dan? Ik kan ook appen, ik bied er ook geld voor, maar ja.
2: Nee, ik bel mensen terug. Romané, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Hoi. Romané, jij hebt ook een bod gedaan op het item wat ik heb gestolen van Tom. Jij wilt even stiekem meedoen in deze heling participatie. Romané, wat is jouw bod op het item van Tom?
3: 10 euro.
2: 10 euro is
0: wel een... Ben je serieus?
3: Ja.
0: Je weet niet wat het is. Het is van mij.
3: Ja, maar ik heb wel een vermoeden.
0: Oh, oké. Okay, wat denk je dan?
3: Ik denk een fotolijstje met een foto erin.
0: Oké. Okay.
2: Ja, of dat het is, zeg ik niet. Maar op dit moment ben je even de hoogste bieder, Romané. Tom, ja. ik geef je wel even de ruimte. Wil je er overheen?
0: Ja, moet ik nu voor mijn eigen spullen moet ik geld gaan betalen?
2: Ja, ik heb van jou nog een bod gehoord.
0: Ik ga hier heel even over nadenken.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.

0: De betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Goedenavond, Q-Music Verkeer krijgen van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld, het rijdt overal lekker door. Wat ook lekker doorgaat is onze veiling op het gestolen item van jou, Tom. Wat ik een jaar geleden bij jou gestolen heb. Jij weet niet wat het is, je mist het niet. En ondertussen kan iedereen in een Q-Music app gewoon een bod doen op dit item. Niemand weet wat het is, maar de biedingen komen lekker binnen. Net hadden we Romané, die had 10 euro ervoor over.
8: Ja, ik ben toch dan maar genoodzaakt om te zeggen, ik bied 11 euro.
7: Dat is grappig dat je dat zegt. Rick, goedenavond.
9: Hi, goedenavond.
7: Rick, je hoort het. Het hoogste bod is op dit moment 11 euro. Rick, wat zou jij ervoor willen bieden voor dit gestolen item van Tom?
9: Ik bied 15 euro.
7: 15 euro?
8: Rick,
7: nee. Rick, ja. Tom, even je mond houden. Rick, op dit moment ben jij de hoogste bieder. We gaan even rustig door. De veiling is nog 10 minuten geopend, dames en heren.
8: Oh my god. Oh, het gaat helemaal mis hier. Oh, het gaat helemaal mis. Ja, ik raak helemaal in de war van het feit dat het... Ik bied 16 euro.
7: Oké, dan ben jij nu de hoogste bieder.
8: Ja, maar je kan dus toch bieden?

0: Raccoon op Q-Music. Every day I love you more. Nou, dat geldt niet voor mijn collega Joe.
1: Tom en Joe.
0: Zondagavondshow is waar je naar luistert met Tom en Joe. Ja, het is eindelijk zover. Ik krijg eindelijk te weten wat voor item Joe bij mij uit mijn huis heeft gestolen. Een jaar geleden. Ik heb dat item nooit gemist. En ik heb de hele week al de kans gehad om te raden bij jou, Joe, wat dat item dan is. En ja, ik weet het gewoon niet. Ik heb geen idee wat jij uit mijn huis hebt gestolen. Ik heb alle kansen gekregen om het te raden. Je hebt me hints gegeven. Ik heb gewoon geen idee wat je gejat hebt. Maar ja, feit is wel dat je het gejat hebt.
2: Ja, nee, en het ding is ook, als je het zou raden, kreeg je het meteen van me terug. En ja, dat is gewoon niet gebeurd. Kijk, ik was een beetje aan het nadenken. Wat ga ik nu met dit item doen? Kijk, ik hoef het zelf niet te houden. Ik hoef het niet. Maar aan jou teruggeven vind ik ook weer zo makkelijk. Want ja, je weet ook niet wat het is. Je weet niet wat je mist. Dus ja, waarom zou ik het dan überhaupt teruggeven, dacht ik. Dus ik had het te koop aangeboden. Ik heb een veiling geopend. Noem het heling, noem het creatief weggeven. Ja, het is gewoon in de Q-Music app kon iedereen een bod doen op dit item wat ik van jou gestolen heb. Ja, en ik vind het bijzonder. De biedingen stromen binnen. Niemand weet wat het item is. Maar toch, de euro's komen op me af, jongens.
0: Je hebt ook een hamer in je handen?
2: Ja, ik heb bij een veilinghuis een echte hamer. Echt zo'n houten met zo'n blokje zo. En dan kan ik straks echt de prijs afkloppen met verkocht. Helemaal normaal. Nou, helemaal echt, helemaal officieel.
0: Hey, hoogste bod heb ik zelf geplaatst tot nu toe. Dat is 16 euro.
2: Ja, jij hebt 16 euro geboden. Ja, dan gaan we toch even kijken. Want ik heb hier Andrea aan de lijn. Andrea, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Jij weet niet wat dit gestolen item is. En wat heb jij ervoor over?
3: 25 euro.
2: 25 euro.
0: Dat is echt veel geld.
2: Ik kijk even de zaal door. 25 euro, eenmaal, andermaal. Tom.
0: 26 euro.
2: 26 euro, oké. Okay, nou ja, 26 euro is dit met het hoogste bod. Eenmaal, andermaal. Oh, kijk, komt toch even Ayosha eraan. Ayosha,
0: nee.
2: Goedenavond.
0: Nee.
4: Hey, goedenavond.
2: Ayosha.
4: Hallo.
2: Tom zegt 26 euro. Zeg ik eenmaal, andermaal. Wat zeg jij dan?
4: Ik zeg 40 euro.
2: 40 euro!
0: Nee.
2: Je weet niet wat ik gestolen heb bij Tom, maar je biedt 40 euro. Het is fantastisch.
4: Ja, ja.
0: Heb je geld te veel?
4: Hij mist het toch niet. Dus,
2: hij mist het niet.
0: Ja, daar moet ik daar. Ja, 41 euro. Ik moet toch weten wat het is. Ik wil niet dat Ayosha ermee vandoor gaat.
2: 41 euro. We gaan nog even de zaal rond.
0: Nee,
2: even kijken. Hé, hey, ik zie helemaal achterin een bordje omhoog gaan. Jacco, goedenavond.
5: Hey, hallo.
2: Jacco, goedenavond.
0: Jacco, niet doen.
2: Jij weet niet wat het item is wat ik gestolen heb bij Tom. Ik bied het hier te koop aan in deze veiling. Noem het bedrag wat jij wil bieden.
5: 75 euro.
2: 75 euro!
0: Dit is normaal, jongens. Dit is toch niet normaal?
2: Eenmaal.
0: Ja, ik weet niet of ik daar overheen ga.
2: Andermaal.
0: Echt heel veel geld. Oké, wacht. Wacht. 75 euro voor iets waarvan niemand weet wat het is.
2: Nee.
0: Maar het is voor mij.
2: Het. Ja.
0: Oh, Jacco, jongen. Wat. Oké, 76 euro. Ja, ik ga Jacco er niet mee vandoor laten gaan.
2: Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Eenmaal, allemaal.
0: 76 euro.
2: Zie je die hamer gaan?
0: Ja, het is klaar met die veiling.
2: 76 euro. Eenmaal, allemaal verkocht aan Tom voor 76 euro.
0: Oh, eindelijk. Wat een geld. Oh, wat een geld.
2: Ja, dat is heel veel geld. En nu wil je natuurlijk weten wat het is. Waar heb jij 76 euro aan besteed? Ik heb jouw vriendin vanmiddag gebeld. Ja. Toen heb ik al opgebiecht wat ik dus uit jullie huis gestolen heb.
0: Oh.
2: Toen heb ik haar gevraagd, hoeveel euro vind jij dat dit item waard is?
0: Oh jee.
2: Jij hebt er 76 euro nu voor betaald. Luister even mee naar jouw vriendin. Als je in waarde van euro's moest uitdrukken hoeveel dat item voor jou waard is. Hoeveel euro is het dan voor jou waard? Mag alles zijn.
3: Geen stuiver.
2: Geen stuiver. Nee, je moet
3: helemaal niks.
2: Een cent dus.
3: Oké, ja, 10 cent.
2: 10 cent heb jij ervoor over?
3: Ja hoor.
2: Geen euro meer?
3: Nee, geen euro meer of geen euro minder. Ja, minder op

0: jouw kop zo leuk nu. Ik ben helemaal nerveus, jij.
1: Ik ben helemaal gespannen, maar ik weet niet waarom. Ja, waarschijnlijk omdat ik heel veel geld voor iets heb betaald wat het niet waard is. Want mijn vriendin die zou er geen stuiver voor geven.
0: Jij hebt net 76 euro betaald in veiling voor een object wat ik bij jou thuis heb gestolen.
1: Ja.
0: Jij hebt het nooit gemist. Je hebt het eerlijk teruggekocht, dus het is weer van jou. Ja, je bent de eerlijke koper. Je weet eigenlijk nog steeds niet wat het is, dus je gaat er nu achter komen.
1: Ja.
0: Ik heb het in een doos gedaan. Wacht, ik zet de doos even voor je.
1: Oh, wat groot. Oh.
0: Ja?
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ik ga het nu openmaken.
0: Dan mag je nu de deksel lichten.
1: Zo'n pizzadoos waar
0: het
1: in zit.
0: Ik ben heel benieuwd of je het meteen herkent of dat je denkt, wat is dit ook alweer?
1: Oké. Okay, die...
0: Dan gaat hij. 3.
1: Ja, kwijt geweest.
0: 2. 1.
1: Oké. Okay. Oh! Oh ja, dit is heel belangrijk.
0: Dit is heel belangrijk?
1: Ja.
0: Nou, zo belangrijk is het niet, want je hebt een jaar gemist, maar je wist niet dat je het miste.
1: Nee, maar nu ik het zie, ik ben heel blij dat ik het terug heb.
0: Dit is een...
1: Dit heb ik in Italië gekregen. Toen heb ik een kookcursus gedaan om pizza's te maken. Wat een hobby is natuurlijk, hè? Pizza's maken.
0: Ja.
1: Toen heb ik een certificaat gekregen in de Italian cuisine. Moet ik mijn naam opzetten. En ik ben een succesvol pizzamaker. En dat hebben ze toen ingelijst. En dat stond bij mij in de kast.
0: Nee, dat stond niet bij jou in de kast.
1: Nee, oké. Okay.
0: Waar stond dit?
1: Ik heb geen idee.
0: Dit stond op jouw wc. En als man sta je te plassen en dan kijk je hier tegenaan. Ja, maar hoe kan dit nou? Kijk.
1: Nooit geweten dat dit op mijn wc stond.
0: Dit stond dus al jaren op jouw wc. Want ik weet ook dat jij al heel lang niet meer in Italië bent geweest. En dan, dit stond er dus al jaren. Elke keer als je als man staat te plassen, dan keek je er tegenaan. Dus ik stond daar en ik zag dat ding. En ik dacht, als ik die nu meeneem, dan heb jij binnen 24 uur door. Want je staat elke dag wel een keer te plassen.
1: Ja.
0: Dat het ding weg is. Jij ziet het dus helemaal niet. Stond naast de wc eend.
1: Echt waar?
0: Je hebt het nooit gemist.
1: Je merkt het aan mij. Ik wist niet dat het op de wc stond. Ja, dat komt. Ik heb me zo gefocust op dat jij iets uit mijn kast hebt gestolen. En hoe heb je dit gestolen? Dit is een ontzettend groot lijstje.
0: Nee, maar daar kan ik niet over praten.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, ik ben gewoon heel goed in dit soort dingen.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dit is natuurlijk veel. 76 euro is veel te veel geld. Maar ik ben hier wel. Ik heb het niet voor niks in een lijstje staan.
0: Emotionele waarde is natuurlijk ook.
1: Ja, dus ik ben er uiteindelijk toch. Ja, ik denk dat ik er toch wel blij mee ben.
0: Ja, nou, ik stuur een tikkie.
1: Ga je zo meteen even mee naar het politiebureau? Om aangifte doen.
0: Handen op je rug.

0: Mocht je het inschakelen, we zijn er eindelijk achter wat Joe een jaar geleden uit mijn huis heeft gestolen, wat ik niet gemist heb. Je hebt het uit mijn wc gestolen beneden.
1: Ja.
0: Het is namelijk mijn certificaat van pizzabakker, wat ik ooit in Italië heb in mijn cursus pizzabakker gedaan. En dat heb ik ingelijst.
1: Ja, sommige mensen die hangen hun A-diploma op en je hebt een pizzacursus gedaan in Italië.
0: Ik ben heel trots op, ik was heel blij mee.
1: Nee, dat snap ik, maar zo blij dat je het ook niet gemist hebt. Want het stond pontificaal in de wc. Als je als man staat te plassen, keek je er tegenaan. En je hebt nooit gezien dat het weg was.
0: Dat is gewoon jaloers op mijn big flex dat je het mee hebt genomen.
2: Nou ja, ik vind het gewoon heel bijzonder.
0: Je hebt mijn vriendin al even stiekem verteld vanmiddag wat het was. En toen reageerde zij zo op de vraag. Ja, wat zou je ervan vinden als ik het kapot gooi?
1: Nee, als ik zeg ik gooi het kapot, wat zeg jij dan?
3: Lekker doen. Ja, zeker. Ik weet dat Tom het wel jammer zou vinden.
1: Oh!
3: Die is er heel trots op, denk ik.
1: Ja?
3: Maar dat mag van mij, zeker.
1: Ja, het interesseert er helemaal niet. Zij heeft het niet gemist en eigenlijk hoeft van haar ook niet terug te komen in huis.
0: Nee, maar ze zegt, wat ze net zegt, dat ik er heel trots op ben. Dat klopt. Ik ben op zich echt wel blij mee dat ik hem terug heb.
1: Ja, maar ik vind het wel bijzonder dat je zo stellig zegt, ik ben er zo trots op, maar je dan niet mist. Dat rijmt niet in mijn hoofd.
0: Nee, het klopt niet. Dat is ook zo. Want als ik het echt zo bijzonder had gevonden, had ik het gelijk doorgehad. Want iedere keer dat ik naar de wc ging, heb ik het gezien.
1: Ja, dan stond je met je eigen spaghetti in je handen, dat je wou schitterend. En nu heb je dat al een jaar niet gehad en toch ging er een belletje rinkelen.
0: Nee, dat is wel een gek verhaal, hè?
1: Ja, dat is gek. Ga je het nu op een betere plek terugzetten? Waar komt het nu te hangen dan?
0: Ja, ik ga het nu in de kluis leggen.
1: Nou, ja, snap ik. Nou, niemand die dit wil, Jan, hoor. Echt niet.
0: Nou, het is al één keer gebeurd.
1: Ja, oké. Okay. Ja.

0: Direct and Won't Fall op Q Music. Stel je even voor, je bent volgende week jarig. En je wil je verjaardag vieren, maar je wil geen kringverjaardag doen. Wat zou je dan doen?
1: Niet vieren.
0: Nee, je gaat het wel vieren. Verpest dit moment nou even niet.
1: Je woont in Nederland. De enige optie is een kringverjaardag.
0: Als je een andere optie nu in je hoofd hebt, hou die gedachte vast. Dan kan je zo meteen luisteraar Daphne helpen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Yo, Chris van Amsterdam hier.
5: We hebben een nieuwe single.
6: Met mij, Jan Smit.
7: En met mij, Frans Bauer.

0: luisteren.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL pak, €4,89. Mooi toch?
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Acht uur, het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
11: Goedenavond. Het is over en uit voor NAC. De club is na twee seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Vier je verjaardag als je geen kringverjaardag wil geven? Ja, dat wil luisteraar Daphne zo meteen van je weten. Na Alex Warren.

0: Gezellig dat je erbij bent. Elke week helpen we luisteraars met problemen in Tom en Joe's hulptroepen. Dat is waar we nu middenin zitten. En je denkt misschien, ja, helpt dat dan? Komen we dan echt tot een oplossing? Jazeker, want een paar weken geleden hielpen wij Camille. Zijn dochter van 5 maanden sliep maar niet door. Camille die was echt moedeloos.
1: Ja, en moe.
0: Heel erg moe. Het advies van de hulptroepen was toen eigenlijk, ja, dit is waarschijnlijk een sprongetje, even een fase. Je moet hier doorheen. Er zijn gewoon geen tips. Je moet het gewoon accepteren. En dan komt het vanzelf goed. Nou, Camille heeft een update voor ons.
1: Leuk, ben benieuwd.
2: Hey Tom en Joe. Nou, we hebben een update. Op 1 nachtvoeding na slaapt ze eigenlijk meestal weer redelijk goed door. En dan zijn jullie natuurlijk benieuwd, wat was de oplossing? Ja, die was er eigenlijk niet. Waarschijnlijk was het gewoon een terrorsprongetje. Maar we zijn er doorheen gekomen en ze slaapt weer lekker. Kijk. Dank jullie wel.
1: Het is gewoon weer een tevreden klant van
0: zeiden het al,
1: Tom en Joe's hulptroepen. Fantastisch. Nou, snel door naar de volgende. Daphne, goedenavond.
3: Goedenavond, heren.
1: Hey Daphne, we staan helemaal klaar voor jou. We zijn helemaal ready om alles voor jou op te lossen. Wat is op dit moment jouw probleem?
3: Ik wil heel graag mijn verjaardag vieren, maar ik wil geen saaie kringverjaardag.
1: Oh, ja, je woont in Nederland, dus ik zou bijna zeggen, het kan niet anders. He, Nederlandse verjaardagen zijn bijna gegarandeerde kringverjaardag. Heb je al iets gepland?
3: Nee, nog niet. Ik heb wij zijn met een vriendinnengroep van 10 vriendinnen. En ik heb ze wel gezegd, van dit jaar ga ik het vieren. Maar ik heb nog niks gepland, dus ze hebben wel vrij.
0: Oké, en heb jij wel een idee hoe je het wil vieren?
3: Ik wil heel graag de deur uit, maar graag iets actiefs. En iets dat niet al te veel in de kosten loopt, want ik trakteer natuurlijk.
0: Ja,
3: zij hebben allemaal een gezinnetje met kinderen. Ik ben eigenlijk de enige die dat niet heeft. En op kringverjaardagen gaat het heel veel over de kinderen. En ik werk al met kinderen en ik wil dan eventjes een dagje geen kinderen. Ik wil gewoon iets leuks doen, zoals vroeger.
0: Ja, precies.
1: Oh, ik snap het wel, ja.
0: En hoeveel kaarsjes blaas je uit? Want dat is ook wel belangrijk. Misschien voordat we zeggen, ga bungee jumpen en je hebt de kunstheup. Ik weet het niet, hoeveel kaarsjes blaas je uit?
3: 46.
1: Nee, 46. Dan heb je nog geen kunstheup. Nee, dat klopt over 2 jaar. Daphne, we gaan je helpen. Je wil je verjaardag vieren. Je wil geen saaie kringverjaardag. Wil je lekker actief zijn met je vriendinnen. Maar ook niet hoge kosten. Ja, ik weet zeker, de Q-app gaat nu volstromen met goede tips en adviezen voor jou. We gaan ze straks met je doornemen. Dus stuur ze allemaal in de Q-music app.
0: Daphne, blijf hangen. Wat er binnenkomt gaan we zo meteen met je doornemen.
3: Ja, super.
0: Alarmschijf is ook voor je onderweg naar Justin Bieber. Sorry.

0: We zitten midden in Tom en Joe's hulptroepen. Iedereen met een probleem is ook welkom, hè, in de Q-app. Als je ergens mee zit, laat het weten. Schroom niet, we helpen hier iedereen. En dat kan alles zijn. Vandaag helpen we luisteraar Daphne. Die hangt nog steeds aan de telefoon. Daphne, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Jij blaast binnenkort 46 kaarsjes uit en je wil eigenlijk een leuke verjaardag geven. Geen kringverjaardag, maar je hebt ook veel vriendinnen met kinderen. Jij hebt zelf geen kinderen en je hebt zoiets van, ik wil het zonder kinderen vieren. Gewoon met mijn vriendinnen, lekker ouderwets. Iets leuks doen, maar je komt niet echt tot iets. Zo vat ik het goed samen, hè, Daphne?
1: Ja, klopt.
2: Ja, en dan zijn daar de hulptroepen. Het is fijn, de Q-app stroomt over, zoals ik al zei, met waanzinnige ideeën. Zoe die zegt meteen, oké, Daphne, tip voor de verjaardag, vroeg pieken. Uitgaan met mensen van vergelijkbare leeftijd, dan moet je vroeg pieken, niet te laat naar bed, dus lekker op tijd beginnen. Nou, neem dat al mee. Jordi zegt, ja, gewoon simpel. Zaaltje huren, wat live muziek of een DJ of een eigen karaoke set. Zelf wat eten en drinken meenemen. En dan kan je het zo duur maken en gek maken als dat je zo wil.
0: Karaoke is altijd goed, hè?
2: Is altijd lachen, altijd gezellig. Hebben wij ook een keer gedaan, een topavond gehad. Ja. Renate die zegt, een horror escape room.
0: Nou, moet je van houden. Moet je van houden, Daphne.
1: Ik krijg
2: van de achtervallen. Oh ja, die zit wel op die leeftijd inderdaad. Geintje natuurlijk. Anne die zegt, hij had ook nog wat leuks.
3: Wat ik een onwijs leuke verjaardag heb gevonden, is een bootje huren en dan zelf je drankjes en je snackjes en dingetjes meenemen. Ideaal voor een clubje van ongeveer 10 tot 15 personen. En hoeft absoluut niet duur te zijn.
2: Bootje huren, dat is ook altijd leuk. Ja, er kwam nog een heel creatief idee binnen van Sharon. Sharon, goedenavond.
4: Hoi, ik ben Sharon.
2: Oh, Sharon, ook goed. Hey Sharon, wat heb jij gedaan op een verjaardag? Wat echt, dat raad je iedereen aan.
4: Nou ja, we hebben het niet op een verjaardag gedaan, maar met kerst. En het was gewoon gezellig met mijn moeder, mijn zusje en mijn tante. Zijn we wijnglazen gaan pimpen. Dus we hadden glas, van die glasstiften en glazen. En zijn we die gaan versieren. En dan heb je altijd nog een, elke keer als je uit dat glas drinkt, heb je een momentje dat je er weer aan terugdenkt.
0: Ja, kijk, heb je wel een herinnering.
2: En wat heb je dan getekend op je glas? Teken je dan een druif of een kurk? Of waar moet ik dan aan denken?
0: Oh jee, wat staat er op het glas?
4: Dat groene kerstmonster.
2: De Grinch.
4: De Grinch, ja, ik had de Grinch gemaakt.
0: Ah, heel goed.
2: Dat is natuurlijk een heerlijke herinnering, Sharon. Nou, dankjewel, we gaan hem erbij zetten. Ik moet ook zeggen dat er komt nog heel vaak bolen binnen.
0: Oh!
2: Ja, Daphne, als je dit zo allemaal hoort. Horror escape room, wijnglazen pimpen, bolen.
0: Bootje varen.
2: Zit er dan iets voor je tussen? Ga je ergens op aan?
1: Ja, ik vind dat bootje, maar die wijnglazen, daar ga ik ook wel op aan. Wij lusten wel een wijntje.
2: Nou.
1: Misschien combineren we dat.
0: Hé, wijnglazen pimpen op een boot. Ik hoor het helemaal. Dit gaat het helemaal worden.
1: Ja, superleuk.
2: Laat je het even weten als je jarig bent geweest, of het een beetje gelukt is, of je de kring hebt kunnen ontwijken.
1: Ja. Ja, zeker. Ik zal een foto sturen.
0: We houden ons aanbevolen, hè. We zijn er graag bij. Vooral Joe.

0: Lorene en Euphoria, de winnares van het Songfestival in 2012
1: en 2023.
0: En volgende week zaterdag is volgens mij het Songfestival.
1: Hé, wij cancelen het, hè? Wij doen er niet mee.
0: Nee,
1: wij boycotten.
0: Nee, ik ga ook niet kijken. Ik vind het ook niet boeiend nu. Jij ook niet?
1: Nee, ik zet expres mijn tv uit.
0: Ja, kijk, heel goed, heel goed. Dat moet je niet doen voor de videotheek, overigens. Je mag wel een serietje streamen, toch?
1: Nee, natuurlijk. Nee, je moet vooral wat anders gaan kijken. Vooral niet Eurovisie Songfestival. Wel wat anders kijken. En wij zijn benieuwd wat je aan het kijken bent. Heb je nog een goede filmtip of serietip van een of andere streamingsdienst? Laat het even weten in de Q-Music app.
0: Ja, want Tom en Joe's videotheek gaat zo meteen weer open. Dan mag je langskomen. En dan mag je inleveren wat jij op dit moment aan het kijken bent. Ook Sander komt er zo meteen aan.
2: Oké, tank vol.
3: Check.
2: Navigatie aan.
4: Navigatie gestart.
3: Check.
2: Mooi, want wij gaan
3: dwars door heel Nederland.
2: Mattie versus Marieke.
3: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
2: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
3: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
2: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
5: Q-Music.
2: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: Ontdek ook de beste Moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben.
18: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl.
21: De jacht is weer geopend.
22: Stuk, waar ben je dan?
21: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
23: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
24: We kunnen dus de avondklok verlengen.
21: Het jachtseizoen Most Wanted.
24: Wow, daar in die Mercedes!
21: Stream je nu alleen bij Videoland.
25: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
26: Even overlaten.
27: Ik ben aan het streamen.
26: Oh, sorry.
27: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
26: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
28: Sta je in de file en spot je ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

Keertje. Neil en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.

0: never change.
1: Tupac and Changes op Q-Music.
2: De videotape.
1: Ja, het is weer na 8:30 op zondagavond. Toch het moment dat je nog eventjes iets wil bingen.
3: Ja, maar het is altijd een zoektocht. Door al die streamingsdiensten, alles wat ze aanbieden. Elke streamingsdienst heeft weer een top 10 van oh, dit moet je echt gezien hebben. Ja, je ziet door de boom het bos niet meer. Dus wij zijn op zoek. We gaan cherrypicken. Wat is nou het beste wat er op dit moment gekeken moet worden? Ja, dat kan je dan achterlaten in de Q-Music app. En als het, ja, dan misschien mag je wel langskomen in onze videotheek. Kan je het even daadwerkelijk bij ons inleveren.
1: Ik heb de Michael Jackson film gezien in de bioscoop.
3: Oh! Hihihi. Hoe was het?
1: Mooie imitatie.
3: Dankjewel.
1: Ja, ik vond het een hele goede film. Het wordt gespeeld door zijn neefje. Tenminste, die speelt Michael Jackson. En ik weet ook niet waarom al die recensenten er zo zuur over doen. Want hij krijgt hele moeilijke recensies over dat het tegenvalt en zo. Ja, volgens mij vinden alle fans het hartstikke leuk. Ik ben de zaal uitgegaan met een gevoel van fantastische film. Je moet hem echt in de bios zien.
3: Ja.
1: Goed geluid, groot scherm. Ja, alle muziek zit erin. Er zit gewoon een verhaal in. Het is geen moment saai of dat het trekt of zo. Nee, mijn vriendin die zei zelfs nog, ik wil nog een keer.
3: Dat zei ze meteen nadat jullie de zaal verlieten.
1: Ja, en dat heeft zij normaal nooit met films. Maar die gaat nog een keer naar de film. Zo goed vond ze hem.
3: Nou, dan is dat echt een goeie. Maar ja, wat weten die recensenten er ook van? Het zijn toch vaak zure mensen ook, die filmrecensenten?
1: Ja, ik vond het gewoon een goede film. Maar goed, ik ben dus nu uitgekeken. Ik kan nog wel wat tips gebruiken. Helemaal op seriegebied of wat er een beetje thuis te bintje is. Misschien wel op Netflix of zo.
3: Ja, alles mag. Elke stream zien. Drop het in de Q-Music app. En dan mag je straks langskomen in Tom & Joe's videotheek.
1: Videotheek gaat zometeen dus open. Laat het weten in de Q-app. Dit is Sarah Larsson.

0: De nieuwste van Olivia Rodrigo, Drop Dead op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe, waar het al... we zijn eigenlijk... Normaal zijn we al open, Joe.
1: Ja, nou, snel bordje omdraaien. Hup.
0: Bordje gaat open van onze videotheek. Iedereen is welkom om binnen te komen en de serie in te leveren. Wat je op dit moment aan het kijken bent. En dan willen we natuurlijk ook weten... Ja, hoe het bevalt. Hey, het is natuurlijk ook nog moederdag.
1: Ja, het staartje. Het is wel echt op zijn end nou.
0: Ja, maar jij had bedacht van... ja, we kunnen naast de videotheek dat we series en films verhuren... kunnen we ook nog iets anders verkopen?
1: Ik probeer altijd een beetje een side hustle te bedenken. Bijvoorbeeld extra inkomsten. Ja. Ik dacht nog een last minute moederdagpakketje. Dat misschien mensen, weet je wel, die nog straks een film of serie komen terugbrengen... dat ze een moederdagpakketje bij ons kunnen aanschaffen.
0: Ja, want ik zie jou druk in de weer.
1: Ik wil nog aan het inpakken. Ja. Ja, die zit nu vast. Ja, wat zit erin? Een bloemetje. Wat zeevruchten. Mamma Mia.
0: Zeevruchten?
1: Ja, zeevruchten. Die chocolaatjes.
0: Oh, die.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh nee, ik dacht dat je even langs de Noordzee was gereden.
1: Nee. Dit is altijd een hit. Altijd lekker. Mamma Mia, de film op DVD. Ja, dat is super. Dat is echt een lekker moederdagpakketje.
0: Hey, kijk. Daar hebben we vaste klant Joelle. Goedenavond.
2: Goedenavond. Hey. Ik kom Paradise in leveren.
1: Welkom hier in leveren.
2: Paradise.
1: Oh, je moet even achter het raam vandaan komen, Joelle.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, je bent slecht te verstaan.
1: Ja, wacht.
2: Ah, sorry.
1: Paradise hoor ik. En waar heb je dat gekeken?
2: Op Disney Plus.
1: Op Disney Plus heb je dat gekeken. Was het spannend?
2: Zeker, heel erg spannend. We hebben het eigenlijk in die 2 weken uitgekeken.
0: 2 weken uitgekeken? En hoeveel seizoenen zijn er van?
2: Twee.
1: Twee
0: seizoenen, oké.
1: Okay. Dat is vaak een goed argument.

0: Voor een goede serie, hè? Dat je het in korte tijd helemaal achter elkaar binget. Nou, super Joelle, gaan we noteren. Hey, wil je nog een moederdagpakketje erbij? Want dan plak ik die nog even in elkaar.
1: Ja, graag. Doe er wat een strik omheen.
0: Oh ja.
2: Nou, rustig maar.
0: Zo, nou, dat zijn twee A4'tjes aan strik. Ja, alsjeblieft Joelle, veel plezier erbij.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Doeg.
2: Ik heb toch wel weer verkocht, hè?
0: Dit is super. Dit is allemaal ex-inkomsten. Gaat allemaal naar het team uitje voor eind dit jaar.
2: Leuk, ben benieuwd wat we gaan doen.
0: Ik ook.
1: Hallo!
0: Hey. Hey! Wie is dit?
1: Hey! Ja, Saraya, ik kom even de boys terugbrengen.
0: De boys, ik ga even het systeem kijken. Oh ja, nou, je bent precies op tijd, Saraya. Fantastisch. Oh, hey, is het bevallen?
1: Dit is zo'n topserie.
0: Ja, waar gaat het over?
1: Ja, eigenlijk gewoon een soort crazy superheld die gewoon veel te hoog in zijn bol heeft. En als iemand zegt, ik vind je niet leuk, dan maakt hij hem gewoon dood.
0: Oh!
2: Ja, ik heb dit wel eens gezien. Dit is echt dit is krankzinnig. Het is eigenlijk, de ene scène naar de andere denk je, hebben ze dit echt gedaan? Zeg maar, als je bedenkt het meest gekke wat je kan bedenken, het zit in deze serie. Echt, het is een krankzinnige serie. Ik krijg het er niet uitgelegd, hè?
1: Nee, je kan het eigenlijk niet omschrijven, maar het is echt de moeite waard.
0: Je kan het niet omschrijven, maar je moet wel gaan kijken. Nou, het staat ook weer genoteerd, Saraya. Thanks voor de tip.
2: Top. The Boys op Prime Video uit mijn hoofd.
1: Zeker, op Prime.
2: Dan de vraag. Heb jij nog iets nodig voor moederdag?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb helemaal niks gehaald. Oh,
0: nee, dat kan niet. Ik ga het in elkaar plakken.
1: Oh, okay,
2: Joe to the rescue. En dan
0: strik je eromheen. Ja, oh, komt hij weer. Ja, nou, met de Mamma Mia film erbij, alsjeblieft.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Joe.
2: Zo, weer twee tevreden klanten. Ik denk dat we ze wel weer verdiend hebben voor deze week.
0: Ten slotte, volgende week gaan we weer open.
2: Bordje kan weer om.
3: De videotheek.
2: Volgende week zijn we dus weer open. Hè? Dus mocht je nog tips hebben of iets willen inleveren, kan volgende week weer op.
0: Kan allemaal. We hebben ook zo'n brievenbus. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In op Q-Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken, maar dat betekent dat het echte werk nu echt gaat beginnen.
1: Ja, wij waren het volprogramma en nu komt de hoofdact.
0: Ja.
1: Het hoofdgerecht, weet je wel. De entrecote, die ligt op tafel.
0: Dat is bij Tomorrowland ook, hè. De echte beste DJ's, die worden altijd later geprogrammeerd.
1: Ja, en dat is Vincent.
2: En daarna krijg je ook nog Kane Slobben. Kan je
0: Maar dat is echt... dat is ook de duurste van allemaal.
2: Ja, dat is ook zo. Hey, leuk, we gaan zo meteen weer tellen. Het is natuurlijk Moederdag. Ja. Dus ik ga een liedje draaien. Joe, mag je raden welk woord zo meteen heel vaak voorbij komt op deze Moederdag? In één liedje.
1: Vader.
0: Nou, wat ben je weer? Hij is aan het rellen, hoor.
2: Ja, hij is aan het rellen. Hij heeft zijn lolbroek aan.
1: Ja. Nee, het is. Het woord...
2: Nou, doe maar niet. Dus het woord mama ga je zo meteen heel vaak horen. En de vraag is: hoe vaak?
0: Oeh. Dat zometeen ook Damiano David komt eraan.
2: Oh, leuk.
0: Zometeen bij Vincent.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
5: Yo, Chris van Amsterdam hier. We hebben een nieuwe single
6: met mij, Jan Smit.
7: En met mij, Frans Bauer.
8: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
9: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
3: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Daphne van der Meis.
1: Goedenavond. In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika, stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu vijfde na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien.
2: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is nog een ongeluk gebeurd op de A6 richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Lelystad. 2 kilometer. De vertraging is daar 9 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A20 richting Rotterdam. Daar staan ze bij hectometerpaal 31.4. Q-music. Vincent Pronk. Zorg dat je zometeen de tel niet...

Q Music, David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Op de zondagavond van Q Music, welkom. Het is Vincent hier en gezellig. We gaan het weekend even lekker afsluiten, de laatste uurtjes van de zondagavond. En dat doen we natuurlijk weer, traditiegetrouw, met Vincent's Telspel. Het vereist wel even wat concentratie, want het is 3 minuten full focus zometeen. Het leuke is wel, dit kan je overal meespelen, zelfs als je nu in de auto zit of als je aan het werk bent. Het is 3 minuutjes even goed opletten. De opdracht is heel simpel. Je gaat een liedje horen waarin 1 woord heel vaak voorbij komt. En aan jou de vraag, hoe vaak tel je dat ene woord? Ik heb het al even verklapt bij Tom en Joe net. Het gaat om het woord mama. Ja, die moet je toch even draaien op moederdag, hè? Mama van de Spice Girls, ga je horen. En de vraag is dus, hoe vaak tel jij het woord mama in dit liedje? Tel goed mee, gebruik desnoods pen en papier en stuur je antwoord daarna meteen in de Q Music app. Maak je kans op een bomvol Q prijzenpakket. Het woord mama, iedereen klaar?

0: Bebe Rexha en Faithless Back You.
1: En New Religion. We zitten midden in Vincent's telspel. De vraag is, hoe vaak telde jij het woord mama net in het liedje van The Spice Girls? Diana, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Diana, jij bent ook moeder, hè, van drie jonge kinderen.
2: Dat klopt.
1: Nou ja, ook moeder. Ik ben het niet. Jij wel. Fijne moederdag.
2: Dankjewel.
1: Ben je een beetje in de watten gelegd vandaag?
2: Ja, ze hebben goed hun best gedaan. Een ontbijt op bed en dan cadeautjes. Dus ja, wat wil je nog meer?
1: Nou, wat lief. Wat heb je allemaal gekregen dan?
2: Allemaal dingetjes van klei hebben ze gemaakt. Ik heb een beker gekregen met de namen van de dames erop. Dus ja,
1: nou, wat lief. In de watten gelegd. Wat leuk. Begrijp ik nou ook dat één cadeau alweer kapot is gegaan?
2: Helaas wel. Van mijn oudste, die heeft wat gemaakt van klei. En helaas is dat niet helemaal goed opgedroogd.
1: Oh, kapot schaaltje nu.
2: Nou ja, ze gaat nog een keer proberen. Ik heb hier nog nieuw klei liggen.
1: Okay.
2: Dus gaat ze nog een keer proberen.
1: Het gaat om het gebaren, hè? Zo is het toch ook?
2: Ja.
1: Ja, wat lief. Diana, je hoorde net Spice Girls. Mama kwam heel vaak voorbij. Vooral in het refrein zat het vaak. Was het een beetje te doen eigenlijk?
2: Ja hoor, gewoon de vingers bijhouden.
1: Kijk, goed gedaan. Je hebt niet eens pen en papier nodig gehad.
2: Nee, ik ben een oude fan van Spice Girls, dus dan is het ook makkelijk om mee te zingen. Ja.
1: Hoe vaak telde jij het woord mama?
2: 17 keer.
1: 17 keer is helemaal goed! We hebben dat echt drie keer nageteld, want het was niet makkelijk, moet ik zeggen. Maar de 17 keer is goed en daarmee win jij een bomvol Q-prijzenpakket. Ook nog.
2: Oh, leuk.
1: Leuk toch? Fijne moederdag nog even, hè? Drie uurtjes toch?
2: Nog eventjes, ja.
1: Dag Diana. Nee, dank.

0: zijn de Kings of Leon bij Q en You Somebody. En je maakt een hoop gekke dingen mee in het verkeer. Mensen die niet opletten. Veel mensen zitten natuurlijk te appen. Maak ik me ook wel eens schuldig aan. Maar wat ik net zag op de heenweg richting Q-Music, op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, toen ik een vrouw inhaalde in een zwarte Audi. Ja, ik ben er echt heilig van overtuigd dat wat zij deed achter het stuur echt zwaar illegaal was en ook strafbaar. Vertel het je zo. En ook Taylor Swift ga je horen. Up a Light, komt eraan.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert Streep.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
14: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
20: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

Cross Amsterdam, Back Your Music en Queen of My Castle. Hey, als je net als ik veel op de weg zit, lekker in je autootje, ik hou ervan, dan maak je ook een hoop gekke dingen mee in het verkeer. En gek genoeg maak ik vooral veel gekke dingen mee op de A2. Het valt me op, de A2 is een snelweg van vanaf Utrecht naar Amsterdam rij ik hem dan. En daar heb je een ellendig lange trajectcontrole. Dat is echt, eerlijk is eerlijk, je verveelt je echt dood. Je mag daar 100 km per uur. Terwijl er 5 lege banen zijn, dus dat is tergend langzaam. Kortom, op de A2 zie ik een hoop dingen om me heen gebeuren. Mensen die op hun telefoon zitten, echt elke dag wel. Een vrouw die de mascara doet, heb ik wel eens gezien. Toch handig met zo'n binnenspiegel. Ik heb ook wel eens een man zichzelf zien scheren met een scheerapparaat. Maar vanavond vond ik toch wel bizar. Ik haalde richting Q-Music een vrouw in een zwarte Audi. En ik bleef een beetje naast haar rijden een tijdje. Want we rijden dan even hard natuurlijk op de cruise control. Allebei 100 km per uur. Ik kijk naar rechts. En ik zie haar een goede slok nemen uit een flesje. En dat was geen cola. Ook geen sinaas. Nee, ze zat achter het stuur met een flesje corona. Ik dacht even, zie ik het nou goed? Maar ja, ze nam daarna nog een slokje. Ze zat gewoon lekker te zuipen achter het stuur. En er zit gewoon 4,5% alcohol in, hè? Je zou toch zeggen dat je geen alcohol mag drinken tijdens het rijden. Nou, blijkbaar, ik geloofde het niet toen ik het las, maar dat mag dus gewoon. Je mag een biertje drinken achter het stuur. Zolang je maar niet de wettelijke limiet overschrijdt, dus niet te veel, maar alcohol drinken achter het stuur blijkt dus gewoon te mogen. Staat zelfs op de site van de Rijksoverheid. Heb ik even opgezocht. Net op de A2.

Sheeran bij Q. Kale koppen, niet te stoppen. Je moet het maar durven, maar Ed Sheeran, joh, die is gewoon hartstikke kaal. Hij heeft zijn wilde haren verloren. Hij heeft een buzz cut genomen. Een buzz cut. Het is helemaal gemillimeterd. Ja, hij heeft nu een kaal oranje bolletje, zag ik. Ja. Ik moet je zeggen, het staat hem nog goed ook. Hij kan ook alles hebben, die Ed Sheeran. Dan moet je bij deze man niet proberen. Kom niet aan zijn afro, die is heilig. Het is Bruno Mars.

Zou dit hem dan zijn? Wel een goede kanshebber, Misschien wel de zomerrit van dit jaar. Lekker op weg, Jordan. Another and Talk to You. Nummer 7 in de top 40 van deze week. Dit was dan weer de nummer 1 van 10 jaar geleden alweer. Fifth Harmony, Work From Home. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know.

0: dit weekend exact 1 jaar geleden toen Calvin Harris dit liedje uitbracht. Blessings, dit kwam uit op 9 mei 2025. Het werd de zomerrit van dat jaar, van vorig jaar. En nu is er dus nieuwe muziek van Calvin Harris. We zijn 1 jaar verder. Hij gaat het gewoon weer proberen. Calvin Harris heeft een nieuw liedje uitgebracht. En het ademt zomer. Ik ga het over enkele minuten laten horen. In repeat of niet. Het is ronde 2. En ik hoor zo meteen heel graag wat jij ervan vindt.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf,
3: dat zeg ik.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Goedenavond, het is 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Daphne van der Meis.
18: Goedenavond. De opvarenden van vierenschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen, verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden.
0: Op de weg is het lekker rustig. Er zijn geen vertragingen gemeld via Flitsmeister. En zelfs de laatste snelheidscontrole die verdwijnt net.
3: Music. Vincent Pronk.
0: Oké, zometeen nieuwe muziek van Calvin Harris in Repeat of Niet. Shakira komt er ook.

Check it out bij Q-Music en Zoo. Repeat. Of niet. Het is de hoogste tijd voor nieuwe muziek. Het is een nieuwe ronde Repeat of niet. En daarvoor wil ik heel even terug naar vorige week. Ja, een week geleden zei ik namelijk het volgende op Q-Music. Hey jongens, het is 2 mei. Zijn we er al uit? Wat wordt de zomerhit van 2026? Voor we de zomerhit gaan kiezen, laten we even wachten op Calvin Harris. Want Calvin Harris komt binnenkort met nieuwe muziek. Kan niet lang meer gaan duren. En daar is hij. Repeat. Of niet. Nieuwe muziek van Calvin Harris. En dat zou dus zomaar de zomerhit van dit jaar kunnen worden. Heeft hij vorig jaar ook gescoord met Blessings. Hij gaat het gewoon nog een keer proberen. Calvin Harris werkt nu samen met een zangeres uit Ierland. Zij heet Jazzy. Maar wat je nu gaat horen is allesbehalve jazzy. Want ja, noem het piano house, noem het disco. Het ademt in ieder geval echt zomer. Maar wil je het vaker horen en vind je het eigenlijk wel leuk? Geef je mening even over dit liedje in de app van Q-Music. Stuur een berichtje of een audio-appie. Ik ben heel benieuwd. Repeat.

0: vind je ervan? Calvin Harris en Jazzy. Ronde 2, het is Satisfy.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet?
0: Vind je het leuk en zeg je, ik wil het wel vaker horen? Nelly.
3: Repeat of niet? Voor mij is het een repeatje. Ik zou hem wel vaker willen horen.
0: Jim zegt, klein repeatje voor nu. Ik moet hem misschien wat vaker horen, maar het voordeel van een twijfel. Sascha zegt, geen repeat voor mij. Ik vind dat Calvin Harris echt veel betere liedjes heeft gemaakt. Jordi.
4: Nou, ik ben nog een redelijk goede danser, hè. Maar dit is niet mijn tempo. Helaas, geen repeatje voor mij.
0: Mila wordt er blij van. Meteen zin in de zomer en cocktails. Repeat. Ja, ik probeer altijd een beetje meningloos te zijn in repeat of niet. Want ja, ik ben toch onpartijdig. Maar ik ben het eens met Mila. Ik krijg ook heel veel zin in de zomer hiervan. Niet iedereen. Want Danielle zegt dan weer, nee Vincent, ik vind echt dat er veel leukere zomerhits zijn op dit moment. Een nietje van mij. Marco, wat zeg jij?
5: Een heerlijk nummertje. De zonnetje begon te schijnen in mijn auto. Een dikke repeat van mij.
0: Kijk, een repeat van Marco. En Kim zegt, ik zat al een tijdje te wachten tot het uitkwam. Eindelijk is het zover en is die op de radio een repeat van mij. Het is nog een beetje wennig, maar zeker een meerderheid voor een repeat nu. Door naar ronde 3 is Calvin Harris. Morgenmiddag, 4:15 bij Wim, hoor je hem nog een keer voorbij komen. Oh, leuk om deze weer eens te draaien bij Q. Phil Collins, Look Through My Eyes.

0: Ik zit even mijn weer-appje te kijken voor de komende week. Had ik beter niet kunnen doen. Daar word je niet blij van, maar van de muziek gelukkig wel. Karol G bij Q. Het is vandaag moederdag natuurlijk, dat weet je ook. Maar moederdag is altijd stress. Stress, stress, stress. Vooral voor de kinderen. Een dag van tevoren, als je dan denkt... oh ja, het is moederdag, wat moet ik nu weer halen? Daar moeten we het zo meteen even over hebben. Want ik wil me nu alvast goed gaan voorbereiden op volgend jaar. En dat is nog miles away, ik weet het. Maar goed, ook Offenbach komt eraan.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
15: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
17: Vincent Pronk.
0: Met zometeen Rag & Bowman en Skin. En dit is Offenbach.

Het is Offenbach bij Q-Music en Miles Away op de zondagavond 10 mei. Het was vandaag moederdag dat natuurlijk. Groot in de agenda elk jaar. Moederdag mag je niet vergeten. Toch lukt het me elk jaar weer om als een soort verdwaalde man rond te lopen in een winkel in het weekend voor moederdag. Stond ik weer. Ja, geen grap. Ik heb gisteren, denk 10 tot 15 minuten in de Rituals gestaan. Er kwam 3 keer een vrouw naar me toe. Meneer, kan ik u helpen? Nee, ik ben even aan het kijken. En ik weet het, Rituals is niet het meest originele cadeau. Maar daarom vind ik het ook zo lastig. Ik bedoel, je wil iets geven aan je moeder waar ze iets aan heeft. Maar wat? Wat geef je een vrouw die alles al heeft? Het werd een geurspray voor in huis. Daar was ze heel blij mee, dat is leuk. Ook een bloemetje erbij en een fles wijn. Nou, dat is prima toch? Het gaat ook om het gebaar. Maar nu ben ik wel even benieuwd, los van moederdag, wat is nou het meest originele cadeau dat je ooit hebt gegeven of gekregen? Want misschien kan het mij ook weer inspireren voor volgend jaar. Dat ik denk, oh ja, dan ga ik gewoon even een lijstje maken nu gelijk. Dan ben ik gelijk goed voorbereid. Ook voor Vaderdag in juni komt er ook weer aan. Dus ook als je geen moeder bent, ook de mannen mogen even reageren in de app van Q-Music. We doen zo meteen even een rondje pronken bij pronk. Dus pronk even met het leukste cadeau dat je ooit hebt gegeven of gekregen. Stuur het deze kant op met een berichtje in de Q-app.

0: Project, Sia, David Guetta, Awake Tonight bij Q.
1: Pronken, pronken, pronken bij Pronk.
0: Oké, op deze moederdag wil ik gelijk even wat inspiratie opdoen voor leuke, originele cadeaus. Want elk jaar weer die vraag, wat ga je geven? Dat geldt trouwens ook voor als mijn vrienden jarig zijn. Dan kan ik nog maar eens aankomen met een envelopje met geld. Is niet origineel, ik weet het. Dus ik zoek even leuke cadeaus. Priscilla, help me uit de brand. Pronk met je cadeau.
2: Het meest originele cadeau wat ik ooit aan iemand heb gegeven is een zelfgemaakt fotoboek. Nee, niet een van de HEMA, maar echt met uitgeprinte foto's en zelfgeschreven tekstjes.
0: Dat is leuk, origineel. Schrijf ik even op. Elisa?
3: Hey, hallo. Een leuk cadeautje om te geven is als je 18 jaar wordt bijvoorbeeld, dat je dan 18 leuke cadeautjes geeft. Maar het is ook superleuk als je een ticket van Soldaat van Oranje geeft als een leuke verrassing.
0: Ja, 18 leuke cadeautjes als je 18 bent, dat is leuk. Ik word in augustus 30, dus vrienden als jullie luisteren, 30 cadeautjes voor mij, leuk. Melanie!
4: Hey Vincent,
0: hallo.
4: Ik heb ooit een keer bij een bruiloft, heb ik het bruidspaar een pakketje gegeven met een Polaroid-camera met een, ik denk, stuk of 10 envelopjes met daarop de eerste ruzie, de eerste vakantie, alles een eerste keer voor het eerste jaar. Dus dat ze bij elke eerste moment samen binnen het eerste jaar een foto konden maken en dan in het envelopje konden stoppen. En dat werd superleuk in ontvangst genomen. En volgens mij hebben ze allemaal ingevuld.
0: Kijk, dat is ook creatief. Kijk, we komen toch vaak terug op de foto's. Het zijn toch de herinneringen die je maakt. Dat zijn leuke cadeautjes. Ik krijg ook nog een appje van Romee. Ik moet er even bellen, want zij heeft een cadeautje gegeven van Rubber. Q-sound.

0: bij Pronk zitten. Ik ben een beetje inspiratie aan het opdoen voor leuke cadeautjes. Want elke keer als er iemand jarig is, of als het moederdag is, of vaderdag, dan is de vraag, wat gaan we nu weer kopen? Ik moet nog even met Romee bellen. Want Romee, goedenavond, jij hebt ook een cadeau om mee te pronken, begrijp ik.
1: Ja, ik heb het gegeven aan mijn moeder een keer.
0: Wat heb je gegeven dan?
1: Ik moest iets maken voor haar. Toen hebben wij een ketting gemaakt van autobanden.
0: Een ketting van autobanden?
1: Ja.
0: Wat moet je daar dan weer mee?
1: Ja, dat was toen creatief. Had een docent toen bedacht. Dus van dat kunnen we wel maken.
0: En dat waren gewoon levensgrote autobanden aan elkaar geregen?
1: Nee, dat was allemaal wel geknipt en alles.
0: Oh, ik denk, jij geeft echt een rits autobanden aan je moeder. Ik denk, wat moet zij daar nou weer mee?
1: Nee.
0: Oh, gewoon echt een ketting die je om kon doen van rubber eigenlijk.
1: Ja.
0: Ruikt een beetje alsof je de hele dag op circuit Zandvoort staat.
1: Nou, bijna wel, ja.
0: Een ketting gemaakt van autobanden. Ik vind het zeker een origineel cadeau. Romee, pronk er nog even mee.
1: Ik wil pronken met het autobanden.

0: Justin Timberlake bij Q Music en Can't Stop the Feeling. Zometeen na 11 natuurlijk weer de foute minuut. Maar je krijgt ook een dubbele dosis B-artiesten voorgeschoteld. En dat zegt niks over de kwaliteit, wel over de eerste letter van hun naam. Benson Boone komt eraan. En daarna Bruno Mars. Nou, alleen maar A-kwaliteit hier. Oké, tank vol.
1: Check.
0: Navigatie aan.
2: Navigatie gestart.
1: Check.
0: Mooi, want wij gaan...
1: dwars door heel Nederland.
0: Mattie versus Marieke.
1: In onze bus rijden we van plaats naar plaats.
0: En overal wachten nieuwe challenges waar een vlag te verdienen is.
1: Wie als eerste 10 vlaggen verzamelt, wint. Dat is nu al een gelopen race.
0: Ja, tuurlijk, want ik win. Mattie versus Marieke.
3: Q-Music.
0: Wie help jij aan de overwinning? Vanaf maandag 18 mei bij Q-Music. Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
4: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl.
5: Corendon. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Even over later.
7: Psst, ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: De jacht is weer geopend.
15: Stuk, waar ben je dan?
14: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
16: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
17: We kunnen dus de avondklok verlengen.
14: Het jachtseizoen Most Wanted.
17: Wow, daar in die Mercedes!
14: Stream je nu alleen bij Videoland.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: 11 uur precies, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Mario Kwartaal. Goedenavond.
21: Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Dat zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online? Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden.
0: Dankjewel Mario. Op de weg. Zo flauw trouwens. Zo flauw, sorry. Op de weg. Geen vertragingen, geen flitsers.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Ja, een beetje in de stemming komen. Zometeen doen we namelijk de foute minuut. Bruno Mars komt er ook aan. En dit is Benson Boone.

Alistair Sashair, går I niet? Bruno Mars, Back in Music. I just might. Ik had deze week vrienden over de vloer. Ik ging even spelletjes spelen. Regenwormen. Ken je dat? Ken je wel, hè? Regenwormen. Leuk dubbelspelletje. Niet moeilijk. Kan iedereen. Wat denk je? 3 keer verloren. Ja, spelletjes. Ik ben er niet goed in. Als je ook gewoon echt slecht bent in spelletjes, dan is dit misschien wel jouw moment om te gaan shinen nu. Want het is de bedoeling dat we het lekker fout gaan doen zometeen. Je moet het spel helemaal fout gaan spelen. We spelen namelijk de foute minuut. En de opdracht is heel simpel. Ik ga 5 vragen aan je stellen met meer keuzeantwoorden. 1 goed antwoord en 1 fout antwoord. En aan jou de taak om het foute antwoord te geven. Nou, lukt dat 5 keer? Dan win je een bomvol Q prijzenpakket. Maar ik zoek nog een kandidaat. Dus, wil je meespelen met de foute minuut? Meld jezelf dan even aan in de app van Q-Music. Stuur me het foute antwoord op deze vraag. Foute antwoord. Morgenochtend is de grote release van het foute anthem van dit jaar. Dat wordt echt waanzinnig, want het is gemaakt door K3. Maar niet alleen door K3. Nee. Welke artiest werkt ook mee aan het foute anthem? Is dat Donnie of Snollebollekes? Donnie of Snollebollekes, stuur het foute antwoord nu in de Q-app.

0: Morgenochtend wordt het Foute Anthem gereleased bij Q-Music. Morgenochtend 8 uur bij Mattie en Marieke. Het is gemaakt door K3, maar nog een artiest. Ik wil het foute antwoord even weten. Is dat Donnie of Snollebollekes, Max?
1: Ja, dat moet Snollebollekes zijn natuurlijk.
0: Snollebollekes is inderdaad fout, want het is met Donnie gemaakt. Morgenochtend de grote release van het Foute Anthem. Ik kan er vast verklappen, het gaat in je kop zitten. Na 1 keer luisteren zit je het woord voor woord mee. Ga je luisteren morgenochtend, Max?
1: Ja, zeker.
0: Zo, vroege wekker morgen. 8 uur, hè?
1: Ja, ik luister wel iets later, denk ik.
0: Oké, dat is heel goed. We gaan hem vaker draaien. Kom nog vaak voorbij.
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Want Max, jij bent nog laat wakker op de zondagavond.
1: Ja, klopt.
0: En waar ben je druk mee?
1: Ja, ik ben nog een klein beetje huiswerk aan het maken.
0: Oh, vervelend je op zondagavond.
1: Ja, ach, het moet gebeuren.
0: En wat ben je aan het maken nu?
1: Ja, ik doe opleiding retail management. Dus ik moet nog wat opdrachten doen die ik over een weekje moet inleveren.
0: En gaat dat dan over winkels en zo?
1: Ja, dat gaat inderdaad vooral over winkels en verbeterplannen en zo.
0: Oké. En niet klantvriendelijkheid, dat soort dingen. Hoe je met klanten omgaat?
1: Nou, niet echt. Het gaat meer echt om de winkel en de producten. En het volgende jaar is weer over de klanten.
0: Oké. Nou, ik vind dat je lekker bezig bent voor de zondagavond. Maak het niet te laat, want morgenochtend Foute Anthem natuurlijk. We gaan de Foute Minuut spelen, Max. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké, beantwoord 5 vragen niet goed, maar fout. En dan win je het fantastische Q-prijspakket.
2: De Foute Minuut.
0: Vraag 1. Wat is de hoofdstad van België? Is dat Antwerpen of Brussel?
1: Antwerpen.
0: Vraag 2. Wanneer is het Vaderdag? Eerste zondag van juni of de derde zondag van juli?
1: Dat is de eerste zondag van juni.
0: Vraag 3. Bij welke voetbalclub speelt Frenkie de Jong? Is dat FC Barcelona of Real Madrid?
1: Oeh, ja, had ik nou maar een broertje gehad, die voetbalfan.
0: Ja, het is net op tv geweest.
1: Dat moet dan, denk ik, Real Madrid zijn.
0: Dat is inderdaad fout. Vraag 4. Hoe heet het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken? Was dat Hondius of Wonder of the Seas?
1: Wonder of the Seas.
0: Vraag 5. Welke club is na vandaag... Dat is geen vraag voor jou. Welke club is na vandaag zeker van een plek in de Champions League? Is dat NAC Breda of Feyenoord?
1: Ik denk dan NAC Breda.
0: Ja hoor! 5 op 1! Max, lekker gedaan. Je wint het Q-prijzenpakket. En je hebt dus helemaal niks met voetbal ook, net als ik.
1: Nee, ik heb echt niks met voetbal.
0: Dan heb je het toch knap gedaan. Want je zei al, je broertje is wel een groot fan.
1: Ja, klopt. Ja, die weet alles.
0: Ah, kijk. Nou, misschien kan je het Q-prijspakket nog deels aan hem geven ook. Kijk maar.
1: Ah, dat komt wel goed.
0: We sturen wat... We sturen

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw. De Q

0: alarmschijf van deze week. Het is Stella. Stella, niet van die fietsen.
1: Tot wel €400 korting bij Stella. Nee. Kijk op stella.nl.
0: Dit was Stella Lefty, nieuw talent. Het is de alarmschijf van deze week. Boston, hoor je komende week extra vaak.

0: Rihanna avec You. Only girl in the world. Het is nog een half uurtje zondag. Ik beloof je, binnen een half uurtje ga je een liedje horen waarvan je sowieso de Polonaise gaat lopen al zit je in de auto. We gaan er even lekker fout uit zometeen. Ook Zoe Levi komt eraan. En binnen een paar minuten... lekker Imagine Dragons.
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... hallo. Voor Almof.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Bij Terstal bof je enorm. Alleen dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Say. Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, dit zat vorige week in Repeat of Niet. Het werd een dikke repeat. En ze stellen zichzelf even voor.
3: Sabrina.
2: Sabrina.
3: Madonna.

0: about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter bij Q-Music. Nieuwe muziek, je hoorde Bring Your Love.
2: Let's get ready to rumble!
1: Oh, de stem sloeg even over. Wat wil je ook met zo'n gigantische oproep? Het is tijd voor een battle namelijk. We gaan even twee liedjes tegenover elkaar zetten in de arena. Dat wil zeggen, in de Q-app kan je gaan stemmen op één van de twee liedjes. En dat heeft alles te maken met het foute anthem. Morgenochtend om 8 uur wordt het foute anthem van dit jaar bekendgemaakt. Dat gaat gemaakt zijn door K3 en Donny. Dat weten we al. De titel is Schaduw. En dat hoor je morgenochtend om 8 uur bij Mattie en Marieke. Dan zijn ze ook de gast hier. Maar in de battle heb ik twee oudere foute anthems. Aan jou de vraag, welke wil je horen? In de linkerhoek, de Schuldenbrouw. Maar, kijk eens naar rechts. Daar staat Donny opnieuw.

0: Engelengezang is de tweede optie. Dus ga je voor Chantal Jansen en Donnie met de Schuldenbrauw of Snollebollekes en Donnie met Engelengezang. Je kan nu stemmen in de app van Q Music.
1: Look. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

Davina Michelle, Back in Music en Still Champagne. Midden in het gezongen woord, ik draai drie liedjes waarbij één woord, dat begint met de letter N, de N van Nico, in alle drie liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden. Je hebt hem net al zo kunnen horen in Still Champagne van Davina Michelle, daarvoor in Thriller van Michael Jackson. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, heb ik hier nog één laatste track voor je om het te controleren. Chesto and the Business. Heel veel succes.

0: Chesto and the Business bij Q Music. In het gezongen woord, ik draaide drie liedjes. Waarbij één woord dat gezongen wordt met de letter N in alle drie liedjes voorbij kwam. Mijn vraag aan jou is of jij dat gezongen woord wist te vinden in Thriller van Michael Jackson, Still Champagne van Davina Michel en The Business van Chesto. Sylvian, goeienacht.
1: Hoi, goeienacht.
0: Wat hou jou wakker? Wat houdt jou wakker nog deze nacht?
1: Ja, ik was nog niet echt heel moe, dus ik kon niet echt slapen nog. En lekker verkeerlijk nog luisteren.
0: Nou, wat gezellig, wat heerlijk. Dus je ligt nog lekker in je bed even te chillen terwijl je rustig naar de radio luistert.
1: Ja.
0: Wat lekker, man. Hey, en hoe snel dacht je dan door te hebben om welk woord het draait?
1: Ja, ik hoorde het woord al redelijk snel. En toen je opbelde het woord in de gaten. En uiteindelijk, ja, het komt in alle drie liedjes voor. Dus
0: dan moet het die wel wezen, ja.
1: En
0: is er nog één vraag die resteert, Sylvian? En dat is, ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Ja, die ken ik.
0: Hey, dit heb ik niet vaak. Dat vind ik leuk. Wat is dan de belangrijke spelregel?
1: Ja, het moet gezongen worden.
0: Ja. Het gezongen woord dient wel gezongen te worden. Dus, Sylvian Kersten, 35 jaar uit het wonderschone Rotterdam. Wat is volgens jou het gezongen woord?

0: hartstikke goed, Sylviën. Heel scherp opgelet. Ja, ik ga het Kiermusic prijspakket naar je opsturen.
1: Bedankt.
0: En ik wens je een heerlijke nacht, hè.
1: Jullie en jij ook.
0: Dankjewel, hoi. Alex Warren, nu met je music, Fever Dream.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo bij Q-Music. Wat een heerlijk liedje. Drop Dead. Nee. Ik moet... Ja. En dan maakt het alweer 1 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goeienacht. Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. En artiesten die meedoen aan het Songfestival missen Nederland, maar willen er verder niks over zeggen. Dat geldt ook voor de afwezigheid van Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Zij blijven thuis omdat Israël meedoet. Bij het stadhuis van Wenen zijn alle landen ontvangen. Het bleef netjes, ook toen Israël aankwam. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke. Volgende week bij Q-Music.
0: Ben je fan van artiesten als Fleming, Niall Horan, Bella Kay of Offenbach? Dan heb ik zo een enorme tip voor

0: Die hoorde je dan weer voor Usher. En yeah! Nog even één keer dat belletje. Ja, heerlijk. Ik heb een grote tip voor je als je fan bent van artiesten als Fleming, Niall Horan, Miss Montreal, Offenbach of bijvoorbeeld Miles Smith. Dat is namelijk de Top 40 podcast. We hebben namelijk een podcast die je overal online kan vinden. In de Q-Music app, op Spotify of elke andere podcast app die je maar kan bedenken. En dat is dus de Top 40 Weekoverzicht podcast. Daarin deelt Domien elke week de belangrijkste gebeurtenissen van de Top 40 van die week. Maar eens in de zoveel tijd verschijnt er ook een bonusaflevering. En dat is dus heel leuk, want in die bonusafleveringen gaat Domien of een andere Q-Music DJ, ik ben zelf ook nog wel eens een keer aan bod gekomen, bijvoorbeeld met Offenbach, die gaat dan in gesprek met een artiest uit de Top 40. En de laatste weken zijn er echt een hele hoop bonusafleveringen bijgekomen. Waaronder dus een gesprek met Fleming over zijn nieuwe album, een gesprek met Ryan Tedder, enorm grote singer-songwriter en zanger van onder andere One Republic. Die heeft het met Stefan Bouwman over zijn carrière. En afgelopen week hadden we bijvoorbeeld nog iemand in de studio hier te gast. De Amerikaanse zangeres Bella Kay. Zij vertelde bijvoorbeeld onder andere dat ze een Nederland vindt ruiken naar Disneyland.
1: Best place, actually, this Holland is kind of one of the favorite places I've been on tour. I genuinely mean that. I wouldn't say it if it wasn't true.
0: Thank you.
1: Yeah, I think it's just really beautiful. People are nice and it smells good here.
2: It smells good.
1: Yeah, I was walking with my guitars yesterday and we were like, kind of smells like Disney. Like, it's kind of awesome out here.
2: Clean air.
1: Yeah.
0: Geen idee waarom, maar ik beschouw het toch maar als een soort compliment. Nederland ruikt naar Disneyland. Het hele gesprek met Bella Kay en dus met al die andere artiesten vind je dus in je favoriete podcast app. Ook gelijk goed om even je Engels mee te oefenen. Hoef je ook een dagje Duolingo een keertje niet te doen. Gewoon even Top 40 weekoverzicht opzoeken. En dan heb je uren aan luisterplezier naar de verhalen van je favoriete artiesten. En dit is dus Bella Kay. I love it, I love it, I love it. In de Q-nacht.

0: Marshmallow, Jelly Roll and Holy Water bij Q Music. Daarvoor nog Roxette en Joyride. Berichtje van Babette in de Q Music app.
1: Goedenavond, Kane. Ik luister weer gezellig mee. Ik mag weer een nachtje gaan werken. Doei.
0: Nou, werk ze, Babette. Ja, dit is ook het moment dat ik eigenlijk weer alle harde nachtwerkers wil gaan verzamelen in de Q Music app. Chaos, die heeft zich ook al gemeld. Chaos Rodenburg, die laat weten dat hij zijn eerste nachtdienst heeft bij zijn nieuwe werkgever. Dus die is voor het eerst in maanden weer voor het eerst aan het werk. Nou, Chaos, ook jij, maak er een mooie nachtdienst van. Zometeen spelen we namelijk het spel De Nachtdienst. En daarvoor zet ik altijd eventjes alle harde strijders in de nacht even in het zonnetje. Mocht jij dat nou ook zijn, laat dan even van je horen in de Q Music app. Stuur even hoe je heet en wat voor werk je doet in een audioberichtje. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik ben Kane en ik ben radio-dj. Of zoals Cindy vorige week deed.
2: Hi, ik ben Cindy en ik ben kraambezorgster.
0: Dat is eigenlijk alles wat ik van je nodig heb. Een audioberichtje waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Dan speel je straks de glanzende hoofdrol in het spel De Nachtdienst. Waar iedereen dan weer aan mee kan doen en nog wat leuks mee kan winnen. Q Music, geen slobben. Dus je naam en je

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe in de Q-nacht.
1: De nachtdienst.
0: Welkom in de nachtdienst. Je hoort zometeen 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Die stellen zich even voor en vertellen wat voor werk ze doen. En het is aan jou de taak om goed op te letten wat ze allemaal zeggen. Want na afloop stel ik een vraag over iets wat er gezegd is door een van deze harde werkers. En als jij de allereerste persoon bent die het goede antwoord stuurt in de Q-Music app op mijn vraag, dan ben jij een dienst in de nacht. Dan draai ik een liedje dat jij en jij alleen graag wil horen. Dus pak de Q-Music app er maar bij en hou die oren gespitst. Gaan we eens even luisteren wat iedereen voor werk doet vannacht in
1: de nachtdienst.
2: Hoi, wij zijn Robert en Frida en wij werken in de ouderenzorg.
3: Ik ben Daniel en ik ben mobiel surveillant.
4: Hier is Jordi, de palenpersmedewerker.
5: Goedenavond, ik ben Jet en ik ben politieagent.
6: Ik ben werkvoorbereider bij het GVB in Amsterdam. Goed, Brendan.
0: Ja, dat vlog even aan je voorbij, hè? Dan nu de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Robert samen met Frida. Wat voor werk doen Robert en Frida? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app mag straks een liedje aanvragen. Dan ben je een dienst in de nacht. Een liedje dat jij en jij alleen graag wil horen. Ook Shanna Spyro, Material Lover, hoor je binnen een paar minuten. Eerst af Monsters and Men. Lekker liedje. Little Talks bij Q.

0: Afrojack, Aloe Black, In My World bij Q Music. Daarvoor ex-alarmschijf Shanna Spyro met Material Lover.
1: De nachtdienst.
0: Hey Ashley, goeienacht.
2: Hallo.
0: Het is voor jou nog geen nachtdienst vandaag, maar morgen, hè, zei je.
2: Morgen, ja. Morgen
0: ga je aan de slag in de ouderenzorg. En waar ben je dan nu van onderweg?
2: Van Tilburg.
0: Van Tilburg. En wat heb je in Tilburg beleefd?
2: Gewoon bij vrienden geweest. En het was een beetje laat geworden.
0: Gewoon een gezellig avondje achter de rug gehad.
2: Ja, zeker.
0: Wat heerlijk. En dat brengt jou momenteel in het spel De Nachtdienst. Jij hoorde net 5 Q-luisteraars die hard aan het werk zijn momenteel. Stel dus even voor en vertelde wat voor werk ze doen. Na afloop stelde ik een vraag over één van die luisteraars. Dat ging in dit geval over Robert, die zich dan weer toevallig bevond naast Frida. En Robert zei wat voor werk hij doet. Maar wat voor werk is dat?
2: Ook ouderenzorg.
0: Ook ouderenzorg.
3: Hoi, wij zijn Robert en Frida en wij werken in de ouderenzorg.
0: Ja, hartstikke scherp, Ashley.
2: Helemaal, ja, helemaal.
0: Dat hoor jij natuurlijk gelijk.
2: Ja.
0: Jij dacht dat zijn collega's.
2: Nou ja, het viel mij gewoon op, ja.
0: Zeer begrijpelijk. Hey Ashley, het spel is dat als je de nachtdienst wint en je bent dus de eerste persoon die het goede antwoord stuurt in de Q-Music app, wat jij in dit geval bent, dat je dan een dienst in de nacht wint. Dus is er een liedje wat ik voor je kan draaien?
2: Ja, een fout liedje uit begin 2000 van Steps, Lasting on My Mind.
0: Oh, wat leuk. Steps, dat heb ik ook lang niet meer gehoord.
2: Ja, dat is heel lang inderdaad.
0: Ik pak hem erbij. Lekker even een foute beuken om de nacht mee door te komen. Ik ga hem draaien.
2: Ja, dank je.
0: Geniet ervan, Ashley.
2: Ja, dank je wel.
0: En groetjes thuis, hè.
2: Ja,
0: rij voorzichtig. Hoi, hoi.
2: Dank je wel. Hoi.
0: Zometeen direct en one fall. Maar eerst dus de heerlijke foute klanken van Steps bij Q Music. Dit is Last Thing on My Mind.

0: Goeienacht. Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. Eén vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wij gaan dwars door Nederland. Mattie versus Marieke.